0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
1: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die buur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Maandagochtend 1 juni en we hebben de eerste leugen al gevonden in de Gazette vanochtend. En het is jullie schuld, lieve luisteraar.
3: Ja, het is jullie schuld, ja, sorry hè.
2: Maar wij hadden het direct door, Sven. Wij zeiden nu, dat is echt niet, wat een bullshit.
3: Nee, dat kan niet kloppen, dachten wij. Maar ja, wie weet.
2: Zometeen gaan we dat dus allemaal verifiëren na het nieuws van 6 van onze Grim.
4: Goedemorgen, politieke crisis in Hongarije. Een Braziliaanse reizende ster op Roland Garros. En AA Gent pakt het laatste Europese ticket. In Hongarije weigert president Sujok af te treden, ondanks een ultimatum dat de nieuwe premier Magyar had voorgesteld. Dat liep om middernacht af, maar, zegt de Sujok in een videoboodschap op X, dat doet hij niet. Magyar heeft vandaag nieuw overleg met de president en hij staat erop dat hij vertrekt, omdat hij een bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán was. Die verloor in april de macht in Hongarije, dat na 16 jaar. De drone die eind vorige week insloeg op een appartementsgebouw in Roemenië is sowieso van Rusland. Dat schrijft Roemeense president op X. Volgens hem zijn het navigatiesysteem en de technische details op de drone identiek aan eerdere Russische drones die op Roemeens grondgebied zijn neergekomen. Later vandaag is er spoedoverleg over het incident bij de VN. Tennis dan, op Roland Garros heeft het Braziliaanse toptalent Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij versloeg de Noor Ruud, de nummer 16 van de wereld. Fonseca had daar 4 sets en bijna 4 uur voor nodig. Hij is amper 19 jaar. In de kwartfinale speelt hij tegen de Tsjech Mensik, nummer 27 van de wereld. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vandaag start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten en hier en daar is er kans op een bui. Temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden.
2: Het gaat alleen traag voorlopig, toch? Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel verlies je 10 minuten.
3: Oké, zometeen gaan we die leugen even aanpakken. En niet vergeten, beste vrienden. Sven en Anke. Straks de 90s Top 500 bij Joe. Maar dat is voor na ons programma. Alhoewel, wij gaan ook terug naar de jaren 90 met George.

0: Die start om 10 uur deze ochtend bij Heidi. En de hele week lang gaan we jullie favoriete platen uit die periode draaien. Dit was helemaal begin van de jaren 90. George Michael.
1: Sven en Anke.
2: Ja, vlak voor de start van dit programma hebben we altijd een redactiemeeting. En dan overlopen wij zo wat er in de kranten staat. Zo de meest markante krantenartikels, die bespreken wij. En vandaag zagen Sven en ik tegelijkertijd een artikel verschijnen waar we allebei van riepen: leugens!
0: Kan niet waar
2: zijn. Gezever. De titel luidt: 8 op de 10 Vlamingen sporten minstens wekelijks.
0: Ja, 8 op de 10, dat is heel veel.
2: Maar dat is maar 8 op de 10, jongens. Elke week. Never ever.
0: En er zitten kinderen bij, er zitten bejaarden bij, er zitten mensen bij die gewoon niet kunnen sporten omwille van beperkingen of zo. Ik vind heel veel.
2: Het is van, van echt Sport Vlaanderen.
0: Ja,
2: dus het is niet zomaar een of andere knullige organisatie. Dus ik geloof er niks van. Ik denk dat mensen gewoon oprecht, dat ze op zaterdag denken van, ik ga de fiets nemen naar de bakker of ga te voet naar de slager 300 meter. Dat ze dat dan een soort van
0: een sport beschouwen. Ja, dat zou kunnen, ja.
2: Maar ik geloof er geen hol van.
0: Hey, weet je wat? Ja, maar ja, ik denk ook wel, als je zo'n enquête moet invullen, als het gaat over hoeveel keer doe je het per week, als het dan over seks gaat, dan overdrijven mensen ook altijd graag, want je wilt daar niet slecht in overkomen. Dus je zegt, ja, wat jij nu net zegt, heel af en toe eens op de fiets springen, de kinderen naar school brengen.
2: Zaterdag ga ik altijd winkelen in de stad.
0: Ja, ja, dat is het. Maar in dit team valt het eigenlijk nog behoorlijk mee, hè? Grim, dat is een fietser, toch?
3: Ja, 1 à 2 keer per week.
0: Ja, ik ben een fanatiekeling, dat weet iedereen. Het is bijna elke dag bij mij. Sandri, jij gaat naar de fitness, hè?
3: 1 à 2 keer per week.
0: 1 à 2 keer per week.
3: Dan ga ik altijd.
2: Is dat met vaste regelmaat?
3: Elke zaterdagmorgen om 7 uur.
2: Maar is dat altijd?
3: Ja, altijd.
2: Was
3: en dan
2: dus
3: ga ik door de week. Dat is al meer dan een jaar.
0: Heb je personal trainer
3: en
0: ook op zaterdag.
3: En tuinieren.
0: Ja, nee, dat is
2: dat telt niet. Stofzuiger ook niet.
0: Nee.
2: Maar ja, bij mij is het heel onregelmatig. Ik kan 2 maanden elke week gaan. Nu lig ik al een tijdje stil.
0: We gaan eens een poll lanceren, want wat je wel hebt, is ik zie ook wel vaker mensen die zo een beetje in onze leeftijd beginnen te komen, die de 30, de 40 voorbij zijn en die denken, ik moet er nu toch iets aan gaan doen. Want het is toch niet oké dat ik echt niet beweeg en die dan beginnen wandelen bijvoorbeeld, of iets beginnen doen qua sport. Terwijl als je 20er, 30er bent, dan denk je, ik heb dit gouden lijf vanzelf. Laat mij maar gewoon leven. Het is niet nodig. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan een poll doen.
2: Maar zo recreatief fietsen, hè. Hoort dat er ook bij? Gewoon zo met je partner gaan fietsen wat een paar kilometer.
0: Ze zoekt een uitweg, hè.
2: Oh, nee.
0: Ze zoekt een oplossing om binnen de statistieken te vallen.
2: Voor de mensen die gelogen hebben, hè.
0: We vragen het even aan onze luisteraars. Hoe vaak sport jij? Nooit is een mogelijk antwoord. 1 keer per week, meerdere keren per week of onregelmatig. Hangt af van de goesting.
2: En het moet echt een sport zijn,
0: ja,
2: hè. Niet naar een crèmerie fietsen op vrijdagavond.
0: Nee. Laat het even weten. We zijn benieuwd naar de resultaten van jullie.

0: 14 vooral 7 geworden, Milo, op deze maandag met EO Technology.
1: Sven en Anke.
0: Onderzoek vandaag in de krant, maar liefst 81% van de inwoners van Vlaanderen geeft aan wekelijks te sporten. En dat cijfer blijkt stabiel te zijn ten opzichte van metingen in 2020 en 2023. Gemiddeld doet de Vlaming trouwens een 9-tal sportsessies per maand. Dus dat is een paar per week. En wij vroegen het ook aan onze luisteraars, we vonden dat wel een heel positief cijfer. Het is iets genuanceerder bij ons. Ik zal het even zeggen, hè. Eén keer per week, dat is maar 7% van de bevolking. Maar dat betekent dat meerdere keren per week, en dat vind ik wel eigenlijk heel straf bij onze luisteraars, 45% sport meerdere keren per week. Dat betekent dat ongeveer de helft, als je die twee cijfers optelt, 45 en 7, dan zit het bij ons ongeveer de helft van onze luisteraars sport één of meerdere keren per week. En dan heb je zo de type Anke, die zegt, ja, het is heel onregelmatig. Soms veel, soms weinig. Dat is 16% van de mensen. Maar jullie zijn eerlijk, 32% van jullie doet nooit aan sport. Ja, komt er nooit aan.
2: Maar ik vind het wel goed, je bent all the way ofwel in de zetel blijven liggen of all the way meerdere keren per week. Heel veel berichtjes komen binnen. Jannie zegt, oh, ik ben postbode, alle dagen meer dan 15.000 stappen. Stef stuurt, ja, net zoals meerdere, ik doe elke dag aan sport. Transport. Oh. Vera zegt, ik heb 6 collega's waarvan er samen met mij maar eentje sport. Oei. Maar een andere vriendin stuurt mij via WhatsApp. Dat kan echt wel kloppen hoor, dat onderzoek. Want al mijn collega's sporten. Heel veel wandelaars zitten ertussen. Met de fiets naar het werk. De jonge mannen gaan allemaal naar de fitness. En heel veel vrouwen zijn aan het padellen.
0: Oei.
2: Of aan het joggen, zoals Vanessa. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey Vanessa, as we speak, ben je aan het lopen? 10 kilometer.
3: Ja, dat klopt, inderdaad.
2: En waar zitten we al aan? Aan welke kilometer?
3: 4.
0: En dan nog een interview doen op de radio. Ja.
2: Maar en, is dat elke ochtend? Of is dat, hoe vaak
3: doe je? Nee, zo 2-3 keer in de week ga ik 's ochtends lopen, 10. Alleen als ik tijd heb. En dan de zaterdag 21.
0: Oh, mooi.
2: Oh, wauw, en dat is eigenlijk echt een verslaving?
3: Ja.
2: Goh, ik
3: maar dat is ook gewoon een uitlaat.
2: Ja, snap ik. Maar
3: en als ik dan zo 's morgens loop, dan heb ik zo energie voor de rest van de dag.
2: Ja. Zeg, want wij zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Sinds wanneer ben jij daarmee begonnen?
3: Ik ben daarmee begonnen ongeveer 12 jaar geleden.
2: Goh.
0: Amai. Zeg, je hebt een supergoeie uithoudingsvermogen, want je bent nu echt aan het lopen tijdens dit interview.
3: Ja.
0: Dat is, amai, dat is wel straf.
2: Wat is jouw snelheid zo ongeveer?
3: 5:49 nu.
0: Amai. Wow. Het is goed hoor.
2: Wauw, bij mij.
0: Hey, veel succes. Ja. Wat, dank je.
2: Toch zeker al vanaf 6. 6:30 of zo. Oké, maar Vanessa, zeg, doe dat nog heel goed daar. Dank je wel. We hebben ook nog Jeroen aan de lijn. Goedemorgen, Jeroen.
4: Goedemorgen, Anke.
2: Ja, je bent een mid-dertiger. Je sport geen tijd. Vertel.
4: Nee, eigenlijk komt het daar wel op neer. We zijn altijd heel vroeg morgens wakker tot vrij laat 's avonds. En de dag is volledig gevuld.
0: Ja.
4: Maar wel heel veel stappen op de teller. Maar eigenlijk, sport in de zin dat jullie het bedoelen, daar rest geen tijd voor.
2: Maar heb je kinderen ook waarschijnlijk? Of?
4: Ja. Ja, twee dochters.
0: Drukke dagen, hè. Ja. Zeg maar, en hoe is het met de fysieke conditie? Hoe ziet je lijf er nog uit op dit moment?
4: Normaal, denk ik.
2: Stuur eens een foto even. Maar dan bloot bovenblijven.
4: Ja, dat kan
0: ook. Nee, maar weet je wat het is? Want ik herken het wel heel erg. In die periode, toen ik die leeftijd zat, ik heb lang geen kinderen gehad, maar ik was totaal in mijn sport bezig en ik werd dikker en dikker en dikker.
2: Ja.
0: Ik woog 115 kilo op dat moment. Hè. En zo net voor de 40 heb ik zo ook het licht gezien van zo kan ik niet oud worden en dan ben ik keihard beginnen sporten.
2: Hey, maar
0: als je dan in die zone zit, krijg je er niet meer uit.
2: Nu wil ik eigenlijk een nieuwe poll doen. Hoeveel procent van die 33 die zegt, oh, ik sport nooit, heeft nu zo'n beetje van...
0: Okay, schuldgevoel.
2: Ik moet nu niet schuldgevoel, maar weet je, het is vandaag 1 juni.
0: Ja.
2: Sorry, maar het is nog 30 dagen, dan is het zomer. We moeten nu voor die summerbody gaan. Ik zeg, het is nou of we stellen het nog een jaar uit.
0: Ja,
2: maar ja.
0: Ja, stel je voor. Ja, Juri,
4: fijne dag.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht ze.
7: Rustig,
6: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Ken dit? KBC beweegt met je mee.
9: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
10: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
12: Pa, check this. Italië mag toch nog naar 2K voetbal.
13: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
14: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
15: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
16: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
17: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
18: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
19: En ook uw budgetvakantiepech?
18: Wat?
19: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
18: Oh nee.
19: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
20: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
21: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
1: Sven en Anke.
2: Good times. Great.

0: altijd goede muziek te horen op de radio. Why? Tell me why. En Anita Meijer.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Ja. En ook omdat het een hele drukke, maar hele fijne ochtendshow gaat worden. We gaan veel rond de 90's doen in de ochtend. De hele week trouwens krijgen we gasten op bezoek die toen iconisch waren en die nog altijd super plezant zijn om op bezoek te krijgen. Vandaag de enige echte...
2: Oksana Kullemans van Def Dings Dope.
0: Ja, dat gaat goed zijn, ja. Het gaat heel plezant zijn. We gaan daar ook laten playbacken. We gaan meedoen, hè, met z'n
2: allen. Ja, ik wou je zeggen, ik ga wel nog eens de lyrics even oefenen.
0: Welke gaan we doen? Weet je het eigenlijk?
2: It's okay.
0: Ah, is perfect. Alhoewel, don't be silly, put a condom on your willy. Ook niet slecht. Ook een goede schijf.
2: Ik zou zeggen, we doen er twee naar elkaar. We doen het hele oeuvre.
0: Maar dat is voor straks. En Bas komt ook langs. Bas is 17, zat in het team van Koen Wouters. En Koen heeft een dramatische oproep gedaan omdat hij geen social media kon inzetten in tegenstelling tot de andere coaches. En hij zei, daar mag die jongen toch geen slachtoffer van worden, want hij is volgens mij de beste kandidaat en heeft het gehaald in de Voice. De winnaar komt hier langs deze ochtend.
2: Echt een topkandidaat, echt een topwinnaar eigenlijk. Zometeen geef ik een tip om 6:30. En de tip is eigenlijk om niet meer op de poep te slaan.
0: Opeens poep van Tom, bedoel je?
2: Ja, dat leg ik zo meteen uit. Dus niet meer op de poep slaan, maar dan toch te krijgen wat je wil.
0: Oké.
2: Nu ga je luisteren, hè?

0: Just Might van Bruno Mars. Zometeen niet te kletsen op de pop, maar een goede zweepslag of zoiets.
1: Wie weet.
0: Zometeen na het nieuws van 6:30 met Grim.
2: Goedemorgen, nieuwe cijfers van de NMBS. En daaruit blijkt dat we al maar vaker de trein nemen, niet alleen om te gaan werken, maar ook privé. Het aantal reizigers is in een jaar tijd met 10% gestegen. Meer daarover in ons nieuws van 7. Op Roland Garros staat de Braziliaan Fonseca in de kwartfinale. Hij versloeg de Norrut. Fonseca had daar 4 sets en bijna 4 uur voor nodig. Hij is amper 19 jaar. In de kwartfinale speelt hij tegen de Tsjech Mesnik. En in ons voetbal liever gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kan er ook een bui vallen bij temperaturen tot 24 graden vandaag. Morgen wordt een wisselvallige dag en 25 graden.
1: Het gaat al langzaam op deze maandagochtend richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je een half uur. Een kwartier op de E19 tussen Loenhout en Sint-Job. Richting Brussel E40 tussen Aalst en Grootbijgaarden 10 minuten. En nog 10 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg.
3: Ja. Sorry, dat is niet nu zo. Bij Maxizo.
4: Hallo.
3: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
6: 6:30. Een tip voor een totaal uitgeperst leven.
1: Ik moet zeggen, ik heb heel vaak op de kont gekletst. Heel vaak op de poep. Zo, met de laatste restjes ketchup, om die uit de fles te krijgen. Dan draai je die fles helemaal om en maar op dat gat kloppen. Hè. Ik kan daarop kloppen. Hè.
0: Ik dacht dat het ofwel opvoedkundig was van de kinderen een pedagogische tik op de billen te geven, wat wij vroeger allemaal wel gekregen hebben en nu niet meer mag naar het schijnt.
1: Ja, doe ik ook nooit.
0: Of ik dacht dat het in de lichte SM-sfeer in de slaapkamer zat, haalt je de bus ketchup tevoorschijn.
1: Dat mag ik niet van Tom zeggen, sorry. Maar nee, maar ja, inderdaad, de bus ketchup, sorry. Maar er zit dan nog, je voelt, er zit nog van alles in.
0: Ja.
1: Maar je denkt dan van dat je op het kontje moet staan, want dat moet toch allemaal als een gek. Nee, wat moet je doen blijkbaar? Kloppen op de hals.
0: Echt?
1: Op de hals van bovenaan, de fles, daar moet je op kloppen.
0: Maar bovenaan eigenlijk, echt aan de bovenkant of de zijkant van de hals.
1: Ja, moet je wel omdraaien, hè. Ja. Je moet de dingen omdraaien uiteraard, hè. Maar niet echt aan het halsje, de smalle hals.
0: Ja.
1: Dus echt waar het uitkomt, daarop kloppen.
0: Alright.
1: Dus eerst een paar keer schudden, en dan kloppen, en dan laat dat makkelijker los.
0: Okay.
1: Maar het werkt vooral bij ketchup en cocktailsaus, bij dikke sauzen.
0: Ja, ja.
1: Waar het niet goed werkt bij is mayonaise, maar je kan het proberen.
0: Weet je wat ik altijd doe? Dat is nog een andere tip. Ik doe altijd, als er zo nog een klein beetje over is. Ja, nee, dat zit langs alle kanten, dan krijg je toch niet uitgeperst. Dan doe ik er een heel klein beetje water bij.
1: Ja.
0: Heel klein beetje, dan goed schudden voor gebruik. En dan kan je in een vinaigrette heel makkelijk gebruiken. Of als je of zelf als je zelf je cocktailsaus maakt met mayonaise en ketchup. Ja. Die ketchup kan je dan mooi uit aan schudden en wap. Dat is ook
1: ik heb eerlijk gebruik niet vaak in een salade, maar vooral bij de frietjes. En dan wil je er geen water bij.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Laatste dag. Corendon.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.

0: begin jaren 80 gemaakt door Prince. Hij zong over 1999. Toen wisten we niet wat dat ging geven. En straks gaan we weer helemaal terug vanaf 10 uur.
1: Spin en Anker.
2: Het prijsbeest van de dag.
3: Ja, het is een klein beetje een moeilijke vandaag. Wat is eigenlijk bijzonder visueel. Dus je moet je even proberen mee in te beelden in dit verhaal wat ik nu ga vertellen. Want er is niet één prijsbeest, maar er zijn er 40. Namelijk 40 kanaries die afgelopen weekend de uren van hun leven zouden gehad hebben in het Mudel. Dat is het museum van Deinzen en de Leienstreek. Want er is een Gentse kunstenares, Naira. En Naira, die had een ideetje. Naira is eigenlijk afkomstig van Tenerife. Van de Canarische eilanden. Heb je hem? De Canarische eilanden. Mm-hmm. En die komen ook vandaar. De Canaries. Die komen oorspronkelijk van de Canarische eilanden. Het zijn migranten. Vandaar, tijdens de kolonisatie werden ze gestolen en naar Europa gebracht. En ze werden een symbool van rijkdom in onze streken. Als je een kanarie in huis had, ja, dan had je wel wat. En ze werden ook gemanipuleerd om nog mooier en nog kleurrijker te worden. Enfin, dus die hebben een hele geschiedenis, die Canaries van de Canarische eilanden. En die kunstenares, dat is ook een vreemde vogel, want die had een ideetje. Die zei, ik ga van mezelf een levende voederbol maken. Dus ze heeft zichzelf met honing ingestreken, haar volledige lichaam, het zal ook een soort van ondergoed aan, bikinietje, en is gaan liggen in een kooi met 40 kanaries, helemaal onder de honing, met daarop zaad. Zangzaad, anderzaad, allemaal vogelzaad eigenlijk. Ze was helemaal volgekleefd. Ze zag eruit als zo'n bol die in de boom hangt, ja? In de winter. Die vogels die hebben zich daar kapot gevreten. Allemaal met z'n 40 op dat lijf af. Pikken, pikken, pikken, pikken, pikken. En ze zei, ik vond het eigenlijk nog wel fijn. Ik wou met mijn performance een voedingsbron voor hen zijn. En op die manier een soort van eigen ecosysteem.
0: Oh, speciaal, heel dat verhaal erachter vind ik maar kwatsch.
3: Speciaal eigenlijk.
0: Maar ze heeft dat een half uur gedaan. Hè. Ze gaat dat nu nog eens 5 uur doen binnenkort. Maar ja. Ik dacht, ik zou direct dat ook willen doen.
3: Daar geloof ik nu is werkelijk niet van.
0: Jawel, ja, maar je moet gewoon liggen.
3: Als er een halve vlieg beetje of een mug of een bij tevoorschijn komt, dan ben je in paniek.
0: Zo'n schattig vogeltje.
3: En die vogels op je lijf met 40 tegelijkertijd.
0: Ja, dat lijkt me een fijne massage. Een massage die dan 5 uur duurt. Ja. Tegelijkertijd kun je een dutje doen.
3: Ja?
0: Och, ik zou ik zou het nu willen doen. Nu, okay. Nu smeer me naar de wind met honing.
3: Grim, wil jij iets doen? Echt waar, ik meen het. Dit is geen mop. Want jij zegt hier zomaar iets, dat is gevaarlijk. Wilt jij contact opnemen met het Mudel, het Museum van Deinzen en de Leienstreek? En we gaan die kunstenares proberen te vinden.
0: Ja.
3: En we gaan proberen Anke in te smeren.
0: Ja, man.
3: Zodat we daar
0: kijk,
3: een prachtige reportage van kunnen maken. Anke onder het zaad en de honing.
0: Kunstwerk nu ook niet afpakken van haar.
3: Nee, we gaan een dubbel performance van maken. Ja, probeer maar te regelen van Anke.

0: Elton John. Shut up and dance with me. Het museum van Deins en de Leistrik. Grim, je hebt ze al gecontacteerd.
1: Ja, inderdaad, maar niet open.
0: Oh, dat zal wel dat die nog niet open.
1: Iets te vroeg.
2: Jammer.
1: Gaat ook vandaag niet meer open. Morgen om 11 uur.
0: Ah ja, maar je gaat erachteraan. Hè,
1: zeker.
0: Maar
1: ik ga, ja, beloofd.
0: Zeg maar trouwens, ik vind het wel raar dat je dat zegt, dat je dat leuk zou vinden. Want jij en beesten, ik heb een nachtmerrie meegemaakt. Vrijdag. Bij onze bureau is onder de zolder. Hè.
2: Dus, oh nee. Is met hoornaars.
0: Nee, maar echt waar, ik meen het. Dat ik op een bepaald moment, dat begint daar te zoomen. Hockney, die wordt rot. Gaat achter zo'n dikke, vette, ja, geel gestreepte rakker aan. En wat blijkt? Plotseling, eigenlijk uit de kieren van de airco, die zit zo ingewerkt, die airco, komen plotseling, maar ik meen het, echt waar, als in de film, tientallen zoomende...
2: Uit de airco. Dat is echt Hitchcock.
0: Nee, maar weet je, die airco zit in een soort kast ingebouwd met kieren en dat is ook een uitgang naar buiten en de goot zit daarnaast enzovoort. En ze kwamen met tientallen tegelijkertijd. Allemaal, hè.
2: En toen?
0: Ja, ik wist niet wat het was. Dus ik heb meteen een foto gemaakt. Meteen wespenverdelgers opgebeld. Want ja, dat zit in je huis. Vervolgens ging ik naar beneden. De slaapkamer zit daaronder. Ook in de slaapkamer zaten er tientallen van die beesten.
2: Nee.
0: Echt waar.
2: Wat heb je dan gedaan?
0: Ja, en meteen zo'n wespenverdelger uit de buurt gebeld. Die zei, ja, stuur eens even een foto, want ik wil weten wat het is. We kunnen wel vandaag niet meer komen, zei die.
2: Nee.
0: Ja. Maar ja, het is de slaapkamer ook. Maar echt, maar het waren er echt 100 of zo.
2: Och.
0: Ja.
2: En we vertelden dat zo gewoon.
0: Ja, maar het was echt paniek. En natuurlijk, mijn hockey, die hebben we meteen in een andere kamer gestoken, want die moet ook niet gestoken worden door zo'n wesp.
2: Ja.
0: Er bleken geen wespen te zijn.
2: Wat dan?
0: Honingbijen.
2: Oh.
0: Honingbijen. En het leuke van die honingbijen is, je mocht die niet verdelgen. Als die aan je huis zitten, dan zijn die welkom, want die zijn beschermd.
2: Maar hoe heb je die weggekregen?
0: En die man zei aan de telefoon, ik ga je één goede raad geven. Misschien kunnen we iets doen, morgen of overmorgen, maar probeer geduld te hebben, want we denken dat ze gaan weggaan.
2: Vanzelf?
0: Ja, dit is het moment dat ze uitzwermen. Waarschijnlijk zaten die in een spouwmuur, zijn die binnengeraakt. En die gaan niks doen. Die gaan niet prikken, die zijn super braaf en vriendelijk. Zet het raam open, als er licht is, die gaan naar buiten gaan. En ze gaan voelen dat dat niet de plek is voor hen, want ze hebben daar geen eten. Sommigen gaan sterven omdat ze niet buiten raken. En die gaan weg zijn morgen. Ja, ik dacht, dat zal wel zijn, tarara. En volgende dag, allemaal weg.
2: Ja, maar hoe heb je dan geslapen?
0: Ja, bang.
2: Maar dat kan niet, dat sliep ik niet.
0: Maar het is wel even... En dan denk je, je had geen wespen, dan staan juist. Maar het waren dus honingbijen. En die zijn goed, daar mag je niks tegen doen. Maar er moet wel een nest geweest zijn aan het huis. En die zijn allemaal dan een andere plek gaan zoeken.
2: Boah, je hebt dat toch heel vaak in je huis. Hè? Ik zou wel nooit willen wonen. Ondanks dat geweldige zwembad en die geweldige tuin. Laat maar zitten.

0: Alex Warren, before you leave me, zegt is goed dat je al zo vroeg wakker bent. Anke heeft hier net iets verteld tegen ons. Dat is een wereldprimeur die je zo meteen mocht geven hier op de...
1: Eigenlijk wel.
0: Hij is een wereldprimeur, komt er zomaar aan eigenlijk.
1: Ja.
0: Je mag het gewoon vertellen vandaag.
1: Ja, dus, ik ben de eerste die er iets mag over zeggen.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
0: Over een paar uurtjes begint het hier de 90s top 500. We hebben gasten in onze studio. Axana van Deftames Dope en de winnaar van The Voice komt langs. En zometeen na het nieuws... een wereldprimeur. Anke Bukkings gaat iets leuks doen. Ik vind het fijn.
1: Ja, maar ik ook.
0: Ben ook blij voor jou.
1: Een droom die uitkomt.
0: Kijk, okay, zometeen. Eerste nieuws van 7 met Grim.
4: Goedemorgen allemaal. We nemen vaker de trein. Vandaag wordt beslist of Freddy Horion vrijkomt en nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten. Al maar meer mensen nemen de trein, zowel om naar hun werk te pendelen als in hun vrije tijd. In 1 jaar tijd zag NMBS het aantal reizigers met 10% toenemen. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
5: Het is natuurlijk een trend die we al langer zien, dat die trein ook in die vrije tijd wel populairder wordt. Maar de hogere brandstofprijzen die lijken toch wel een rol te spelen. Het zal zeker niet één op één de verklaring zijn. We hebben sinds oktober vorig jaar ook een volledig nieuw ticketaanbod, dat die trein vooral in die daluren in het weekend toch wel goedkoper heeft gemaakt. Dus dat zal zeker ook wel een rol spelen.
4: De strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist vandaag of seriemoordenaar Freddy Horion een enkelband krijgt of niet. Horion kreeg in 1980 de doodstraf. Sindsdien zit hij in de gevangenis. Hij vraagt al jaren om vrij te komen met een enkel band. Dat werd telkens geweigerd, onder meer omdat hij geen duidelijk plan had voor na de gevangenis. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zegt het Amerikaanse leger op X. Het gaat volgens het leger om zelfverdedigingsaanvallen, nadat Iran een Amerikaanse drone neerschoot boven de straat van Hormuz. Staakt het vuren tussen de VS en Iran wordt met de dag brozer. Intussen zitten ook de vredesonderhandelingen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Dat meldt het leger op X en Iran bevestigt dat ook. Het luchtafweersysteem kon die wel onderscheppen. Vorige week waren er ook al aanvallen. Iran viel toen een Amerikaanse basis in de regio aan. Tennis dan op Roland Garros heeft het Braziliaanse toptalent João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij versloeg de Noor Casper Ruud, de nummer 16 van de wereld. Fonseca had daar 4 sets en bijna 4 uur voor nodig. Hij is amper 19 jaar. In de kwartfinale speelt hij tegen de Tsjech Jakub Mensik, nummer 27 van de wereld. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlenging kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
6: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk, ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben. Dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
4: Ja, en zo gaat AA Gent nu naar de tweede voorronde van de Conference League.
1: Het was me wat in het weekend, maar het weer vanochtend. Ja, de zon schijnt boven Vilvoorde, Frank.
7: Dat klopt inderdaad. En op veel plaatsen is dat zo vanaf het westen iets meer bewolking dat wel binnencijpelt. En de verwachting is dat het eigenlijk zo goed als droog blijft. Dat er wel redelijk wat stapelwolken tot ontwikkeling kunnen komen. En dat het al bij al qua temperatuur nog gaat meevallen. Met maximaal ergens rond 22 of 23 graden. Morgen is dat helemaal anders. Dan wordt het zeer wisselvallig. Met eerst een paar normale buien. Na de middag zijn dat dan zelfs felle onweersbuien. En dan wordt het ook frisser. Met maxima dan rond 19 graden.
1: Op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je 35 minuten. 20 minuten richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Rood-Bijgaarden en tussen Haasrode en Berthem een kwartier. Ook nog 20 minuten extra op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde 10 minuten file.
0: Ja, we gaan de zon laten schijnen met de Communards. Don't leave me this way.

0: dat we goed gezind wakker zijn geworden met die zalige muziek van de Communards. Don't leave me this way. En dan moet je de radio een beetje harder zetten, beste vrienden, want we zijn er allemaal niet goed van in de studio. Anke heeft daarnet een primeur verklapt aan ons achter de schermen. Ik wil nu al de gepaste... Wacht, ik ga dit afzetten. Ik ga een gepaste tune instarten. Dit is de officiële tune van de Oscars, beste vrienden. Want we hadden het niet zien aankomen. Jongens. Ze heeft al zoveel gedaan in haar carrière. Ze acteert elke week de sterren van het dak. In Take van de Week op donderdag. Ze heeft een glansrol gespeeld in het theater. Verschillende theaters uitverkocht met haar musicalrol. Maar eindelijk, beste vrienden, gebeurt het. Eindelijk kan ze dromen van een Oscar in Hollywood. Want ja, wie had het verwacht? Niemand. Maar het is toch gebeurd. Anke Bukkings is gevraagd. En ik wil applaus op alle banken voor haar allereerste filmrol.
1: En niet in de minste, hè. Niet een B-filmpje, hè. Nee. In een Disney-film.
0: Maar ik kom niet in beeld, het is alleen uw stem.
1: Het is alleen mijn stem.
0: Ja, maar dat is ook al goed.
1: Oh, pup, pup.
0: Het is een goed
1: ik ben
0: begin.
1: Er heel blij mee dat ik op mijn gezegende leeftijd dit nog mag doen. Het is een droom geweest van altijd om eens een rolletje te spelen in een Disney-film. Maar ik dacht, ja, hoe kom je daarbij? Hoe raak je daarbij bij Disney? Ze bellen je, dat kan ik nu wel zeggen. Ze bellen je en ze vragen van, kom eens een testje doen. En dan krijg je telefoon van, allee, kom maar inlezen. Dus
0: je was het plotseling, ja.
1: Ik was het plotseling. En het is niet een van de minste filmpjes.
0: Ja. Oké, het is de nieuwe blockbuster die eraan komt.
1: Zeker een nieuwe blockbuster. Het gaat over de nieuwe film in de saga van Toy Story.
0: Ah, laat wel kijken.
1: De vijfde. Intussen, we kennen Toy Story allemaal. Het speelgoed dat tot leven komt als er geen mensen bij zijn. Nu de vijfde film al. En de plot is eigenlijk, het is echt wel cool. Nu gaat het erover dat het speelgoed bedreigd wordt door de tablets.
0: Ja,
1: dus hebben we weer een nieuwe invalshoek gevonden. En je wil natuurlijk weten welke rol speel je dan.
0: Welke rol speel jij dan?
1: Ja, mezelf eigenlijk.
0: Mezelf namelijk?
1: Moetie, mama. De mama. De mama van het mensenkind dat de hoofdrol speelt.
0: Oké. Dat is wel goed.
1: Het is heel, heel spannend. De film komt uit 17 juni.
0: Oké, binnenkort.
1: Ja, een dag na mijn verjaardag. Dus dan ga ik met het gezin kijken.
0: Wauw.
1: En ik dacht, want ja, je krijgt die teksten niet op voorhand. Hè. Disney is daar heel streng in. Dat mag ook niet uitlekken en zo. Dus je moet dat on the spot doen daar. Maar ze hadden zo anderhalf uur uitgerekend voor mij. En ik dacht, ja, dat is dan 3 zinnen. Jongen. Dat was kei veel tekst. Die hebben geen lunchpauze gehad door mij. Want het is kei moeilijk.
0: Ja, moet op het juiste moment zijn. Je moet ook echt waar die Engelstalige stemmen zitten. Moet jij dat dan in?
1: Ja, je hebt ook al stemmetjes gedaan.
0: Ja,
1: hè? Waar zit jij ook alweer in?
0: Cars.
1: Was dat al een kleurenfilm of een zwart film?
0: Een kleurenfilm.
1: Goed checken.
0: Ik heb ook heel veel rollen in de stomme film gespeeld. Je hoopt niet, maar ik stond wel achter de scherm.
1: Charlie Chaplin hier.
0: Maar proficiat, Anke.

0: XS en Suicide Blonde. Zeg zo meteen, vrienden.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: We moeten het even hebben over online pesterijen, fraude en bedreigingen. Want wat er soms op social media gebeurt, dat is echt niet oké. Naar kinderen toe, maar ook naar volwassenen toe. Dat je soms berichten krijgt, sommige mensen, dat je denkt, maar wat is schandalig. Dat gaat tot bedreigingen toe, dat gaat tot heel lelijke dingen. En vooral, het is gruwelijk als ze van die anonieme internetredders zijn. Ja, trollen eigenlijk. Die
2: heel veel
0: van
2: trollen.
0: Alles maar sturen. En daar gaan ze nu proberen werkelijk iets aan te doen, wettelijk.
2: Eindelijk.
0: Rob Beenders.
2: Trollen uitroeien.
0: Ja, die gaan we bellen zo meteen. Ja, dat is de Ghostbusters.
2: Oh ja, heel graag.
0: Rob Beenders.
2: Ik doe mee.
1: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
3: Ladies and gentlemen, David Bowie.
1: David Bowie forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
4: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
1: David Bowie forever.
4: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you so.
1: David Bowie forever. Vanaf zaterdag 6 juni, exclusief bij Joe Gold. Good
5: times, great music. Joe Gold. Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
6: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
7: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
6: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
7: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
6: Ah, ja?
7: En daardoor veel minder potten verf, hè.
6: Ah, bon.
7: Ja.
6: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
5: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
5: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
9: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
10: Amai, ik proef hier precies de zon.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
11: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Wit-wit?
7: Of net niet-wit?
5: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
5: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
1: Dit is Joe.
5: Joe.
1: Good times.
5: Great music.

0: Duran Duran en de Reflex. Hey, beste. Ik denk dat die niet naar ons luistert, maar toch maar even zeggen. Beste, alleen niet beste, slechtste, vieze, vuile internettrollen hebben slecht nieuws voor jullie. Want minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wordt de nieuwe... Ghostbuster. Hij gaat ze aanpakken. Meneer Beenders, een goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Wat is uw plan eigenlijk? Wat wil u gaan doen?
1: Ja, het plan is eigenlijk dat we alles moeten doen om ervoor te zorgen dat mensen terug op een normale manier met elkaar communiceren op sociale media. En dat we eigenlijk die anonimiteit, waar toch heel wat van die trollen gebruik van maken en denken, oh, ze kunnen mij toch nooit vinden, dat we dat toch maximaal proberen aan te pakken. En daarom hebben we vrijdag in de ministerraad een wet goedgekeurd waarbij de ombudsman telecommunicatie op vraag van een slachtoffer, maar ook op vraag van de politie, de identiteit van die anonieme trollen kan achterhalen. En er ook voor kan zorgen dat wanneer hij die identiteit niet krijgt van een operator, dat er dan een boete wordt uitgeschreven. En op die manier volgen we gewoon de druk op die trollen om gewoon te beseffen, doe het niet.
2: Ik vind dat een prachtig initiatief, maar ik vraag me af, vanaf wanneer heb je daar dan recht op? Is dat al vanaf bericht 1 of moet je dan zo aanhoudelijk al geterroriseerd worden online?
1: Nu, wat sowieso belangrijk is, is dat die anonieme trollen nu ineens het gevoel van krijgen van oei, ze gaan me misschien wel weten te vinden. En dat is al een hele belangrijke stap om het niet meer te doen.
2: Ja.
1: Dus dat is het belangrijkste. En het tweede punt is, als jij vindt dat je belaagd wordt, gepest wordt en je hebt daar bewijzen van, printscreens, bezorg die aan de politie of aan de ombudsman telecommunicatie en ze gaan ermee aan de slag. Ja. En geloof me, allee, pesten, er is niks zo erg dan dat je online bagger over je heen krijgt als jongeling, omdat je misschien worstelt met je geaardheid. Die mensen moeten zo snel mogelijk geholpen worden en beschermd worden. En ik hoop dat we met dit toch wel een stapje vooruit zetten.
0: Ja, ik bedoel, wij hebben het allemaal, als we in ons vak, en u ook, hè, u zit in de politiek, wij maken het allemaal mee. Ik bedoel, ik heb zelfs dingen waar je van zegt, dat zijn technisch gezien gewoon doodsbedreigingen die ik gekregen heb. Mm-hmm. Op een bepaald moment kun je dat niet opkloppen, kun je daar niet groots over doen. Toen heb ik wel even naar de politie gebeld. En hoe vriendelijk die ook waren, die zeiden ook, ja, we kunnen daar niet zo ontzettend veel tegen doen. Denkt u dat die boetes een genoeg stok achter de deur zijn om die hele grote internetgiganten, want we hebben het over de Twitters en zo van deze wereld, X'en, om die te overtuigen dat ze die anonimiteit gaan prijsgeven?
1: Nu, tot vrijdag bestond er eigenlijk geen wettelijk kader om die identiteit van die anonieme trollen te achterhalen, omdat ja, sociale media iets nieuws was. Dus het wettelijk kader was het allerbelangrijkste wat er nu moest komen. Ja, en nu zullen we stap voor stap met ook de telenetten en de Proximussen hier in dit land, waar het iets makkelijker zal gaan, want die zitten dicht bij ons, zullen we denk ik wel makkelijker die identiteit kunnen achterhalen. De grote giganten, ja, daar zal op gewerkt moeten worden en dat zal stap voor stap zijn. Ik zeg ook niet dat met één wet alles is opgelost. Het is een en-en-en verhaal, maar het belangrijkste is dat wanneer je denkt als anonieme troll dat je alles kan permitteren, dat die tijd voorbij is.
2: Ja, hier komen meteen berichtjes binnen. Sophia die stuurt, ik vraag me af, wat met de vrije meningsuiting en waar zal de grens liggen? Ach. En Ludo stuurt, UK is coming our way. Wat is dan trollen? Dingen benoemen? Kan je het verschil zeggen tussen mensen die ze op een hatelijke manier hun mening online verkondigen? Of gaat het dan echt over privéberichten?
1: Heel duidelijk, als je vandaag op straat iemand tegenkomt, communiceer je op een normale manier met elkaar. Op sociale media zijn we die grens ver voorbij en wordt er gewoon niet meer op een normale manier met elkaar gecommuniceerd. De comments en de reacties die soms op foto's van jongeren wordt gegeven, omdat ze misschien niet in het perfecte plaatje passen, dat mag gewoon niet getolereerd worden. En dat zijn stappen die we moeten terugdringen. En dat heeft niks te maken met UK of Big Brother is watching you. Je doet het gewoon niet. Punt aan de lijn.
2: Mm-hmm. Ja, maar ik ben het helemaal mee eens. Allee, ik hoop dat het werkt. Ik hoop dat, want we zien het elke dag. We zien ook al die comments op HLN, op alle Facebookpagina's. Ja, maar dat zijn ook heel vaak anonieme trollen die echt de lelijkste, vuilste dingen posten.
0: Maar ik vind dat mensen wel ik zit wel een beetje in het kamp. Ik snap wat die mensen zeggen, dat je hele lelijke en vuile meningen mag hebben. Ik ben daar super tolerant in. Maar heb dan tenminste de guts om te zeggen, ik ben deze persoon en ik vind dit van wat dan ook. Ook over mij mogen ze van alles zeggen. I don't care. Je hebt het recht om lelijke dingen over mij
2: maar
0: te denken.
2: Maar doe dat dan als je inderdaad... Want dan is dat dan zo een of andere foto die ze online geplukt hebben. Zo gewoon zo niks en niks zeggend profieldingsje. Met dan zo iemand die zo nul mensen volgt. En volgers heeft. Die dat gewoon vanuit dat anoniem profiel dingen... Nee, zoals bijna altijd, als het echt heel erg is.
0: En daar moeten we kunnen tegen optreden. En hopelijk gaat die wet daar een beetje helpen, meneer Beenders.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel om het uit te leggen. Veel succes ermee.
1: Dankjewel.

0: Nee, oh, Carly Rae Jepsen, ik heb uw nummer niet nodig. Ik heb het nummer nodig van Sven Dornelis. Cijfer van de dag.
1: Ja, zo
0: meteen allemaal mee meeraden. Heel benieuwd. Eerst het nieuws om 19:30 van onze Grim.
2: Goedemorgen. Op dit moment lopen er in Vlaanderen 73 jongeren rond met een enkel band. Het gaat om minderjarigen die als volwassenen een gevangenisstraf zouden riskeren. Dat is een proefproject van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht. En dat wordt nu uitgerold. Meer daarover in ons nieuws van 8. We nemen vaker de trein. In 1 jaar tijd is het aantal reizigers met 10% gestegen. De NMBS ziet een paar oorzaken. Onder meer de hoge brandstofprijzen en de nieuwe tarieven van hun tickets. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Eerst zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. En hier en daar is er ook kans op een bui. Vandaag 24 graden, morgen wordt een wisselvallige dag met maxima dan tot 25 graden.
0: Het gaat traag richting Antwerpen. Op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je 40 minuten. 20 minuten extra op de E19 tussen Loenhout en Kleine Barreel. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier. 25 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 20 minuten. Ook 20 minuten richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Gerold-Bijgaarde. En tussen Haasrode en Bertem. Ook nog file op de E314 tussen Aarschot en Herent. Daar verlies je een kwartier.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
7: Het cijfer van de dag.
1: Jullie mogen allemaal meespelen samen met Anke op zoek naar het cijfer van de dag dat ook in beeld tevoorschijn komt hier achter mij. Het is een redelijke groot cijfer. Anke, wat is het?
0: 2920.
1: Dat is het inderdaad. 2920. 2920 dagen.
0: Okay.
1: Ze zeggen wel eens, Rome is niet in 1 dag gebouwd. Daar hebben ze wel wat meer tijd voor nodig gehad.
0: Ja.
1: Maar dit hier, om dat gebouwd te krijgen, om dat helemaal klaar te krijgen, 2920 dagen zijn daarvoor nodig. Dat is veel, hè?
0: Ik denk altijd dat ik het meteen weet.
1: Wat wil je weten dan meteen? Wat denk jij dat het is?
0: Ik denk...
1: Wat?
0: Sorry, ik wil het niet voor jullie verpesten, hè. Maar ik reed er vanochtend nog over en ik dacht, hoe lang gaat dat hier nog blijven duren, dat spel?
1: Over wat heb je het dan?
0: Het viaduct van Vilvoorde.
1: Het is het viaduct van Vilvoorde.
0: Ja, maar dat duurt toch...
1: nu eigenlijk?
0: Ja, omdat ik, in het weekend ben ik er nog gepasseerd, want we gingen naar Technopolis en ik zei tegen mijn man... Hoe lang duurt dat hier nog, die vervelende rotwerken?
1: Wij weten het meteen, hoe kan dat?
0: Ja, maar ja, ik kom er elke dag langs. Ik haat het. Ik haat het.
1: Ja, wat is dat nu allemaal?
0: Wat duurt dat?
1: Ja, het is een van de meest indrukwekkende werven in ons land. 8 jaar in totaal, 2920 dagen. En we gaan met de werfleider bellen zometeen.
0: Waarom duurt dat zo lang? Want je hoort toch, in landen als in China of Amerika staat dat toch daar in een wip?
1: Hij gaat het ons uitleggen wat er allemaal moet gebeuren. Want het is niet zo eenvoudig als wij denken. Zometeen bellen.

0: En grote verbijstering bij VTM 2 als alles uit de hand loopt in All Her Fault. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Met de mulch van Fritel houd je je keuken fris en vrij van stinkend GFT-afval. De mulch droogt en vermaalt je keukenresten tot een droog, compact residu. Geen geur, geen fruitvliegjes, geen gedoe. Kies voor meer gemak en hygiëne in je keuken. Ga nu naar jo.be en win de mulch van Fritel.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
3: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
3: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
2: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
4: Humo!
5: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: Good Time Go Jelly Roll. Straks na 8 uur bij ons, omdat het 90's Top 500 eraan komt binnenkort. Axana van Def Dames Dope komt bij ons op bezoek. En de winnaar van The Voice, die komt ook langs, dat is Bas. Dat is na 9.
1: Het cijfer van de dag.
0: 2920 dagen, Anka, we wisten meteen. 8 jaar duurt het om het viaduct van Vulvoorde voor het herstellen.
2: Ik wist niet dat ze daar in Sagrada de Familia aan het bouwen waren, jongens. Dat wist ik echt niet.
0: Ja, maar
2: nu snap ik het.
0: Maar Marijn Struijf, die is van de werkvernootschap die de werkzaamheden coördineert, dus die kan ons daarbij praten waarom dat zo lang moet duren. Goedemorgen, Marijn.
3: Goedemorgen.
0: Dat is lang, hè? 8 jaar.
3: Heel lang, 8 jaar, absoluut. Maar dat valt wel helemaal te nuanceren. Dus daar zou ik het graag met jullie even over hebben.
2: Hey, ik ben heel benieuwd, vertel.
0: Hoe komt het?
3: Wel, het is zo dat wij met toch wel een hele grote brug zitten. Waar dagelijks meer dan 150, soms zelfs 200.000 auto's overrijden. Wij moeten daar een volledige vernieuwing doen. Het is net zoals dat je met je huis zou renoveren. Echt een tot op de botten structuur een vernieuwing uitvoeren. Wij moeten daar 150.000 vierkante meter aan asbesthoudende coating verwijderen. Dat is al de eerste werken. Dan moet het staal verstevigd worden. En die auto's die moeten er allemaal kunnen blijven overrijden tijdens die werken. Dus vandaar dat we eigenlijk 8 jaar werken. Weliswaar de eerste 4 jaar met dezelfde capaciteit voor de weggebruiker. Dus nog steeds 3 rijstroken in elke rijrichting. Dus je zou kunnen zeggen 4 jaar voorbereidende werken, 4 jaar eigenlijke werken.
0: Ho, ho, en hoe ver zitten we nu ondertussen?
3: Sorry,
0: hoe ver zitten jullie ondertussen? Hoeveel jaar zijn we bezig?
3: Hoe ver zitten we ondertussen? We zijn sinds augustus 23 jaar bezig, sorry.
0: Ja, kijk, dus de moeilijkheden komen er nog echt
2: maar,
0: later aan.
2: Maar je ziet dat nooit echt eigenlijk, hè, Marijn? Daar,
3: nee, klopt.
2: Want ik zie daar nooit mensen eigenlijk. Maar ja, nee, ik ga jullie niet betichten van niet werken, hè, maar nee. Hoe komt dat ik jullie niet zie?
3: Wel, we hebben gisteren een heel succesvolle open wervendag gehad. Er zijn meer dan 1200 mensen komen kijken. En wij werken vooral in deze fase onder en in het viaduct. Hè. Dus er zijn degelijk elke dag 24-7 zo'n 350 arbeiders aan de slag. Maar wij zijn dus bezig met asbest te verwijderen in en onder het viaduct. Vandaar ook dat het helemaal zo ingepakt is in die plastic folie en die stellingen. Dus er wordt wel degelijk echt 24-7. Want zelfs de nachten zijn eigenlijk belangrijker, omdat er dan minder verkeer over rijdt. Dan kunnen we nauwkeuriger lassen. Dus er wordt wel degelijk heel hard rond de klok gewerkt.
0: Oh, wauw.
2: Oh, ja, maar inderdaad, dat wist ik niet. Oh, ik dacht van, je ziet nooit iemand. Maar dat is niet omdat jullie er niet zijn. Jullie zijn gewoon in de grond. Maar is dat echt het allersnelste dat kan? Of is dat toch zo in Amerika of in andere landen of zo, dat ze nog, weet ik veel, nog andere dingen doen?
3: Nee, ik denk dat wordt wel eens gezegd, hè, de boutades van in China doet men dat sneller. Ik denk dat men daar ook misschien dan wel iets minder het rekening houdt met de sociale rechten van de arbeiders. Maar wij werken hier wel degelijk, echt wel elke dag van het jaar, 24/7, in vele ploegen die van alle verschillende werken doen. Maar het is gewoon, heel die asbestverwijdering alleen al duurt al echt jaren. Om dan daarna nog eens 6000 ton staal te gaan gebruiken om dat te verstevigen, dat viaduct. En dan daarna nog eens heel de bovenbouw, dus de weg, het wegdek helemaal te gaan vernieuwen, dan zitten we toch snel echt wel 8 jaar werken.
0: Maar nu hebben we een beetje zicht op wat er gebeurt. Eerst die asbest weg, dan wordt de constructie eigenlijk verstevigd met staal. Dat zal een tijdje duren, maar de grote hinder, als ik het goed begrijp, die komt er dus wanneer je echt de wegen, het wegoppervlak gaat herstellen, dan zal het nog lastiger worden die laatste jaren waarschijnlijk.
3: Ja, dat klopt. Want zoals ik al zei, zijn we erin geslaagd om nog steeds 3 rijstroken in elke rijrichting open te houden, zoals het eigenlijk voorheen was. Hè. Maar vanaf voorjaar 27 gaat er in 1 van de 2 rijrichtingen 1 rijstrook weg gedurende die volgende 4 jaar. En dan verwachten we toch echt wel significante hinder. Terwijl het nu eigenlijk vrij beperkt nog is gebleven, zal het vanaf dan toch wel echt wel een moeilijkere situatie zijn. Gelukkig hebben we ook al heel veel fietsbruggen, fietsnelwegen, openbaar vervoer gebouwd in de regio, waardoor mensen hopelijk meer geneigd zijn om de fiets te nemen voor hun verplaatsingen.
0: Ah ja, je kan geen omelet bakken zonder eieren te breken. Hè? Ik snap het ook wel, als we de mensen alle willen blijven overrijden en je wil ook niet dat dat ding inklapt, hè? Dat moet blijven rechtstaan. Dus we gaan er doorheen.
2: Voor de ochtendshow ga ik dan op internaat bij Sven Ormeers. Van maandag tot vrijdag kan ik gebruik maken van alle faciliteiten, zwembad, gym, 5 sterren eten. Ja, dat is nu al afgesproken, vanaf het voorjaar 27.
0: Marijn Struijf. Veel succes aan al die mensen, want fantastisch wat ze daar allemaal aan het doen zijn, hè, om onze veiligheid te garanderen en onze wegen te onderhouden. Dikke merci daarvoor.
2: Dankjewel, doei.
0: Bye bye.
3: Met plezier, dag.

0: jaren 70 natuurlijk. Voor de liefhebbers niet vergeten, we hebben zo'n zender met alleen maar dit soort muziek. 60s, 70s en meer. En dan hoor je heel vaak ABBA passeren. Knowing Me, Knowing You. Maar hier op de gewone Joe doen we vanaf straks dit hier.
1: De 90s top 500.
2: Binnen twee uurtjes barst de bom los bij Joe. De bom, zoals ze zeiden in de 90s. En weet je nog, toen zeiden we van, oh, dat is echt de bom. De 90s top 500. En dan gaat ook onze prijzenpaleis open. De showroom staat zich hier al kapot te blinken, hier in de gang van Joe. En als je binnenkijkt, dan kan je daar ook wel af en toe zo eens naar binnen kijken. Zo, hè, naar wat er allemaal te winnen valt. Al die prijzen, super vette prijzen. En de coolste 90s bitch is na 8 uur bij ons. Axana van Deftames Dope.
0: We hebben een paar vragen gesteld. Ze moet een paar dingetjes doen. Ze gaat bijvoorbeeld terugbellen naar haar antwoordapparaat uit de jaren 90. Want toen hadden we nog geen voicemail, toen hadden we nog een antwoordapparaat. En ze gaat nu als Axana, die toch een paar tientallen jaren verder in het leven staat, goede raad geven aan zichzelf in de 90s. Dit is Robbie Williams.

0: Beautiful Disco Machine. Bejo en Beat of Your Heart. Ondertussen is Oksana binnengekomen bij ons in de studio. Goedemorgen.
1: We hebben al veel geleerd van haar. Elke dag eet ze een halve kilo
2: aardbeien van Hoogstraten. Absoluut.
0: Maar we gaan straks, neem gerust je ontbijtje. We gaan straks na 8 uur praten, want vandaag staat de 90's Top 500 bij ons.
3: De ketelaren voor de bruine. Geweldige dag.
4: KLM zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Kanku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
5: Koffer gestolen in Kreta?
6: Oh nee.
5: Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Dit is jouw.
9: Kom, pak rap een haarborstel of whatever. Iets dat je kan gebruiken als microfoon, want we gaan playbacken. Het komende half uur met Oksana van Def Dames Dope. Well, it's okay, it's alright. Gaan we doen na 8 uur na het nieuws van Grim.
10: Goedemorgen. Binnenkort kunnen ook jongeren een enkelband krijgen. Een hoop nieuwigheden vanaf vandaag. En we nemen vaker de trein. Vorig jaar kregen 73 jongeren een enkelband. Dat was een proefproject van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht. Een succes, zo blijkt. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters ze aan iedereen opleggen. Chef Verlinde van het centrum.
11: Een enkelband komt met heel wat beperkingen. Het blijft een krachtsmaatregel voor de jongeren. Die houden in dat je een puurrooster gaat krijgen. We willen ervoor zorgen dat we eigenlijk die criminele carrière die ze gestart zijn, dat we die doorbreken. We zien ook dat jongeren ineens terug op die schoolbanken zitten. En of jongeren gaan ook naar de voetbaltraining teruggaan. We willen echt wel structuur in dat leven terugbrengen.
10: Jongeren die zo'n enkelband krijgen, zouden als volwassenen een gevangenisstraf riskeren. Ze moeten wel een stabiele thuissituatie hebben. Het is 1 juni vandaag en dan veranderen er traditioneel verschillende wetten. Zo moet tabak vanaf vandaag in een neutrale verpakking zitten, dus zonder logo's of kleuren. Om sigaretten, maar ook roltabak en waterpijpen minder aantrekkelijk te maken. Nog nieuw vandaag, het vaccin tegen HPV dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, wordt terugbetaald tot 30 jaar. Ongebruikte dienstenchecks worden automatisch terugbetaald en de centenindex wordt ingevoerd. Al maar meer mensen nemen de trein, zowel om naar hun werk te gaan als in hun vrije tijd. In 1 jaar tijd zag de NMBS het aantal reizigers met 10% toenemen. Je hoort Dimitri Temmerman.
12: Het is natuurlijk een trend die we al langer zien, dat die trein ook in die vrije tijd wel populairder wordt. Maar de hogere brandstofprijzen die lijken toch wel een rol te spelen. Het zal zeker niet één op één de verklaring zijn. We hebben sinds oktober vorig jaar ook een volledig nieuw ticketaanbod, dat die trein vooral in die daluren in het weekend toch wel goedkoper heeft gemaakt. Dus dat zal zeker ook wel een rol spelen.
10: Rusland ontvoert kinderen om ze nadien te gebruiken als kindsoldaten. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij daar bewijzen voor heeft. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zou Rusland al zeker 20.000 kinderen hebben gekidnapt. En dat is uiteraard tegen het internationaal humanitair recht. Het internationaal strafhof schreef al een arrestatiebevel uit voor Russisch president Poetin voor het onwettig deporteren van kinderen. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Je hoort trainer Rick de Mil.
13: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk, ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben. Dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
10: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. En we gaan eruit met leuk dierennieuws uit de Zoo van Antwerpen. Want daar is voor het eerst een ruppelschier geboren. Dat is goed nieuws, want die soort gier is bedreigd. Dus elke geboorte telt. En nog een interessant weetje, de gier is de hoogst vliegende vogel ter wereld en gaat tot wel 11 kilometer hoog.
1: Hey, maak dat mee.
0: Frank, goedemorgen. De zon is aan het schijnen, maar dan iets moeilijker dan een uurtje geleden hier rond Vilvoorde.
14: Ja, we gaan een beetje zon hebben, dat is een feit. Maar in de loop van de dag gaan er redelijk wat stapelwolken ontstaan. Hè. Dus uiteindelijk wordt het dan toch zwaar bewolkt. Het zal wel overal droog blijven. En de temperaturen doen het nog vrij goed. We gaan richting een 23 graden. Vanavond gaan de stapelwolken verdwijnen. Dus dan wordt het tijdelijk toch nog zonnig. Met dan eerst een heldere nacht. Later gaat de bewolking toenemen. En dus tegen de ochtend zijn er dan buien die vanaf het westen gaan binnenkomen. En na de middag, morgen namiddag, worden die weer fel. Hè. Dus al dan niet ook met onweer. Het zal frisser zijn morgen met temperaturen. Niet hoger dan 19 graden.
9: Het gaat traag richting Brussel op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Verlies je een half uur door een defect voertuig. Een kwartier file tussen Aalst en Ternat. E19 tussen Zemst en Machelen een kwartier en half uur. Richting Antwerpen op de E17 tussen Brecht en Antwerpen-Noord. E313 tussen Herentals-West en Wommelgem een half uur. Een kwartier op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. A12 tussen Boom en Wilrijk een kwartier. 25 minuten op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen. Op de Gentse ring richting Zelzaten tussen de Skaldestraat en Gent-Zeehaven 20 minuten extra. En nog een kwartier file op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. En dat zijn alleen de files vanaf een kwartier.
0: De 17-jarige Bas die heeft vrijdag de Voice van Vlaanderen gewonnen met Koen Wouters als zijn coach. En die komt straks bij ons naar de studio, Bas, na 9 uur. Maar nu is onze 90's Top 500. Waar we al naar uitkijken met goed bezoek uit de jaren 90. Helemaal naar hier gekomen. Samen aan Def

0: programma.
1: Yes. Aksana Keulemans van Def Dames Dope. Je bent bijna rechtstreeks uit de AFAS-dome naar hier gekomen voor de reunieconcerten van K3.
2: Zo was het.
1: Maar we gaan het nu even hebben over de 90s. Ja, ik weet nu al, we hebben 3 uur nodig, Sven. We hebben drie dagen nodig.
2: Een hele week. Ik moet elke dag komen. Dat gaat anders.
1: Maar Def Dames Dope, we zijn zo'n fan geweest van al jullie liedjes. It's okay, it's alright. Daar begon het mee.
2: Ja.
1: Maar, want jullie hadden een beetje dezelfde producer als Too Unlimited.
2: Ja, ja.
1: Eigenlijk dacht ik altijd, er is zo'n salt and pepper vibe. Wilden jullie dat zijn, jij en je zus?
2: Wij wilden zeker en vast rappers zijn. Ik ben in de jaren, helemaal eind jaren 80 begonnen dat ze allemaal op te komen. En wij vonden dat zo cool. Ook zo MC Hammer en zo. En hij had zo van die spandekbroekjes aan. En ik ging dan in onze papa zijn kas zijn wielerbroek pakken. Want dat trok daarop. Dus, en daar ging ik dan mee uit. Dat vond ik kei cool. En ja, wij wilden echt graag rapsters zijn. En Salt and Pepper uiteraard was een van onze voorbeelden.
1: Ja, dan ben je geboren in Lichtaard bij Bobbejaanland. Hoe kom je dan terecht in die scene?
2: Ja, wel Anke, dat is niet. Ik was echt gek. En ik vind daar nog altijd supermooie mensen en dansen. Ik was gek van zwarte mensen en Michael Jackson van en weet ik veel wat. En waar dat ik naar school ging, het bakkerinnetje die daar recht tegenover onze school, die deed in het weekend, deed hij zo van die... Van
0: breakdance?
2: Die, nee. Zo,
1: hip-hop?
0: Bodybuilding.
2: Bodybuilding. En die ging in Antwerpen een wedstrijd doen. Ja, je moet mij af en toe helpen, want ik ben een beetje moe. Oh. Die ging in Antwerpen een wedstrijd doen en die zei tegen mij, Aksana, wij zijn iets gaan drinken in een discotheek, daar moet jij naartoe gaan. Dat zit er vol met zwarte. En ze draaien dan zwarte muziek en die zijn allemaal aan het dansen en weet ik veel wat. Dus ik ben daar naartoe gegaan met mijn zus, want ik mocht niet alleen. Dus mijn zus moest mee. En ik denk, ik ga studeren in Antwerpen, dat ik hier kan komen wonen. Hè. Ja. Dus ik ben effectief gaan studeren, tussen aanhalingstekens, want ik zat elke dag in die discotheek. En daar heb ik eigenlijk leren rappen en heb ik leren hip-hop dansen van die mensen. Dus ja, dat was mijn stapje op naar hetgeen wat ik echt wilde doen.
1: Def Dames Dope, maar eigenlijk was het, wat was het? Boobs en Butts?
2: Ja, in het begin was het Butts en Boobs. En was iemand ginder in de scene van Funk U die ook in een bandje zat en die had als manager Carolina Ghilini. En die zei van, je moet daar nog gaan, dat is een pitbull en die gaat het. En dus wij zijn daar gaan bellen aan die deur en gezegd van, ja, wij willen een groepje vormen. En die zei tegen ons, ja maar, Butts and Boobs, sorry, maar dat gaat niet, hè. Dat krijg ik niet verkocht.
0: Goeie naam nog dan, hoor.
2: Wij waren goed voorzien, Sven.
1: Maar als je dat online intypt, maar toen waren er nog geen websites, dan kwam je bij hele andere dingen uit,
2: dus dat was een no-go. En die zei van, begin maar aan na te denken. We gaan een
0: andere
2: naam
0: doen. Hoe kwam je dan op Def Dames Dope? Hoe kwam die naam dan tevoorschijn?
2: Ik was helemaal in de ban van de rap. En ik had zo een dictionaire. En dat was een slang dictionaire. Dus daar stonden allemaal slangwoorden in. Dus ik was zo echt, Def en Dope. Dat was cool en tof. En de max en super. En ik denk, ik wil iets met Def Dope. En dan was ik in je woordenboek gaan opzoeken. Van, we zijn allemaal meiden. Is er zo geen slangwoord? En dan kwam ik op Dames. En ik denk, Def Dames. Dat is keigoed.
0: Jij hebt het verzonnen echt.
1: De liedjes geschreven. En dan sta je op een dag handtekeningen te geven in de Superclub in Maasmechelen. Die handtekeningen heb ik nog altijd.
2: Is het waar?
1: En de volgende moment zit je in Zuid-Afrika te spelen in het voorprogramma van
2: Latoya Jackson.
0: Je bent nog niet uitgepraat, dat is duidelijk. We gaan zo meteen verder kletsen. Dit is wel een beetje het begin van heel die muziektoestand uit de jaren 90. Maar het is helemaal van de jaren 80. Ja. Dit is 89. Pop up the jam, dat doen we.
2: Ik ga meezingen.
0: Ja, zing maar mee. Dit is Technotronic. Zometeen Def Dames Dope. En je gaat het ook.

0: mooi gezongen. Ook meegezongen in de studio door Axana van Def Dames Dope, die bij ons te gast is. Voor onze 90s Top 500 is straks daar Technotronic en Pump Up the Jam.
1: 90s Top 500.
0: Die begint straks om 10 uur, maar de sfeer is nu al helemaal uitgelaten.
2: Maar heb je dat nu goed gehoord? Dus je hebt It's Okay, It's Alright naakt ingezongen samen met je zus.
3: Ja, en was je zus aan het vertellen? Goed gehoord. We hadden nog wel een BH'tje in een onderbroek aan. Maar dat heb je heel goed gehoord.
2: En het was eigenlijk...
0: Wacht, ik ben helemaal niet mee. Je was aan het kletsen tijdens de plaat en je begint allerlei verhalen te vertellen.
3: Ja. Ik vertelde dus tegen Anke dat we Okay Alright moesten gaan opnemen. En Phil Wild en Peter Bouwens, die het nummer hebben geschreven, die hadden toen hun studio op de zolder. En dat was daar echt kei-kei-heet. En wij konden niet zo goed zingen. Want dat was de eerste keer dat we moesten zingen. Wij waren rappers. En Peter Bouwens moest met ons in het zangkot. Ja. Maar dat was een heel klein kotje. En we stonden daar met drieën in. En dat was zo heet. En dat was zo eerst truitje. En op den duur, het zweet lekte van ons ding. Stonden wij daar, hij in zijn boxershort en wij met ons behaken en ons onderbroeksken aan, hebben wij gezongen, well, it's okay, alright, I can live with that. We hebben dat nooit niet durven vertellen.
2: I can live with clothes. Maar eigenlijk was dat liedje ook voor Too Unlimited bedoeld.
3: Het was eigenlijk voor Too Unlimited bedoeld en die vonden het niet zo leuk. En Peter Bouwens en Phil Wild hadden zoiets van, ja, goh, wat moeten we daar nu mee aanvangen? Dat is voor de vuilbak. En dan hadden ze iets van, oh, maar zeg, die Carolina Ghilini, die zit maar te bellen en oh, en ik heb hier twee rapsters en kunnen daar niks verschrijven. Weet je wat, we geven dat nummer en dan is die content. We zullen dat rap even opnemen. En kijk,
2: en zo geschieden.
3: Zo was geboren.
0: Oké, maar wat een fantastisch verhaal. Weet je wat we gaan doen? We hebben nu een korte klaarblokje van 1 minuut. Ben je er klaar voor om meteen na die reclame hier keihard de playbackshow te geven in de studio?
3: I was born ready.
0: Hey,
3: mannetjes toch.
0: Kijk eens wat we gevonden hebben. Dit is echt een microfoon uit de jaren 90.
3: Is het echt?
0: En daar hangt zo nog een antenne
3: van
0: onderaan.
3: Van 10 om te zien.
0: Ja, tegenwoordig is dat maar het is een antenne onderaan.
2: Voilà. It's all coming back to you.
3: Heerlijk, ja.
0: En mag je heel de studio gebruiken om volop achter te gaan. Het wordt ook gefilmd.
3: Top.
0: Playbackshow hier zo meteen.
4: Heel lang door comfort in huis. Met een Daikin airco. Daikin. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim. Sven en Anke.
0: Wacht. Omdat we naar de jaren 90 gaan om 10 uur. Het is zo leuk om je in de studio te hebben. Je bent zo'n spontane vrouw altijd geweest. Geweldig. Gaan we een soort van playback doen met jullie originele nummers. Gaan we ook doen met de andere artiesten die deze week komen. Als ze er goesting in hebben. Hè. Want Jo de Poorter die komt ook langs deze week. En die zei, ik wil langskomen, maar ik doe geen playbackshow.
3: Maar alleen Joke, come on.
0: Nee, maar Jo is nu... Weet je, dat is onder andere, die doet onder andere coachinglessen voor
2: premier. Die wil niet meer zingen van... Dit is liefde op het eerste gezicht.
0: Dat wil hij niet meer.
3: En dat was zo schoon, Joke. Allee, slaapt er nog eens een nachtje over.
0: Maar jij doet het wel natuurlijk. En ik zei, misschien is het goed als je daar bij Anke stelt. Dat is wel mooier voor het beeld. Want komt er wel iets heel raars op het scherm. Dat moet je uitzetten, Sander.
3: Zeg, maar moet ik mijn koptelefoon nog ophouden?
0: Nee.
3: Of mag ik die afzetten?
0: Nee, wacht, afzetten.
2: Zet het heel uit.
0: Je hebt zo'n microfoon. Maar jij zei, Anke, ken jij eigenlijk de choreografie nog van? Want hoe was die choreografie?
3: Ah, ja, natuurlijk. Well, it's okay. Boom. All right. I can live with that. It's okay.
2: Ja, dat kan ik.
3: All right. what you think about that? En dan zo, ja. Come on everybody, let your body move into the rhythm.
0: Ja, probeer eens binnen te kijken in de studio, want de beelden erbij zijn geweldig. Kan je doen via de app van Joe, via onze website kan je het ook doen. Of inderdaad op VTM Gold.
2: Ik kan niet goed springen, Aksana. Ik heb mijn, na mijn bevallingen, mijn bekkenbodem spieroefeningen nooit goed gedaan. Dus ja. Ik ga het light doen.
0: Too much information. Hier zijn ze terug. Ja, in een gewijzigde bezetting weliswaar deze ochtend. Maar Aksana is erbij en Anke ook. Kijk eens binnen. It's okay, it's alright. Def Dames Dope.
6: Well, it's okay. Well, it's alright.
7: Nice, that nasty, or what?

0: my god.
1: What are you thinking about that?
2: Well, it's okay, okay.
0: Goed,
2: okay,
0: goed, okay. Goed, goed. Dag, super, dankjewel. Hey, beste vrienden. Zometeen gaan we onze prijzenpaleis beginnen te openen voor de jaren 90. Dus blijf hangen. Zometeen, belangrijk moment.

0: Oké, het moment is aangebroken. Ons fantastische prijzenpaleis mag officieel geopend worden.
1: Het prijzenpaleis.
2: Yes, het Joe Prijzenpaleis. Allemaal mooie prijzen, onder andere dankzij Euroshop. Wat zit erin? Een reischeck van TUI ter waarde van 150.000 Belgische frank. Maar dat niet alleen. Ik ben genoeg zo te praten als je die prijzen moet opsommen. Een elektrische fiets ter waarde van 64.500 Belgische frank. Een hele coole barbecue large, 32.000 Belgische frank. En, niet te versmaden, een hoge drukreiniger, wie wil hem niet, voor 8.027 Belgische frank.
0: Ons prijzenmeisje. Elke ochtend krijg je van ons, de hele week gaan we dat doen, een nieuwe opgave. Het is een categorie, het aantal letters en een eerste medeklinker krijg je in beeld ook te zien. Doorheen de dag geven onze collega's extra medeklinkers vrij, zodat je stap voor stap het juiste woord kan raden. En vanaf 4 uur deze middag zorgen de kok en de koning voor de finale hint. Zij onthullen alle klinkers, zetten ze ook op de juiste plaats. Dan moet jij het woord gewoon doorsturen naar ons. En ben je dagwinnaar, dan mag je gaan shoppen in ons Joe Prijzenpaleis, helemaal in de 90s stijl. We kunnen nu al zeggen, het staat trouwens al in beeld, dat de categorie van vandaag 90s kledij is en dat het woord bestaat uit 12 letters. En de eerste medeklinker mogen we ook al weggeven. Is in beeld te zien voor de mensen die kijken naar ons, maar het is ook een soort van rebus.
2: Ja.
0: Wat is die letter die we al kunnen meegeven?
2: Ah, wel, dat is de laatste letter van de voornaam van die ene boer die wereldberoemd werd dankzij een reportage van Paul Janders in de jaren 90.
0: Mocht niet meespelen, Xana. Ik zie je nu al.
2: De laatste letter van de voornaam.
3: Ik weet het al, denk.
0: Nee. Jij mag niet meespelen.
2: Dat is toch een Charles, hè? Ja. Oh.
0: Als je weet waarover het gaat, dan moet je die letter proberen bij te houden. Maar je ziet hem ook nu 5 minuutjes in beeld. Inderdaad op VTM Gold, Joe.be of via onze app. En gewoon puzzelen de hele dag. En vanavond misschien draaien aan ons ratje, waardoor je een mooie prijs uit het Prijzenpaleis kan halen.
2: Het nieuws van 8:30 krijg je van Grim.
4: Goedemorgen, je hoorde het een uurtje geleden al bij Sven en Anke. Minister Rob Beenders gaat anonieme cyberpesters aanpakken. Hij heeft een nieuwe wet klaar die ervoor moet zorgen dat slachtoffers de identiteit van die pesters kunnen opvragen om daarmee dan naar de politie te gaan. Ten vroegste tegen het einde van dit jaar gaat de wet invoegen. Vorig jaar kregen 73 jongeren een enkelband. Dat was een proefproject van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters ze aan iedereen opleggen. Jongeren die zo'n enkelband krijgen zouden als volwassenen een gevangenisstraf riskeren. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Het is zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar is er ook kans op een bui. Temperaturen rond 24 graden vandaag. Morgen wordt een wisselvallige dag met maxima dan tot 25 graden.
2: Het gaat langzaam richting Brussel op de E40. Tussen Heverlee en Sint-Stevens-Woluwe liggen voorwerpen op de baan. Maar ik weet niet wat. Een half uur file daar, 20 minuten. Vertraging tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. Richting Franse grens op de E403 tussen Torhout en Roeselare-Beveren verlies je een half uur. Ook een half uur op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde een half uur. 20 minuten op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Leonard. Richting Antwerpen op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord 20 minuten. En 20 minuten op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. En dat zijn alleen de files vanaf 20 minuten.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Goed voor het beestje.
8: Goed voor het bal.

0: Ja, hij heeft ook mooie muziek gemaakt. Neil Diamond en zijn Beautiful Noise. Maar we gaan deze week heel veel van jaren 90 doen.
1: De 90's top 500.
0: Die begint straks om 10 uur bij Heidi. De hele week tot vrijdagavond. Alleen maar die beste schijven uit de jaren 90. Was een mooie tijd, hè? Was zalig.
2: Ja, zeker weten. En een legende uit de jaren 90 is Aksana Kulemans van Def Dames Dope.
3: Aanwezig, jawel.
2: Ja, je was ook altijd aanwezig in 10 om te zien. Je hebt daar heel vaak in de backstage gezeten. Ja. Wie sloot jij die boel altijd daaraf? Heb je zo een BFF daaraan overgehouden?
3: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk heb ik Niels William daar leren kennen. Backstage, okay. Hè, onze Willy. Ja. En wij hebben zo wel eens goed in de wijn gezeten en dan lange filosofische gesprekken gehad. En we zijn eigenlijk een beetje aan elkaar blijven plakken.
2: Oh.
3: Ik heb die mens leren kennen in, ja, ik denk 92 of zoiets. En als wij nu samen zijn, ja, dan is dat precies of de tijd heeft nooit stilgestaan.
0: Maar Niels, die we kennen van dit onderwijs.
3: Ja,
2: voilà.
0: Ja, ook een topschijf was dat, inderdaad.
3: Ja. Ja. Maar William wilde eigenlijk niet echt zanger worden, maar hij wilde wel in het showbiz-wereldje. En heeft hij dat gedaan? Alsjeblieft, dank je wel. Ik denk het wel.
2: Maar ja, het
3: dus,
2: zal wel zijn.
3: Ja.
2: Zeg, we hebben jou gevraagd om iets te doen.
0: Ja, we hebben je gevraagd om eens te bellen naar de Aksana uit de jaren 90. Ja. Je hebt je antwoordapparaat ingesproken zoals het klonk in de jaren 90. We gaan daar zo meteen live naar bellen. De telefoon staat naast je. Hè? Dan is het echt een telefoon uit de jaren 90.
3: Oh my god. Ik word al helemaal zenuwachtig.
0: Ken je telefoonnummer nog uit die periode van thuis? Weet je nog? Want de meeste mensen kennen een telefoonnummer van toen nog. Ik ken dat nog van bij mijn ouders. Ze hebben
3: het niet meer. Ook. 014-55-41-40.
2: Oh.
0: Dat was een BV-nummer, zeg. Dat was een speciaal nummer.
3: Dat was een keigemakkelijk nummer.
0: Mooi, speciaal. Ja. Weet jij nog van jou?
2: Ja, 089-76-53-34.
0: 09-374-2782.
2: Maar van mijn eigen man ken ik niet, hè.
0: Nee.
2: Maar dat nummer, ik weet niet eens of het nog bestaat. Dat ken ik wel.
0: Zometeen gaan we daarna bellen en je moet eens een keer een boodschap geven aan de Aksana die je was in de jaren 90.
3: Ja, oké, goed.
0: Je weet wat je wil zeggen tegen haar.
3: Ik weet absoluut wat ik wil zeggen tegen haar.
2: Ben je er klaar voor?
3: Ik denk het niet.
2: Gaat het emotioneel zijn?
3: Ja.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
6: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: tonight.
1: Zijn er de laatste stuiptrekkingen van het moderne tijdperk. Straks gaan we naar de 90s en dat een hele week lang.
2: Maar nu gaan we echt letterlijk naar de 90s, Roxana. Hoe oud was je in die periode?
3: Ik was een twintiger.
2: Een twintiger.
3: Ja, ik ben geboren in 1970, dus van 20 tot 29 zat ik in de 90s.
2: Ja, ondertussen zijn we een paar jaar verder.
3: Een paar, ja.
2: Een paar jaar verder. We hadden vroeger geen voicemail, maar we hadden wel een antwoordapparaat, soms thuis.
3: Ja.
2: En na dat antwoordapparaat van jezelf uit de jaren 90 ga jij nu terugbellen.
3: En je gaat het wordt al helemaal emotioneel.
2: Axana van 20, 21, 24, 27 ga je even een boodschap meegeven.
3: Ja.
2: Neem de telefoon maar ter hand en tik je nummer ook maar letterlijk in. Je moet het al intikken, je nummer natuurlijk. Ja? Voilà. En we gaan bellen.
4: Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number? And I'll get back to you. Verspil geen minuut en zeg iets liefs na de tuut. Kus, kus.
3: Hey, lieve Axana. Ik heb gehoord dat het niet zo goed gaat met jou. Je hebt verdriet, schat, omdat je geen mama kunt worden. En ik weet dat je daar heel veel om huilt. Maar het universum heeft wilde plannen met jou. Doordat je nu geen kindjes kan krijgen, ga je een fantastische carrière kunnen uitbouwen. En weet je, ook al ben je vandaag intens triest, je gaat op latere leeftijd een geweldige man leren kennen. En je gaat twee superlieve pluszonen er gratis bij krijgen. En je grootste wens om oma te worden, die gaat ook in vervulling gaan. Met een lieve kleindochter die onvoorwaardelijk veel van je houdt. En je gaat beseffen op je 56ste dat je een magisch leven al hebt gehad. Dus droog die tranen en zet je gangsterface op. En go get yourself, girl, into the future. Ik zie je graag, lieve zoon.
5: Maar schat, die toch. Oh, liefje, kom eens hier. Oh, dat heb je zo schoon gezegd. Oh, schat, die toch. Oh.

0: kut.
1: Ja, toen dachten wij, we gaan eens een keer iets grappigs doen. We gaan eens terug laten bellen. Ja, ja, kijk, 90, ja. Ja.
0: Niet dus, hè.
1: En toen kwam Axana binnen, ja. Goh, Axana. Ja,
2: er komen echt 1000 miljoen berichtjes binnen voor jou, Axana.
0: Oh.
2: Ja, want iedereen zat in de it's okay, it's alright vibe. We hebben dat net met z'n allen geplaybacked. En dan kwam jouw emotioneel verhaal. Tranen rollen over mijn wangen. Jouw eerlijkheid en durven zeggen wat je voelde raakt een mens. Wat ben jij een mooie mens. Geniet van alles wat nog op jou afkomt. Ja, zo, zijn het, zo kan ik er echt heel veel voorlezen. Maar Axana, ik vind dat wel heel heftig. Want ja, in de jaren 90, wat wij altijd van jou zagen en lazen in de dag allemaal. Oh, Def Dames dope. Doet het goed. Wow, voor het programma van LaToya Jackson in Zuid-Afrika. Ja. Overal scoren. En eigenlijk zat je dan in de backstage met tranen.
0: Ja, ik ben dan ook gestopt met Def Dames dope.
1: Dus
0: in 1996 had ik baarmoederhalskanker.
2: Ja.
0: En dan hebben ze alles moeten wegnemen omdat mijn mama ook een kankerpatiënt was. En mijn tante die had kanker. Dus ik zat in een zeer grote gevarenzone eigenlijk. En als je dat dan op je 26 jaar hoort, ja, dat is even een hele zware dobber.
2: Ja.
0: En je denkt dan al je vriendinnen. Die beginnen allemaal kindjes te krijgen. En je denkt dan van, waarom? Wat heb ik misgedaan in mijn leven? Waarom is dat? En dan ben ik gestopt met Def Dames dope, omdat ik niet meer in de schijnwerpers wilde staan. En bang voor vragen die zouden komen, omdat ik het er niet over wilde hebben. En Niels William heeft mij eigenlijk een klein beetje gered. Door in 98 zeggen van, zeg, ik heb hier 3 madammen. Kun jij daar eens wat danspasjes voor doen?
1: K3.
0: En dat was K3. En die heeft mij eigenlijk een klein beetje gered. Dus ook eeuwig dankbaar daarvoor. En ik heb dan op 31-jarige leeftijd mijn man leren kennen. En die had dan 2 zonen. En mijn jongste pluszoon die heeft dan een fantastische madame leren kennen. En die staat hier naast mij, want die werkt hier.
2: Ja, ja. Hoe heet ze? Want ja,
0: Freya, dat is mijn lieve Freya. En ik noem ze altijd Elfje.
2: Maar Freya, welke afdeling zit jij? Want waar werk je?
3: Ik werk hier aan de overkant bij B2B.
2: En ze heeft jou een kleindochter gegeven die nu hoeveel jaar is?
0: Het mooiste geschenk, 2 jaar, ons Milatje.
2: Maar ja, Milatje jongens toch. Die Milatje die gaat echt de leukste oma ever hebben. Dat is...
3: Sowieso.
2: Wat is jouw naam eigenlijk als?
0: Moesje.
2: Moesje.
0: Ja.
1: Want het was heel emotioneel daarnet. Want tijdens het liedje zei je wel allemaal, ik ben wel heel gelukkig, heel gelukkig. Gelukkig zijn met de tranen erbij. Want je zit goed in je leven en je vel. Hè.
0: Jawel, absoluut.
1: Ja, ja.
0: Ik denk altijd, en allee, dat wil ik ook, moesten er mensen zijn die in dezelfde situatie zitten waarin ik zat. Je moet altijd proberen het positief. Ik zei altijd van, ik heb mijn maanstanden niet meer. Hè. Ik heb dat gewoon niet meer. Hè. Dus allee, dat was top, dus ik moest daar niet aan denken. En ja, je gaat een zware periode tegemoet. Maar je moet zien wat je dan allemaal wel kunt doen. Want ik zou nooit het leven en de carrière gehad kunnen hebben, moest ik kindjes hebben. En ik heb dan pluskinderen gekregen, maar ik heb dan de pampertijd en zo niet meegemaakt. En dat heb ik nu wel een beetje, maar die moet altijd lachen, want ik weet nooit hoe dat die kliekjes aan moeten. En die bodykjes, en dat is altijd een gevecht. Maar dat maakt mij nu zo intens gelukkig, dat ik zo'n klein mensje kan vasthebben en dat ik daarvoor kan zingen en dansen. En ik wil daarmee schilderen, ik wil die leren schrijven en ik wil die van alles leren.
2: Ja, en mee naar K3 nemen op de eerste rij.
0: Voilà. Maar dat is het leuke. Van, ik heb al zoveel gedaan en nu ga ik iets meer tijd hebben als die OG's eindelijk eens willen stoppen.
1: Dat zit eraan te komen.
0: Voilà. Dus ik kijk daar enorm naar uit. I am so blessed.
2: Ja.
0: Ik heb echt... Ja, een fijn leven gehad.
1: Axana,
0: desalniettemin.
1: Die 20-jarige Axana, die zal het vermoedelijk niet gehoord hebben, hè, want dat is in het verleden gegaan. Nee. Maar zoveel andere luisteraars, wel, die er misschien ook voor staan. Het was een prachtige boodschap. En dankjewel voor je playbacken en voor alles wat je ons gebracht hebt in de jaren 90 tot nu.
2: Je bent een bom van een vrouw, komt hier heel vaak binnen en je treedt ook nog op als Boemeke.
0: Boemeke,
2: mensen
0: jawel.
2: Moeten het maar opzoeken. Boemeke maakt nog altijd muziek. Boemeke, Moesje, eigenlijk heb jij veel alter ego's intussen, hè?
0: Ik ben één alter ego, madame.
1: Axana, dikke merci. Het was geweldig. Fijne dag.

0: Nou, wat een drukke ochtend, zegt Taylor Swift en Opelight. En alweer volk in de studio.
1: Ja, Annie Lemmens is al hier.
0: Nee, dat gaan we weer.
1: Voor The Voice. Maar jongens, wat een nat uur was het voorbije uur.
0: Wat een wenen,
1: wenen. Ja. Over dat eerste half uur hebben we het niet meer over. Maar...
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
0: Ja, Anne is hier niet zomaar, want uiteraard heeft ze nog extra bezoek mee. Want de winnaar van The Voice, die komt zo meteen ook bij ons in de studio. En het uitgebreide weerbericht van Frank. Maar ik heb een beetje het gevoel dat het ging slecht zijn, dat het toch lichtjes hier en daar aan het kantelen is.
1: Ik denk dat we alles uit vandaag moeten gaan halen. Het nieuws van 9 van Grim.
4: Goedemorgen. Een nieuwe wet tegen online pesten. Binnenkort kunnen ook minderjarigen een enkelband krijgen. En 1 juni betekent een heleboel nieuwigheden. Het is gedaan met anoniem online pesten. Een nieuwe wet zegt dat je vanaf eind dit jaar aan de ombudsdienst kan opvragen wie je cyberpesters, stalkers of phishers zijn. Je kan dan met hun naam en IP-adres naar de politie. Dat zegt bevoegd minister Rob Beenders.
5: Heel veel jongeren hebben mentaal heel veel problemen omdat ze via sociale media bijvoorbeeld gepest worden en ze weten niet wie dat is. En op die manier willen we eigenlijk de sfeer van trollen die denken dat ze anoniem op het internet iedereen kunnen pesten, belagen of stalken. Daar willen we iets aan doen. En dit is een goede stap vooruit om die anonimiteit op te heffen op het internet.
4: En ze zullen ook de info van buitenlandse pesters opvragen. Vorig jaar kregen 73 jongeren een enkelband. Dat was een proefproject van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht. Een succes, zo blijkt. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters aan iedereen opleggen. Chef Verlinde van het centrum.
6: Een enkelband komt met heel wat beperkingen. Het blijft een krachtsmaatregel voor de jongeren. Die houden in dat je een uurrooster gaat krijgen. Ervoor zorgen dat we eigenlijk die criminele carrière die ze getast zijn, dat we die doorbreken. We zien ook dat jongeren ineens terug op die schoolbanken zitten. En of jongeren gaan ook naar de voetbaltraining terug gaan. Hè. We willen echt wel structuur in dat leven terugbrengen.
4: Het is 1 juni en dan veranderen er traditionele verschillende wetten. Zo moet tabak vanaf vandaag in een neutrale verpakking zitten, dus zonder logo's of kleuren. Voor sigaretten was dat al het geval. En nu geldt het ook voor onder meer waterpijpen en sigarettenfilters bijvoorbeeld. Om roken zo minder aantrekkelijk te maken. Nog nieuw vandaag, het vaccin tegen HPV dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, wordt terugbetaald tot 30 jaar. Ongebruikte dienstenchecks worden automatisch terugbetaald en de centenindex wordt ingevoerd. Het is eerst zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar is er kans op een bui met temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt wisselvallig met maxima dan tot 25 graden.
1: Hoe zit het op de baan op deze maandagochtend? Waar verlies je meer dan een kwartier? Richting Franse grens op de E403 tussen Torhout en Roeselaar verlies je een uur. 3 kwartier file richting Gent op de E17 tussen Waregem en De Pinte. Een half uur vertraging op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen op de buitenring tussen Waterloo en de Welrik in de Dreef, 20 minuten. Een half uur richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord file daar door een ongeval. Een kwartier op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Richting Brussel op de E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe. Daar ligt van alles op de baan. Opgepast daar 20 minuten file en ook 20 minuten tussen Aflichem en Sint-Agatha-Berchem. En een laatste file, een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg. Maar opgelet, dat zijn alleen de files vanaf het kwartier.

0: Hij zat ooit in een niet echt onsuccesvol groepje, de Beatles, gedaan. George Harrison en Got My Mind Set On You. Bas is de winnaar van The Voice. Die is samen met de presentatrice van The Voice, met Anne, komen binnenwaaien. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je moet wel nog eerst eens langs het weer passeren, als je het niet erg vindt.
2: Het weer met Frank.
0: Want er zitten veel mensen op te wachten. We hadden een paar mooie dagen, dan een raar weekend.
3: Ik dacht ook eens een halve voorspelling te doen. Ik heb gezegd daarnet, Frank, dat we alles uit vandaag moeten halen. Klopt dat een beetje?
1: Mm-hmm. Ja, toch wel. Ja, inderdaad. Want vandaag valt al bij al nog mee. Ja, en zal sowieso de mooiste dag zijn van de week. Dus dat wil veel zeggen over wat er natuurlijk komende dagen ons te wachten staat. Maar vandaag blijft het dus effectief droog. De zon is van de partij. Loopt van de dag wel redelijk wat stapelwolken, dat wel. En dat met temperaturen die nog aanvaardbaar zijn. 23 of 24 graden, dat moet haalbaar zijn in het binnenland. En een graad of 21 zal dat zijn aan de kust. Maar morgen bijvoorbeeld wordt een zeer wisselvallige dag. Hè. Dus in de loop van de ochtend toch al buien die over het land trekken. En naarmate het wat warmer begint te worden, worden dat felle buien. Hè. Al dan niet zelfs met onweer. En temperaturen ook duidelijk omlaag. Hè. Hooguit 19 graden kan het worden morgen. Dus dat is toch al een groot verschil met vandaag. En ook de dagen nadien blijft het ook heel wisselvallig, met woensdag een paar buien, later op dag waarschijnlijk wel grotendeels droog bij 20 graden. Donderdag een regenzone die ons land dan wel stilaan gaat verlaten.

0: Weet je dat wel. Maar dus zondag zou nog wel kunnen meer.
1: Dan is hij jarig, hè? Ja, dus dan heeft hij liever niet dat er pingpongballetjes op zijn kaalkoppen landen.
0: Nee. Laat dat zijn, alstublieft.
2: Ja. Oh, we hebben genoeg gehad de voorbije dagen. Ja, oké, Frank. En daarna zijn we vertrokken weer voor een stuk lentezomer. Laat ons hopen. Dankjewel, Frank. Tot straks. En tot morgen.

0: Dit was 2004. Over een goede drie kwartier beginnen we eraan aan de 90s top 500 bij
1: The
0: Joe.
1: Voice van Vlaanderen. 2026. Is. Bas! Zeg. Ik heb zelfs al opnieuw kippenvel.
2: Ik ga net zeggen, dat blijft toch echt pakken, hè?
1: Bas, jong, wat is het eerste dat er door je heen ging toen je dat hoorde?
3: Ik was in een hele staat van shock.
2: Ja, jij trok Koen ook echt zo tegen jou, hè?
3: Dat was,
2: echt...
3: dat was nodig. Dat was daarvoor ook al gebeurd toen ik zo helemaal hysterisch achter de schermen echt niet goed was.
1: Ja, want hij is nog komen water brengen en zo. Echt al een beetje bezorgd was die om jou.
3: Ja, maar ik was dus echt mega hard aan het wenen. En die was gewoon op Instagram live. Nee, maar nog voordat ik gewoon had. Echt toen ik daar zo hysterisch aan het wenen was na mijn optreden.
2: Ja, maar hij weet nog niet goed hoe dat het allemaal...

0: Al werkt die socials en
1: ja,
0: zo ook niet, hè?
1: Ja, want hij had zich daar al voor geëxcuseerd van ja, hè, van alle coaches die weten hoe ze met social media moeten omgaan, die promoten hun poulets. Ja, Koen, bakt het er niet veel van, hè Bas? Je hebt hem nog moeten helpen.
2: Nee, ja, ik heb hem gestuurd op Instagram van hey, hè, wil je hier aan bijdragen? Dan komt dat ook op jouw Instagram en zo. Ja, maar zijn zoon heeft hem ook wel aangezet en geholpen om nog dingen te posten.
1: Ja, ja, we zitten 17 bij je, 6e middelbaar. Ja. En ja, in elk interview heb jij gezegd, ja, iedereen vroeg, wat ga je dit weekend doen? Ga je feesten? En jij zei, ik ga maar één ding doen.
2: Slapen.
1: En zo geschieden, heb je dat gedaan?
2: Ik heb heel goed geslapen dit weekend. Ja.
1: Ja, maar dan heb je gisteren nog een goede telefoon gekregen. Want normaal had je woensdag examens, de laatste eindexamens.
2: En die zijn een beetje gelukkig uitgesteld. Ik mag later beginnen. Ja, anders was het ook gewoon niet haalbaar geweest. Ik heb een maand geen school gevolgd en dan opeens zomaar, ja, zet u maar aan uw examen.
3: Maar zat je voordien eigenlijk al in de goede punten of zat je al in...
2: Nee, ik zit sowieso al in de goede punten, maar ja, niemand buist graag op zijn examens, dus daar zit ik ook niet op te wachten.
1: Dus nu heb je een paar dagen extra gekregen om te studeren en in ruil moet je dan een gratis optreden voor de school geven op schoolfeest?
2: Ja,
1: of wat is
2: ik heb dat al gedaan.
1: Oh, echt?
2: Na mijn liveshow 1 ben ik op de deeldag van school gaan optreden. Ik treed op de twee proclamaties die mijn school houdt.
1: Oh ja.
2: En op het galabal. Dus,
3: dat is genoeg eigenlijk.
1: Ik ga nu de komende 10 jaar nog van alles en nog wat vragen. Ja. Hè? Dat weten, hè Bas?
3: Die onderscheiding is nu al binnen, jongen. Daar kunnen ze je niet meer weigeren.
2: Maar ze hebben mij ook heel hard ondersteund. Dus, ja.
1: Maar wat een topwinnaar en zo matuur al, Annie.
4: Zeker. En ook Bas is echt... Hoe hij hier nu staat en hoe hij spreekt, zo is hij echt. Dat is ook echt iemand die gewoon met zijn voetjes op de grond blijft. Die gewoon hard wil werken voor zijn ambities, voor wat hij wil bereiken op elk vlak. En dat vind ik zo mooi. En met zo'n houding geraakt je ook effectief wel ergens.
3: Want waar wil je geraken? Want het is ook niet altijd gegarandeerd dat zo'n overwinning je nu een free ticket geeft om op alle grote podia in de wereld te gaan staan. Het is wel al een paar keer goed gelukt.
2: Maar... Ja, ik zou graag willen optreden, leuke optredens doen en muziek uitbrengen. Hè.
1: Hey Bas, je staat al op suiker.
4: Ja.
1: Hey, je hoopt
4: dat toch echt? Ja.
2: Crazy.
1: Ja.
2: Echt heel blij toen ik die mail ontving.
1: Ja.
2: Dat was echt een heel...
4: Laat
2: heel
4: alle andere festivals zo nog maar komen, hè?
1: Voilà, inderdaad.
2: Mijn e-mail staat in mijn Instagram.
1: Voilà. En hij checkt die wel.
3: Maar suiker, daar ben je waarschijnlijk al vaak naartoe geweest. Op
2: heel vaak. Echt. Ja, ja. Ik denk dat ik daar maar 3 of 4 jaar... Ja, sinds dat ik 6 ben, 3 of 4 jaar niet naartoe geweest.
1: Ja, maar ja, als je van 10 bent, ja, dat is toch het enige feest.
2: Echt heel fijn.
3: En daar dan staan in je hometown, dat is fenomenaal, hè?
2: Ja, ja, maar vroeger was het echt in de stad en toen woonde ik ook in de stad. En nu, dan ben ik verhuisd. En nu is het ook mee verhuisd naar echt bijna in mijn achtertuin.
1: Zeg maar, kan de PXL ook niet even mailen? Want daar wil je ingangsexamen gaan doen.
2: Ja.
1: Dat is met heel veel rondes, heb je net uitgelegd,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, 3. Maar... Oh.
4: Oh. Ik vind het winnen van de Voice van Vlaanderen is gewoon een golden ticket om gewoon te starten in die opleiding aan de PXL.
1: Ja, ik ken er wat mensen in Hasselt, ik fix u dat.
4: Ja, trek eens aan wat draadjes. Ja.
1: Of is dat, ben ik nu aan jinxen?
3: Ja, dat moet je niet doen. Wie weet, het zou maar kunnen dat er ook één chagrijnige leerkracht zit.
1: Zo werkt dat niet.
3: Het is niet omdat jij dat daar gewonnen hebt op televisie. Dat
4: 2 minuten met Bas spreken en iedereen smelt sowieso.
3: We gaan nog eens Sign of the Times gaan we nog eens draaien. Is dat geweldig? Gedaan. Dikke proficiat wensen. Hebben met heel veel plezier voor jou gestemd. Veel succes in je carrière en ook met de examens die eraan komen.
2: Dankjewel.
3: Proficiat, man.

0: Ja. Het minste wat je kunt zeggen is dat hem verdiend gewonnen heeft. Ja. Hè? Ik heb weer kippenvel. Die moet zijn mondje open doen en huppakee. Het staat terecht. En ik heb nogthans afgedaan aan de douche vanochtend. En toch staat het terecht.
1: En hij is zo bescheiden ook. Hij zei, oh, ik ben zo gelukkig dat dat nu op de radio hier gedraaid wordt. Hij was echt als een kind zo gelukkig.
0: Zalig, hè?
1: Ja, tof.
2: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
3: Ladies and gentlemen, David Bowie.
2: David Bowie forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
4: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
2: David Bowie forever.
4: Bowie was geen gewone artiest, dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
2: so. David Bowie forever. Vanaf zaterdag 6 juni, exclusief bij Joe Gold. Good times, great
5: music. Joe Gold. Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin airco. Daikin.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
12: Citroën.
13: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
14: Code Yellow!
15: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
16: Wat? 3?
15: Yep. Go for info naar telenet.be.
17: Caraïbisch blauw.
18: Of tropisch groen.
17: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
19: Sven en Anke.
6: Good times.
19: Great.

0: Black or White van Michael Jackson. Vorig jaar op nummer 70 in onze 90s top 500. Dus we gaan die dit jaar opnieuw horen. Denk je, ja, vrijdag opnieuw, hè.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Ik ben Aaron Blommaert en dit is mijn nieuwe single, Bad Joe.
1: Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van goud.

0: Joe. Adam Blom heeft en hoe spreek ik het uit? Zo, Livee of Livai? Hoe zei
1: Livee, denk ik.
0: Livee, oké. Mooie combinatie.
1: Denk
0: Tranen
1: ik,
0: van goud.
1: We vragen het binnenkort.
0: Nieuws met Grim.
2: Goedemorgen. Nieuwe genetische test om borstkanker beter te behandelen. Die bepaalt hoe agressief de tumor is en welke behandeling het beste past. Nu blijkt dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig heeft, maar genoeg hebben aan hormoontherapie. Minister Rob Eenders gaat anonieme cyberpesters aanpakken. Hij heeft een nieuwe wet klaar die ervoor moet zorgen dat slachtoffers de identiteit van de pesters kunnen opvragen om daarmee naar de politie te gaan. Ten vroegste tegen het einde van dit jaar gaat de wet invoegen. En in Zuid-Korea zijn 4 doden gevallen bij een explosie in een wapenfabriek. Dat meldt de brandweer daar. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. Het is nog zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar is er zelfs kans op een bui. Temperatuur tot 24 graden vandaag. En morgen wordt wisselvallig en dan rond 19 à 20 graden.
1: File richting Franse grens op de E403 tussen Torhout en Lichtervelde verlies je 1/2 uur. 20 minuten richting Gent op de E17 tussen Kruishouten en Deinze. En nog richting Brussel op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren verlies je 1 kwartier. Dat zijn alleen de files, 3 nog maar vanaf het kwartier.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
1: Jink, onder andere in Antwerpen, Turnhout en Mechelen. Goedemorgen, dag Margot.
5: Goedemorgen.
1: Ja, jullie hebben een bureau eigenlijk met een mooie missie. Vertel.
5: Klopt, ja. Wat wij doen eigenlijk met Jink is dat wij jongeren naar een goede start op de arbeidsmarkt begeleiden. En we hebben verschillende projecten daarbij. Dat we jongeren eigenlijk samen met scholen en bedrijven vanaf dat ze 8 tot aan 18 eigenlijk ja, op verschillende momenten in hun schoolloopbaan in contact laten komen met het werkveld.
1: Oké, stages doen jullie dan ofzo? Of moet ik wel in het beelden?
5: Onder andere, we hebben bliksemstages. Het zijn stages, daarin een groot woord, maar het is meer een soort beroepentocht. Waarbij ze voor 2,5 uur in de voormiddag naar een bedrijf toe gaan. En dan altijd in kleine groepjes van zo'n 8 leerlingen. En dan dat ze dan aan de hand van verschillende opdrachtjes eigenlijk ontdekken ja, welke beroepen er zijn binnen dat bedrijf.
0: Oké, dat is boeiend.
5: Maar dat is één project. We hebben ook carrièrecoach. Dat is echt een coachingstraject wat we organiseren voor de jongeren. Maar ook sollicitatietraining en digitale vaardigheden om alvast wat te oefenen met hoe het is om een. Het is niet zozeer over hoe een computer werkt, maar meer wat erachter zit. Als je iets ingeeft in een computer, dat dat juist moet zijn, anders krijg je er niet uit wat je eruit wil hebben.
1: Ja. Oh, maar zeg, hey, supermooie dingen. Ik denk dat heel veel ouders nu denken, oh, dan moet ik eerst even doorgeven aan mijn zoon of mijn dochter. Ja. Jink.be met een K? Jink met een C.
5: Jink met een C en onze website is jinkbelgie.be.
1: Jinkbelgie.be.
0: We zitten in Antwerpen, Turnhout en Mechelen. We willen nog uitbreiden. Jullie hebben veel ambitie. En jullie muziek die wordt gedraaid en de koffiemokken, die zijn ook voor jullie. Zometeen onder andere Modern Talking, Whitesnake en Coldplay. Dankjewel voor jullie toffe liedjes en een fijne werkweek gewenst daar, Jink.
5: Dankjewel.
3: Koffietanken met Sven en Anke.

0: Niet Anke.
1: Met Sven en Anke.
2: Hey Sven en Anke. Ik ben Lotte, projectmedewerker bij Ying België. Ik heb gekozen voor het nummer Here I Go Again van Whitesnake. Het nummer gaat vooral over een relatiebreuk, maar voor mij gaat het over doorzetten wanneer het moeilijk is en je eigen rijbanen. Het geeft me vooral moed wanneer ik het nodig heb.
0: Dit is Joe.
1: Koffietanken.
0: Met Sven en Anke.

0: voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
2: Joe. Koffietanken met Sven en Anke.

0: Anke.
1: Met Sven en Anke.
2: Hey Sven en Anke, ik ben Shoshanik van organisatie Link. Ik ben administratief medewerker. Ik heb gekozen voor een nummer, You're My Heart, You're My Soul van Motorsoul King. Dit nummer luisterde ik al toen ik leerling was. En het roept nog altijd mooie herinneringen op. Extra bijzonder is dat dit ook het favoriete liedje van mijn mama.
0: Good times.
1: Great music.
0: Great music.
1: Dit is Joe.
3: Dit is Joe.
1: Koffie Anke met Sven en Anke.

0: koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
4: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
5: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
4: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
5: Sorry, maar ik vind Rosalia de belopperis van een Aldi.
4: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
6: Humo!
7: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Een heel goede morgen. Het is er, het moment waar we al een tijdje naartoe leven. De start van de 90's Top 500. Het wordt terugblikken, maar het wordt vooral nu één groot feest. 10 uur nieuws nu met Serafine Smits.
10: Goedemorgen. Vooruitgang in het borstkankeronderzoek. Het is gedaan met online pesten en een explosie in Zuid-Korea. Een nieuwe genetische test om borstkanker beter te behandelen, dat schrijft De Morgen. Die test bepaalt hoe agressief de tumor is en welke behandeling het beste past. Want nu blijkt dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig heeft, maar genoeg hebben aan hormoontherapie, want chemo heeft een grote impact op je lichaam. Het is gedaan met anoniem online pesten. Een nieuwe wet zegt dat je vanaf eind dit jaar aan de ombudsdienst kan opvragen wie je cyberpesters, stalkers of phishers zijn. Je kan dan met hun naam en IP-adres naar de politie. Dat zegt bevoegd minister Rob Peenders.
11: Heel veel jongeren hebben mentaal heel veel problemen omdat ze via sociale media bijvoorbeeld gepest worden en ze weten niet wie dat is. En op die manier willen we eigenlijk de sfeer van trollen die denken dat ze anoniem op het internet iedereen kunnen pesten, belagen of stalken. Daar willen we iets aan doen. En dit is een goede stap vooruit om die anonimiteit op te heffen op het internet.
10: En ze zullen ook de info van buitenlandse pesters opvragen. In Zuid-Korea zijn 4 doden gevallen bij een explosie in een wapenfabriek. Dat meldt de brandweer daar. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En goed nieuws voor de fans van Céline Dion, want ze kondigt 10 extra concerten aan voor haar comeback-tournee in Parijs. Die tour start dit najaar met 16 concerten. In mei volgend jaar komen daar dus nog eens 10 bij. De voorverkoop start woensdag. Voorlopig nog zon, maar er komen stilaan stapelwolken opzetten. Hier en daar is er kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het regenachtig.
9: Op dit moment 3 plekken nog waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E40 richting Brussel, 20 minuten erbij tussen Zwijnaarden en Wetteren. Op de B403 Lieveren 11 minuten extra tussen Merelbeke Ring en Merelbeke. En op de Antwerpse Ring richting Gent, daar sta je 10 minuten in de file tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost.
12: Y'all ready for this?
0: Dit is de 90's Top 500.
13: Met Heidi van Tielen.
9: Ja, een heel goede morgen. We gaan eraan beginnen aan het feest van de jaren 90. 500 grote hits tot vrijdagavond rond 1 uur of 6. Want dan weten we wie die ultieme 90s hit heeft gemaakt. Maar eerst genieten van wat er vandaag allemaal gaat passeren. Zometeen bijvoorbeeld al Bryan Adams, Take That. En ook een winnaar van het Songfestival die je niet meer vaak hoort, maar die zo leuk is. En er komt dit uur ook een heerlijke Vlaamse 90s meezinger aan. En dat hebben we onder andere te danken aan luisteraar Angelique.
14: Hoi, ik ben Angelique Ronsen. Mijn ultieme 90's flashback is Per Spoor van Guus Meeuwis en Van Hand. Omdat het me zo meepakt telkens en het gewoon een geweldig nummer is. Je hoort hem zo meteen.

leidde tot een wereldhit in 1999 voor Fats and Small en Turnaround. Een geweldige opener voor deze 90s top 500. Een plaats hoger is voor Bryan Adams, die je deze week in de lijst in totaal 7 keer gaat horen. Dit is wel een dalertje voor hem. We zijn misschien de videoclip vergeten met al die supermodellen. Dat zou een reden kunnen zijn. Op 499, Bryan Adams.

Cardigans en Love Fool uit de 90s film Romeo en Juliet, waarin Leonardo DiCaprio alle tienermeisjes deed zwijmelen. Was nog voor Titanic. En ja, ook ik had een poster van hem waar ik heel goed van sliep. En van deze band werden ook zeer veel Yuppie-posters gemaakt. Ze stonden er soms ook half naakt op. Dit is Take That, samen met Lulu en een cover van Relight My Fire.

Take That en Relight My Fire op 497. En ja, ze zijn op dit moment nu nog met 3 in plaats van met 5 in de jaren 90. Maar doen nog een grote tournee in de UK. Niet meer de allergrootste stadia voor hen, of stadions liever voor hen, maar toch ook nog wel mooie zalen voor Take That.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: De Ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal.
5: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising.
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
8: Amai.
7: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
8: Handig.
9: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
11: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
12: Sorry, maar het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
14: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
15: Kessie, Kendo, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
16: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
18: Allee, verras mij eens.
16: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
18: Dat ga ik eens proberen.
16: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
19: Dit is Joe. Met de beste muziek van de allergrootste artiesten. Van vroeger en nu. Dan nu terug naar de 90s top 500.
20: Nummer 495.

0: Vanochtend nog in het nieuws dat meer Belgen terug de trein nemen. En een liedje als dit doet je ook de afgeschafte of vertraagde treinen toch even vergeten. Guus Meeuwis.
1: De 90's Top 500.
0: Ja, je luistert naar de 90's Top 500. Nog maar net begonnen, een half uurtje ongeveer zijn we bezig. Om 10 uur was er de start en er zijn al zoveel leuke reacties binnengekomen in de Joe-app. Ik had het daar net nog over de Joepie in de jaren 90. En Evie uit Antwerpen die reageerde, oh, de Joepie, dat is pas nostalgie. Intussen is die fase al ver voorbij. We zijn door het flair-tijdperk gerold en nu zit ik leeftijdsgewijs in de libellenfase. Maar voor het plusmagazine ga ik toch nog een paar jaar wachten. Groot gelijk, want deze 90's top is natuurlijk ook een soort van verjongingskuur. Met geweldige muziek en ook met heel toffe prijzen uit onze prijzenpaleis. Daar ga ik het straks natuurlijk nog over hebben. Ondertussen zitten we aan nummer 404.

0: 10 in de 90s top 500.
1: Niet alleen leuke popmuziek uit de jaren 90, maar ook de gitaren hebben het gehaald. Edwin Collins, die hoor je zo meteen met The Girl.

0: kan je al voorbereiden, want ook sneeuw komt eraan. Het is ondertussen 22:30 geworden. Er zijn twee problemen nog waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent. 18 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de A12 richting Brussel sta je 12 minuten in de file tussen Willebroek-Noord en Willebroek-Zuid. En we gaan naar het Songfestival uit de jaren 90.
1: De 90's Top 500.
2: Met Heidi van Tielen.

Ja, het leek even alsof ABBA terug was. Hè. De Zweedse Charlotte die in 1999 het Eurovisie Songfestival won met Take Me To Your Heaven. Noem dat gerust de perfecte popsong. Ze had toen ook een leuke act, maar dat was uiteraard niet bepalend. Nu is dat een soort van epileptische show geworden. Dat was het eind jaren 90 nog niet. En het beste bewijs is dat zo'n nummer het nu nog haalt in de 90's top 500. Tekent dat het echt wel de moeite waard was. En een grote hit ook daarna is geworden. We gaan verder in deze geweldige lijst met een bad boy. En dat bedoel ik eigenlijk niet zo lief, want dat was hij zelf ook niet. Bobby Brown, die gaat dit jaar niet vooruit of achteruit. Die blijft gewoon staan waar die vorig jaar stond met Two Can Play That Game. Dit is 492.

0: zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
7: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
8: Dit is
9: de 90's Top 500.
8: Joe.
9: Nummer 491.

0: grote hit uit 1994, maar het klonk zo wat oud en wat rauw. Helemaal anders dan de muziek uit die periode. En stond dan ook wekenlang op nummer 1. Edwyn Collins en A Girl Like You op 491.
1: Top 500.
0: Straks bij Tom en Rani gaat er voor de eerste keer iemand de ultieme 90s ervaring mogen beleven. Namelijk een prijs in Belgische prijs uitkiezen uit ons prijzenpaleis. Dat is bijzonder goed gevuld. Met hele mooie prijzen. Met onder andere een dikke reischeck, fitnessapparatuur, keukentoestellen, meubelen, speelgoed. Enfin, voor elk wat wils. En als je nu aan het kijken bent via joe.be of in onze Joe-app of via VTM Gold, dan zie je dat ook, terwijl ik erover aan het praten ben, dan krijg je wat een beter idee van wat een kitscherig prijzenpaleis hier eigenlijk staat naast mij. Maar het kan ook heel interessant zijn om in de loop van de dag mee te kijken en binnen te kijken hier bij Joe. Want dat helpt om mee te spelen met het spelletje, om een prijs te kunnen kiezen uit dat prijzenpaleis. Want vanavond bij Tom en Rani krijg je klinkers cadeau op de juiste plaats, want je moet vandaag een woord samenstellen. In de loop van de dag kan je ook wel al de medeklinkers verzamelen. Vanochtend zijn we bij Sven en Anke te weten gekomen dat het in de categorie 90s kledij te doen is. Dat woord dat we zoeken vandaag, dat het een woord is van 12 letters. En ze hebben ook al een eerste medeklinker weggegeven. En ik ga dat voor 1 uur ook eens doen met een tweede medeklinker, die dan allemaal kunnen leiden naar dat 12 letter woord dat dus uit de categorie 90s kledij komt. Dus ja, hou ons in de gaten. En zeker als je de app nog niet zou hebben, download die even. Dan kan je overal waar je ook bent, kan je gewoon live binnenkijken en dan helpt dat om mee te spelen, want dan zie je het ook allemaal in beeld. Dat is dus nog voor later. Maar ondertussen gaan we natuurlijk verder met die 90s top 500. We zitten ondertussen bij 490 en daar staat

De geweldige gospelstemmen van Eternal, samen met ook de man die erbij was. Dat was B.B. Winans, Eternal en I Wanna Be The Only One. Deze song. Ja, die is op zich al heel erg leuk, maar tegelijkertijd ook een soort van muzikaal-historische mijlpaal. Want in 1999 was het de allereerste keer dat de officiële erfgenamen van Bob Marley toestemming gaven aan een producer, in dit geval de Deen Funkstar Deluxe, om een officiële dance-mix te maken met een Bob Marley vocal. Heel, heel aantrekkelijk eindresultaat. En perfect ook nu het weer zo wat kwikkel-kwakkel is. The sun is shining op 489.

0: Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
2: niet. Blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
11: Dit is Joe! Heel goedemorgen, wij zijn een heel toffe club hier bij Joe. Een 90s club meer bepaald. En jij kan zonder lidkaart binnen gewoon radio aan en gaan. 11 uur nieuws nu met Serafien Smits.
12: Goedemorgen. Strengere regels voor buitenlandse studenten. Frankrijk houdt een Russisch schip tegen. En een opvallende affiche moet ons meer over ons loon laten praten. Het is vandaag moeilijker voor buitenlandse studenten om in ons land te studeren. De regels verstrengen voor niet-Europese studenten. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Anne-Leen van Bossuyt beslist om misbruik te vermijden. Ze legt uit wat het betekent.
13: Zij zullen moeten aantonen dat ze effectief vooruitgang boeken in hun opleiding. Een ander iets is dat een student die tijdens de eerste 3 jaar van zijn verblijf al een derde studierichting wil beginnen, terwijl dat die 2 zonder succes waren, dat er een weigering voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning komt.
12: Vorig jaar vroegen bijna 14.000 studenten van buiten de EU een visum aan om in ons land te mogen studeren. Frankrijk heeft een Russisch schip tegengehouden op de Atlantische Oceaan. Het ging om een tanker die daar niet mocht varen door internationale sancties tegen Russische schepen. Maar die probeerde dit schip dus te omzeilen. En wie de komende dagen aan het Zuidpark in Antwerpen passeert, zal daar het loon zien opstaan van een Belgische CEO. Ik verdien €10.000 bruto, staat daar op een gigantische affiche. Omdat de vrouw wil dat er transparanter over onze lonen gebabbeld wordt. Ze vindt dat wij nu praten over ons loon op dezelfde manier als onze grootouders over seks. Voorlopig nog zonnig, maar er komen stilaan stapelwolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En ook de dagen nadien regenachtig.
14: Op dit moment zijn er 4 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent, daar staat de langste file 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Komt daardoor een defect voertuig. Op de E19 richting Antwerpen een kwartier in de file tussen Sint-Joop in Goor en Antwerpen-Noord. Op de A12 6 erbij tussen Ekeren en Antwerpen-Noord. En op de Brusselse buitenring schuif je 7 minuten aan tussen Sint-Stevens, Woluwe en Diegem.
15: Y'all ready for this? Dit is de 90s Top 500.
16: Met Heidi van Tiel.
15: spelen.
14: Kom je er nu pas bij, dan heb je een uurtje gemist van de 90's Top 500. Maar er komen er nog zoveel aan om verder van te genieten. Tijdens je werkdag, zoals Els uit Kontich, tijdens het poetsen, zoals Tom uit Pre, of tijdens een autorit, zoals Amber. Allemaal heel leuk om te lezen in de Joe-app. En laat gerust ook weten in diezelfde Joe-app wat de volgende platen bij jou losmaken. En er staat dit uur ook het favorietje klaar van een man die ons vuil aarschots leerde zingen in de jaren 90.
16: Hey, Klifken hier van Kia. Ik weet wel die van Champignon in zijn gat. Jawel, mijn ultieme 90s flashback is The Loonies met I Got Five On It. Dat is zo'n dikke, vette schijf. Dat kunnen niet anders dan daarop beginnen gaan te viben. En je hoort hem dit uur op Joe.

was de opvolger van hun eerste monsterhit Zombie. Die gaat nog passeren later deze week. Cranberries en Ode to My Family op 487. En dit hier waren de allerleukste kale kopies uit de jaren 90. Ze namen zichzelf niet te serieus en hun hits die waren ook altijd bijzonder funny. I'm Too Sexy die staat natuurlijk nog hoger, maar nu al genieten van Right Said Fred op nummer 486.

Cicada op 485 met Just Another Day. En die John Cicada was een Cubaans-Amerikaanse artiest die eigenlijk jarenlang de achtergrondzanger was van Gloria Estefan en daar ook heel veel ervaring had kunnen opdoen. En het was ook Gloria Estefan die voor hem een goed woordje heeft gedaan en mee heeft gezorgd voor zijn allereerste solo-platencontract in de jaren 90. En dat was ook een succes, hè, die John Cicada. Ik had het afgelopen vrijdag nog met Jan Bosman, die mijn 90's wegwijzer was, over de clubs in de jaren 90. Die waren legendarisch. Denk aan

Die grote megadiscotheken zoals, nu er nog wel bestaat, Carré, maar ook Boccaccio, Cherry Moon, La Rocca, Zillion, dat is er allemaal uitgegaan. Maar wij gaan toch dat clubgevoel wat herbeleven deze week, want er zijn ook fantastische dance songs die in deze lijst zijn gestemd door jou. En op 484 staat er zo eentje, The Key, The Secret, dit is

0: Goeienacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Wit-wit?
4: Of net niet-wit?
0: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Dit is Joe.
0: Joe.
4: De 90's
7: Top 500.
4: Nummer 483.

Sacrifice van Anouk, jouw 483. En een liedje eigenlijk waarmee Anouk bewees van ik ben veel meer dan gewoon een hevige rockchick. Ik kan ook de zogenaamde gevoelige kaart trekken. En er hoort ook een heel grappig verhaal bij die videoclip van dat liedje. Want de clip die wij allemaal kennen uit het einde van de jaren 90 is een heel eenvoudige clip waarin je haar alleen ziet met een bruin topje, een bruine baggy broek aan. En ze zingt dat liedje gewoon 4 minuten lang in de camera. Maar dat komt omdat dat eigenlijk de tweede clip was. Er was een eerste, maar toen Anouk die zag, zei ze, die wil ik niet. Die lijkt precies op Willeke Alberti. En die tour gaan we niet op. Dat is dus de reden dat die eerste clip gecanceld is. Nu, hij is niet volledig verwijderd. Ben je toch geïnteresseerd hoe dat er dan ook uitzag? Een Anouk die op Willeke Alberti leek. Je kan daarvoor terecht bij The Lost Tracks. Dat is een cd die ze heeft gemaakt met ook een dvd eraan vast. En daar vind je dus die gecensureerde clip, zeg maar, van Sacrifice. Ondertussen gaan we voort met de lijst. En daarin staat een heel bijzonder liedje op 482. Eigenlijk meer een soort van gimmick. Maar nog altijd top of mind als mensen naar de tandarts moeten. 482, dit is Peter de Koning.

0: Loon is een I got 500, oftewel ik heb $5 om een zakje wiet te kopen. Dat is duidelijk voor de inflatie van de afgelopen jaren. Maar ze geraakte daar dus mee weg in de 90s en het was ook de favoriet van Klifke van Kia. Dat heb je daar net kunnen horen. Klifke die ook zelf altijd fan was van hiphop en dat ook naar België heeft gebracht met Kia. Die je uiteraard nog later deze week terug hoort met Zaterdag in de 90s Top 500. Hopelijk zijn tegen dan die championen eindelijk uit zijn gat.
1: Zometeen in de 90s Top 500.
2: When Susanna cries, she cries a rainstorm.
0: Oh, de allerleukste, allerliefste blijdsmoel uit de jaren 90 staat klaar. Espen Lind en When Susanna Cries. En nog een paar plaatsen hoger ga je ook Vanessa Paradis terug horen met Be My Baby. Ruim 11:30 ondertussen. Er zijn 5 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. 21 minuten in de file tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. E17, 10 minuten erbij tussen Beervelde en Lokeren. Op de A12, 7 minuten tussen Ekeren en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent, 11 minuten tussen Antwerpen-Noord en Merksem. En richting Nederland, 5 minuten in de file tussen Antwerpen-Zuid en Deurne.
1: De 90s Top 500. Met Heidi van Tielen.

0: I Love Your Smile van Shanice. En jullie houden duidelijk van de muziek van de 90's Top 500. Als ik die berichten allemaal zie binnenkomen in de Joe-app. Joris die is aan het luisteren van op een terras in Creta. Met een prachtig blauw zeezicht. Enfin, blauw door de zee uiteraard, maar ook door de lucht. Dus daar schitterend weer. En Geraldine uit Haarlembeke die stuurt ook... Ja, jullie zijn mijn Insta-fillers. Ik voel mij direct 27 jaar jonger. Ik ben rimpeloos voor de hele week. Voilà, rimpeloos en vooral ook genietend van de goede muziek. Want we gaan door met die 90's top 500. En een plaats hoger staat Stardust.
1: Joe. De 90's top 500. Nummer 479.

0: KPN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Kissie, kendo, lekker lang uitlikken. Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
6: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
7: Volkswagen. De 90s Top 500. Nummer 478.

0: Ja, zeker binnenkijken hier in de Joe Studio via de Joe app of via VTM Gold. Dan zie je ook de hoesjes van toen en dan zie je ook dat Espen Lint zeer blauwe ogen had en heel foute mesjes.
1: De 90s Top 500.
0: Je hoorde net Espen Lint en When Susanna Cry. Maar vanochtend was ik zelf aan het wenen en misschien heb je dat zelf ook gehoord. Sven en Anke die hadden in hun ochtendshow vanochtend een 90s gast. Dat gaan ze elke dag deze week doen. En dat was vanochtend Aksana van Def Dames Dope. Later natuurlijk ook nog bekend geworden als choreografe van K3. Ze is nu ook volop bezig met die AFAS-doomconcerten. Heel enthousiaste, zotte vrouw. Ja, wat wij noemen de zotte doos. Heeft mijn hart op doen lachen. Maar toen was er ook een heel emotioneel moment. Want wat de 90s gast deze week ook gaat doen bij Sven en Anke, is een boodschap laten inspreken op het antwoordapparaat van die jonge ik. Dus als je teruggaat in de jaren 90, wat zou je willen zeggen tegen jezelf? En dat moment was zo ontzettend mooi. Mocht je het gemist hebben, we gaan het zo meteen nog eens online zetten op joe.be en op onze Instagram en op onze Facebook. Want daarin vertelt ze over hoe ze baarmoederhalskanker heeft gehad in de jaren 90. Dat niemand dat eigenlijk wist, dat ze graag kindjes had willen hebben, dat dat niet gelukt is. Maar de uitkomst hiervoor is super, super mooi. Zometeen ook online.

Ook jarenlang natuurlijk mevrouw Lenny Kravitz geweest. Het kan slechter vallen in het leven van Vanessa Paradis en Be My Baby. En uiteraard waren de 90's de periode voor de boybands. Take That hebben we al een keertje gehad deze ochtend. Nu gaan we de

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Goed nieuws voor wie er een prijs uit ons prijzenpaleis wil winnen. Want ik ga dit uur nog een medeklinker weggeven voor ons 90's woord dat je vandaag moet achterhalen. Maar eerst het nieuws van 12 uur. Dit is Serafine Smits.
3: Goedemiddag. Extra controles op tweewielers, strengere regels voor Airbnbs en BNP vervangt 1000 medewerkers door AI. De politie gaat deze week extra focussen op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruiken. Want nu het zomer wordt, beginnen we die weer een pak meer te gebruiken. Anne Berger van de federale politie.
4: Voor ons wegpolitie is dat op de autosnelwegen, maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen, fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn, e-steps, of die niet overdreven snel rijden bijvoorbeeld.
3: In heel Europa zijn er deze week trouwens van die controles. De regels voor Airbnbs worden strenger. Dat heeft de Vlaamse regering beslist om de concurrentie met hotels en B&B's te beperken of met particulieren op de woningmarkt. HLN-journaliste Fleur Mees legt uit wat er verandert.
5: Eigenlijk moet je je gewoon online registreren, maar je zal wel moeten bewijzen dat de woning die je verhuurt aan de voorwaarden voldoet, dat het een beetje comfort heeft en toch proper is en nog belangrijker dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb 2 uitgangen hebben in het geval van brand.
3: En je moet ook een extra verzekering afsluiten die kosten dekt die anderen in je Airbnb maken. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 mensen vervangen door AI, zoals jobs bij de klantendienst. Er moeten geen mensen vertrekken, maar BNP gaat wie vertrekt niet vervangen en ook minder nieuwe mensen aannemen. Het is sinds vandaag moeilijker voor buitenlandse studenten om in ons land te studeren. De regels verstrengen voor niet-Europese studenten. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt beslist om misbruik te vermijden. Ze legt uit wat dat betekent.
6: Zij zullen moeten aantonen dat ze effectief vooruitgang boeken in hun opleiding. Een ander iets is dat een student die tijdens de eerste 3 jaar van zijn verblijf al een derde studierichting wil beginnen, terwijl dat die 2 zonder succes waren, dat er een weigering voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning komt.
3: Vorig jaar vroegen bijna 14.000 studenten van buiten de EU een visum aan om in ons land te mogen studeren. In Italië is een speleoloog gered die 12 uur vast heeft gezeten in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok was terechtgekomen. Tientallen mensen hebben geholpen om hem te bevrijden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. En Hollywood viert de Amerikaanse filmster Marilyn Monroe. Die zou vandaag 100 geworden zijn. Monroe raakte wereldbekend met haar blonde krullen en witte jurk die omhoog vloog boven een luchtrooster. Monroe stierf toen ze 36 was aan een overdosis. Rond haar dood hangt nog altijd veel mysterie. Overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En ook de dagen nadien nog regenachtig.
2: Er zijn een paar problemen onderweg waar je tijd verliest. Meer bepaald 10 minuten of meer. Dat is op de E19 richting Antwerpen. 17 minuten in de file tussen Brecht en Antwerpen-Noord. En op de E17 11 minuten erbij tussen Beervelde en Lokeren. Y'all ready
0: for this? Dit is de 90's Top 500.
7: Met Heidi van Tielen.
2: Je luistert op deze maandag bij Joe naar een geweldig 90s feestje in de vorm van de 90s Top 500. Straks bij Tom en bij Rani kan je meespelen om een prijs uit ons geweldige prijzenpaleis te winnen. Maar dan moet je eerst nog wat letters verzamelen. Daar ga ik dit uur bij helpen. Maar ondertussen kan je genieten van een geweldige trip down memory lane naar de jaren 90 met onder andere muziek van Vaya Con Dios, Annie Lennox en ook een geweldige guilty pleasure van Get Ready. Het is nog niet diep. We zitten nog maar aan dag 1 van de 90's Top 500. Het is een andere bijzonder fijne. En luisteraar Lara, die is nog jong, maar ze weet wat goed is.
8: Hey, ik ben Lara en mijn ultieme 90's flashback is Don't Call Me Baby van Madison Avenue. Het tovert altijd een lach op mijn gezicht en je hoort hem dit uur.

0: Ja, ze waren een van de beste exportproducten die we hadden op muzikaal gebied in de jaren 90. Faya Con Dios en Heading for a Fall.
1: De 90s top 500.
0: Heel veel mensen zijn aan het genieten van de 90s top 500. Dat lees ik in de reacties via de Joe-app. En ze zijn niet alleen aan het genieten van het geluid die de 90s top 500 maakt, maar ook van het beeld dat je erbij krijgt. Want je kan natuurlijk naar goede gewoonte hier in de Joe-studio binnenkijken via de Joe-app, via joe.be of via VTM Gold. Dan zie je achter mij ook de platenhoesjes of de cd-hoesjes, de singeltjeshoesjes van die geweldige 90s hits verschijnen. Ja, ik kan daar heel erg van genieten. Dat is echt geweldig om die kapsels en die kleren van toen ook terug te zien. Maar het is ook belangrijk om hier binnen te kijken als je wil meespelen met ons prijzenpaleis. Dat maakt het toch wel iets gemakkelijker om mee te spelen, want dan zie je ook de opgave in beeld zo meteen. Ik ga een medeklinker weggeven voor dat spel en dan kom je misschien wel dichter bij dat woord dat we zoeken, dat je dan straks bij Tom en bij Rani kan doorsturen. Dat is voor zo meteen.
1: Joe.

0: Prijzenpaleis.
1: Het Prijzenpaleis, dat doen we deze week natuurlijk ook nog naast geweldig goede 90s muziek draaien. Het Prijzenpaleis is een indrukwekkend, moet ik dat omschrijven? Podium? Ja, het is een podium met heel veel glitter en met vooral heel veel leuke prijzen erop. Geen brol uit de jaren 90, maar wel degelijk cadeaus waar je iets mee bent, ook in 2026. Maar om daar kans op te kunnen maken, moet je natuurlijk meespelen met ons Prijzenpaleis en ons spelletje. Straks kan je de oplossing doorsturen vanaf 4 uur bij Tom en Rani. Die gaan dat wel duidelijk laten weten wanneer dat kan. Maar voor het zover is, moet je natuurlijk een 12-letter woord gaan achterhalen dat zich situeert in de categorie 90s kledij. Doet een beetje denken aan het Rad van Fortuin. Hè? Dat waren de gloriedagen ook van de jaren 90, het Rad van Fortuin. En we gaan dus vandaag op zoek naar een woord met 12 letters uit de categorie 90s kledij. Aan jou om de letters op de juiste plaats te zetten en een woord te vormen. De klinkers die krijg je dus straks bij Tom en bij Rani ook nog op de juiste plaats. Maar ik ga jou de tweede medeklinker geven en dat is de laatste letter van mijn familienaam. Die heb je dus nodig. Die heb je nodig om mee dat woord te kunnen vormen. Onthoud dat en hopelijk lukt het jou dan om dat woord te vinden. En dan kan je het straks doorsturen. Dus nu nog niet, mocht je het al weten, straks is het te doen. Heel, heel veel succes.
0: Het Prijzenpaleis.

0: goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
2: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
3: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor 44 euro... 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
4: Shh, luister.
5: Zomerdeals!
4: Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht ze.
9: Rustig.
8: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, zeker dat.
3: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.

Annie Lennox had succes in de jaren 90, los van Eurythmics, maar helemaal solo. Why staat nog hoger genoteerd. Dit was No More I Love You's op 471. Kurt uit Veldegem die stuurt: Heidi, ik heb al 2 medeklinkers verzameld, maar daar kan ik echt nog geen 12 letterwoord mee vormen in die categorie 90s kledij. Dat snap ik, dat is heel normaal. Straks bij Karel krijg je tussen 1 en 4 nog een derde medeklinker, maar je moet zeker ook luisteren vanaf 4 uur naar Tom en Rani. Zij gaan door met die 90s top 500 en daar ga je ook alle klinkers van dat woord zien verschijnen en dan ook

0: vraag was nee, om zeer gekende redenen. Get Ready komt eraan met Marjolein. En ook D-Light staat klaar voor 1 uur met Groove is in the Heart. Het is ondertussen 12:30 geworden. Er is één probleem, maar waarom je meer dan 10 minuten verliest. En als op de E19 richting Antwerpen, er komen 23 minuten bij tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, komt daardoor een defect voertuig.
1: De 90's Top 500
2: met Heidi van Tielen. Nummer 469.

Het was een cover van een liedje van Casey en de Sunshine Band. Maar W scoorde er ook een grote hit mee in 1992. En dit jaar op 469 die Please Don't Go. De volgende song is denk ik een van de allermooiste liedjes uit de jaren 90. Ik weet het, we zijn nog maar dag 1 van de 90's top 500. En het is al zover. En dat heeft te maken uiteraard met de tekst, met de melancholische melodie. Maar ook met de videoclip. Want daarin heb je eigenlijk een soort schoolreunie van echte mensen. Het was echt gebeurd. En je zag zo die foto's van vroeger uit het jaar 74, 75 en dan 30 jaar later. Of 20 jaar later in de 90's.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
10: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
9: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
10: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belleperis van een Aldi.
9: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
11: Humo!
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Allee, verras mij eens.
13: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
15: Dat ga ik eens proberen.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
17: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
19: Kessie, kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Joe!
11: Dit is Joe. Met de beste muziek van de aller.

van de 3 noteringen van Get Ready in de 90s Top 500. Die mannen, van wie ondertussen ook eentje jammer genoeg overleden is, mogen absoluut niet ontbreken in deze 90s Top 500. En er werd zo wel eens gelachen met het feit dat ze over meisjes zongen en de meisjes gek maakten in de jaren 90, terwijl ze zelf totaal niet geïnteresseerd waren in vrouwen. En Keith uit Gent die stuurde ook via de Joe-app: Get Ready zong niet over Marjolein, maar over Mariolijn. Ja, ik kan daar wel mee lachen, dat is ook gezond, vooral ook doen, maar tegelijkertijd natuurlijk ook wel triestig dat die man niet gewoon zichzelf mochten zijn in de jaren 90. We zijn ondertussen 30 jaar later. Er is wel wat verschil gemaakt, maar perfect is die situatie, zeker als je de wereld bekijkt, wereldwijd bekijkt, liever nog altijd niet. We gaan verder met de 90s Top 500, want daar staat een plaats hoger in van de rocksterren uit de jaren 90, die in die jaren op alle vlakken maar zeer hard heeft geleefd, met ook jammer genoeg de dood tot gevolg. Michael Hutchence van NXS op 406.

Nathalie uit Gooi die stuurt: Heidi, ik heb hier de tv opstaan en wat heb jij een zalig t-shirt aan. Dankjewel, waar nogal mensen die dat hadden opgemerkt. Ik ben, ja, als ik de 90s top 500 mag presenteren, dan ga ik diep. Dan ga ik helemaal in die 90s sfeer mezelf onderdompelen. Ik heb dus vandaag een t-shirt aan waarop staat Back to the 90s en ook een oude 90s telefoon. En visuals, als je binnenkijkt, dan ga je het zien, die mijzelf doen denken aan een spel dat geweldig populair was bij jonge meisjes in de jaren 90. Dat was ik zelf. Namelijk de droomtelefoon. Weet je dat nog? Van MB. We spelen een spel vanavond. De droomtelefoon. Als je dat nog weet, dan lijken wij op elkaar. Indien niet, niet getreurd. Nu, zoveel heb je dan ook weer niet gemist. Maar bon, blijf hier zeker binnenkijken in de studio. Via de Joe-app of via joe.be. Dan zie je zo meteen Karel Schmitz verschijnen. Maar misschien nog nuttiger, dan kan je zo meteen die medeklinker die Karel geeft ook in beeld zien verschijnen. En zo wordt die oplossing achterhalen van onze 90's prijzenpaleis misschien wel iets gemakkelijker voor jou. In de loop van de dag moet je die letters verzamelen en straks vanaf 4 uur bij Tom en Rani het juiste antwoord doorsturen. Dat is allemaal nog een klein beetje toekomstmuziek. Eerste muziek van nu, want we zitten nog altijd in de 90's top 500. Ondertussen zijn we zo iets voor één aanbeland bij nummer 464. En daar staat een van de vrolijkste bendes uit die jaren 90. En dan ook nog eens Belgisch ook, met Coco Junior uiteraard. Dinky Toys en The Test of Time.

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Vrienden van de jaren 90, welkom in de 90s top 500. We zitten al aan nummer 463. Daar hoor je zo meteen Ace of Base en The Sign. Het is 1 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Serafien Smit.
6: Goedemiddag. Freddy Orion haalt zijn slag thuis. Extra controles op twee wielers en het was nog nooit zo lang zo warm in mei. Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkel band en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Orion zit al sinds 1980 in de gevangenis voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Naar welk zorgcentrum hij gaat, houdt het gerecht geheim. De politie gaat deze week extra focussen op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruiken. Want nu het zomer wordt, beginnen we die meer weer een pak meer te gebruiken. Anne Berger van de federale politie.
7: Voor ons wegpolitie is dat op de autosnelwegen, maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen, fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn, e-steps, of die niet overdreven snel rijden bijvoorbeeld.
6: In heel Europa zijn er deze week trouwens van die controles. In Sint-Kruiswinkel bij Gent is een man op een fatbike zwaar gewond geraakt bij een ongeval. Hij werd geraakt door een auto. Intussen is hij buiten levensgevaar. Hoe het ongeval precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het werd in mei gemiddeld 15,4 graden, meer dan 2 graden boven het gemiddelde. Mei had nog nooit zo'n lange periode met warm weer. En de voorbije 10 dagen waren ook al de warmste sinds het begin van de metingen. Dat zegt weerman David de Heenouw.
8: We hebben ook in mei 9 zomerdagen gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 1945 en 2018.
6: En ook deze lente krijgt een podiumplaats. Het is de tweede warmste sinds het begin van de metingen. De regels voor Airbnb's worden strenger. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Om de concurrentie met hotels en B&B's te beperken of met particulieren op de woningmarkt. HLN-journaliste Fleur Mees legt uit wat er verandert.
9: Eigenlijk moet je je gewoon online registreren. Maar je zal wel moeten bewijzen dat de woning die je verhuurt aan de voorwaarden voldoet. Dat het een beetje comfort heeft en toch proper is. En nog belangrijker, dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb 2 uitgangen hebben in het geval van brand.
6: En je moet ook een extra verzekering afsluiten die kosten dekt die anderen in je Airbnb maken. En de douane op een luchthaven in Zwitserland trok grote ogen toen ze een vrouw van haar vakantie zagen terugkomen met, hou je vast, 55 koffers bij zich. Alle bagagestukken werden gescand en gecontroleerd, maar ze mochten gewoon mee naar huis. De vrouw moest er alleen maar 20 minuten voor wachten. Wat er in die koffers zat, is onduidelijk. Het is overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het ook regenachtig.
5: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de E19 in de richting van Antwerpen tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Defect voertuigen 16 minuten extra. Ook op de E313 16 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Y'all ready for
10: this? Dit is de 90s Top 500
11: met Karel Schmidt.
12: Yo, DJ,
5: yo, DJ, pump this party. Ja, dat klinkt gewoon als muziek in de oren, toch? Deze week kan je niet voorbij de 90s. De grootste hits staan klaar. Als ik even de playlist dit uur bekijk. Ace of Base, Madonna, Moloko, Boyzone en vele anderen. Ik help je voor 4 uur ook heel graag op weg met een duw in de rug. Zodat je straks een vette slag kan slaan in dat geweldige prijzenpaleis. Waarin zo'n geweldige prijzen te winnen zijn. Maar het wordt allemaal wel duidelijk. En voor de rest, Chris, die zit al helemaal klaar. Die heeft ook gestemd, zoals zoveel mensen. En hij zit op het puntje van zijn stoel, denk ik, want zijn favoriet passeert ook dit uur.
11: Hallo, ik ben Chris Leffenburen. Mijn ultieme 90s flashback is Man on the Moon van R.E.M. Omdat ik zelf DJ was, draaide ik dat veel. Ook voor zijn tekst, zijn gigantisch mooie stem. En eigenlijk ook omdat het een heel mooi slow nummertje is. Je hoort hem dit uur. Bye bye.

0: ooit aan de universiteit als een college band, zeg maar. Maar de grote wereldwijde doorbraak kwam er toch met dat album Automatic for the People, waarin iedereen Losing My Religion kent. Maar het is zo'n schone plaat, waaronder ook Man on the Moon, en die staat nu klaar op 461. Het is eigenlijk ook een prachtig eerbetoon aan een excentrieke komiek, Andy Kaufman, die overleed al in de jaren 80. Nu, de titel van het nummer verwijst ook naar de complottheorieën dat de maanlanding in 1969 in scène zou zijn gezet. R.E.M. schrijft geschiedenis. Dit is nummer 461.
1: De 90s Top 500.
2: Joe.

0: nummer 461, Man on the Moon en R.E.M. Dan kan Koen even iets rechtzetten. Ja, dit staat op een andere plaat. Ik zat met Automatic for the People in mijn hoofd. Ja, er staat dit ook op. Maar die Losing My Religion, waar ik ook even kort naar refereerde, staat op een album dat al 2 jaar eerder verscheen. Ja, al die... Kijk, als je zo door de tijd reist, zoals wij, dan willen sommige dingen wel eens een beetje vervagen. Wat ik wel weet van de jaren 90, dat ook wel een beetje de tijd was van de knotsgekke Austin Powers. Luister even.
1: Oh, behave. Yeah, baby.
0: Oh, yeah. Het was Madonna die voor die soundtrack van Austin Powers dit nummer schreef.

0: Yeah, baby, yeah. Uit Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. Madonna met haar eerste van 6 noteringen in de 90s. Top 500. Op 460, Beautiful Stranger. En zo meteen een andere topper uit de Mr. Bean film. Ja, Mr. Bean ook zo jaren 90. Boyzone, Picture of You. Zo meteen op 459.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
3: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
11: Sorry, Parties WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
13: Caraïbisch blauw
14: of tropisch groen.
13: Maak het mooi bij je thuis.
15: Colora.
13: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Dit is
16: de 90s
17: Top 500.
16: Joe.

binnenkort geven ze reunieconcerten in Londen, Boyzone, met een van hun hits uit 1997, uit de Mr. Bean film, hè? Picture of You. Welkom bij Joe, de 90s top 500, 5 dagen lang een trip doorheen de 90s. En hey, you're free to do what you wanna do. Dit is echt zo'n lekker club anthem, met die boodschap van vrijheid, Ultranaté op 458.

0: Ultra Natte met de grote hit uit 1997. Free staat in de 90s top 500 op 458.
1: Zometeen in de 90s top 500.
0: The Dolphins Cry. Wie jaren 90 zegt, zegt ook de band live. Maar ook zat een

0: Eerst een overzicht van de verkeersproblemen. Er staan op dit moment twee files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 in de richting van Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 21 minuten. En ook op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Oost 13. Sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je minder dan 10 minuten.
1: De 90's Top 500
2: met Karel Smits.

nummer 456.

0: zitten helemaal op het ritme van de jaren 90. En dus ook Enrique Iglesias.
1: 90's Top 500.
0: The Rhythm Divine was het nummer 456. Het is een van zijn twee noteringen, want Bailamos kom je nog hoger op tegen. En daarvoor iets helemaal anders, maar ook uit het jaar 1999. The Dolphin's Cry. Lekkere rock was het van Live. En die staan op nummer 457. De 90's Top 500 is meer dan alleen muziek. We hebben ook een prijzenpaleis. De titel zegt het al. Het is een paleis vol geweldige prijzen. En straks kan je je slag slaan, zeg maar, bij de kok en de koning. En het is zoals bij het Rad van Fortuin. Je moet gewoon een woord raden. We zijn op zoek naar een woord van 12 letters. En doorheen de dag krijg je al de medeklinkers. Je hebt er al 2 van de 3 gekregen. Ik geef de laatste voor 4 uur vanmiddag. De klinkers krijg je straks bij de kok en de koning. En dan moet dat begeven echt bijna de pap in de mond. Maar kijk, we willen ook gewoon dat jij die geweldige prijzen wint. Dus blijf luisteren. Het verhoogt gewoon je kansen. En het wordt een beetje stormend zometeen met Salt en Pepper.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of via winkel.
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Allee, verras mij eens.
11: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
13: Dat ga ik eens proberen.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4,859. Info op volkswagen.be.
15: Dit is
16: de 90's
15: Top 500.
16: Joe.
17: Spinderella cut it up one time.
18: Nummer

0: eerst bla bla en dan boom boom. Let's Talk About Sex was een uiterst gedurfd nummer voor die periode. En ook een wereldhit nummer 1 ook bij ons, het Amerikaanse trio Salt and Pepper. Die hun carrière al op het einde van de 80's begonnen met die pochette, maar dit was toch wel hun beroemdste hit. Nummer 455 in de 90's top 500.
1: Het Prijzenpaleis. Juist.
0: Ja, maar Karel, wat kan ik dan winnen in dat prijzenpaleis? Wat zit daar allemaal in? Kijk, hij is echt tot aan de nok gevuld, het paleis. Het is een groot paleis, echt zo, echt kamers vol met prijzen. Er zitten zoveel dingen in. Maar om je toch al wat een idee te geven, heb ik even... Stel dat ik uit dat paleis prijzen zou mogen kiezen, straks bij de Kok en de Koning. Ik zou sowieso gaan voor de reischeck. De waarde van 150.000 Belgische frank, want we rekenen wel. Dus op, dat is veel geld, hoor. Daar kan je echt al wel wat tripjes mee doen. Dus een reischeck zit erin. Er zit ook een elektrische fiets in. Cool. Een bloemenabonnement. Elke week een boeket bloemen. Dat is pas een mooie prijs. Er zit ook een hoge drukreiniger in van Power Plus, ideaal voor je oprit. En een North Face reistas, zou ik ook wel kiezen. En deze ook, is ook wel leuk. De melkschuimer van Nespresso. Altijd scoren. Kijk, die prijzen zijn niet voor mij, misschien wel voor jou. Blijf zeker luisteren. En geniet van al die hoogtepunten. En misschien ook af en toe wel eens een minder hoogtepunt uit de jaren 90. Maar dit is mooi, hoor. De Crash Test Dummies. 454.

0: Welkom op de trip doorheen de jaren 90. Dit was nummer 453. Pure Eurodance van Anneli Gordon. Artiestennaam is Anneli en die scoorde een grote hit in 1999 met Two Times. Ze staat ermee op nummer 453. Dit uur nog één plaat van de koningen van de 90s top 500. 15 keer staan ze genoteerd. Clouseau. Ze gingen in 1991 naar het Eurovisie Songfestival in Rome. Ze eindigden daar toen op de 16e plaats. Iedereen had gehoopt dat het hoger ging, maar kijk. In Vlaanderen groeide dit nummer uit tot een onverwoestbare klassieker. Op 452 staat Geef het op.
1: De 90's. Top 500.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immoscoopman.
4: Motorpech en Nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is jouw. De hele week flitsen de jaren 90 voorbij. De Nightcrawlers hoor je dit uur, de Fugees en ook de Buena Vista Social Club. Lekker. En nu het nieuws, want het is bijna 2 uur. Serafine Smit.
7: Goedemiddag. Freddy Horion haalt zijn slag thuis. Het was uitzonderlijk warm in mei. En we blikken vooruit naar een festival in Dessel. En nee, het is niet graspop. Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkel band en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Naar welk zorgcentrum hij gaat en welk regime hij daar krijgt, blijft in geheim. Je hoort misdaadjournalist Tim Bleskroaat.
8: Je hebt dat met open regimes, met gesloten regimes. Niemand wil zeggen welk regime Freddy Horion precies krijgt. Maar goed, hij gaat er natuurlijk wel met een enkel band heen. Dus hij zal daar niet zomaar kunnen buitenwandelen. En hij zal daar nu een programma moeten volgen dat hem voorbereidt op een terugkeer naar de maatschappij. Maar goed, dat zal echt wel nog niet voor direct zijn.
7: Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Het werd in mei gemiddeld 15,4 graden, meer dan 2 graden boven het gemiddelde. Mei had ook nog nooit zo'n lange periode met warm weer. En de voorbije 10 dagen waren ook de warmste sinds het begin van de metingen. Dat zegt weerman David de Heenouw.
9: We hebben ook in mei 9 zomerdagen gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 1945 en 2018.
7: En ook deze lente krijgt een podiumplaats, de tweede warmste sinds het begin van de metingen. En voor wie nog geen plan heeft dit weekend en een hond heeft, is het afzakken naar Dessel in de provincie Antwerpen. Want daar wordt Superhondfest georganiseerd. Een plotwist, je hond moet wel thuis blijven. Het is een festival voor hondenbaasjes die even afleiding willen van hun viervoeter en willen bijleren over hun dier. Het is overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En ook de dagen nadien is het regenachtig.
6: Er staan op dit moment 2 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. D313 in de richting van Antwerpen, tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 17 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Y'all ready for this?
10: Dit is de 90s Top 500
11: met Carol Schmidt.
6: Vrienden van Joe, een fijne maandagmiddag. Een trip doorheen de jaren 90 en nu wat extra zomer. Wat zeg ik, het was een van de ultieme zomerplaten uit 1996. Dat weet ik nog alsof het gisteren was. Alhoewel, dat is al zo lang geleden. Het is ook een van de favorieten van luisteraar Dirk.
12: Hallo, ik ben Dirk vanuit Brugge. Mijn ultieme 90s flashback is Coco Jumbo van Mr. President. En je hoort die er zo aankomen.
6: Ah.

0: ja, ja, ja. Ja, zelfs de Smurfen dit nummer coverde. Een aap eet graag bananen, was het. Dan weet je dat je een wereldhit in handen hebt. Coco Jumbo en Mr. President. En die staan daarmee op nummer 451.
1: De 90's Top 500.
0: The Sleeping Satellite. Tasman Archer.

0: Jasmine Archer met haar enige hit. Jammer genoeg kon ze daarna dat niet verder zetten, dat succes. Maar Sleeping Satellite staat wel in de 90s top 500 op nummer 450.
1: 90s top 500.
0: De Nightcrawlers staan klaar met wat typische dance beats uit de 90s. Push the feeling on. En als je mee wil feesten, dan moet je vanavond zeker kijken naar VTM 3. Want onze vrienden van TV, die bouwen ook een feest op televisie met alleen maar de beste topfilms uit de 90s. Mission Impossible, bijvoorbeeld vanavond vanaf 8:30. Eerste deel uit de beroemde reeks met Tom Cruise. En later ook The Firm, ook met Tom Cruise, maar ook met Gene Hackman. En Ed Harris, ook een geweldig goede film. Dus Mission Impossible en The Firm vanavond bij VTM 3.
1: Joe. De 90s top 500.

0: Fugees en Ready or Not. Wat een trio was dat ook, met ronkende namen. Hè? Wyclef Jean, Press Michel en ook Lauryn Hill.
1: The 90s, the 90s, top 500.
0: Hierna staan ze nog één keer in de lijst en dat is uiteraard met Killing Me Softly. Maar dit was dus nummer 448. Even een korte shout-out naar een aantal mensen die reageerden in de app. Lutje Klaas zegt, zo fijn om te kunnen luisteren naar de top. Het maakt mijn werkweek nu al volledig goed. En Evi van den Berg zit met een probleem. Die zegt, mijn kinderen gaan deze week beter op internaat. Die kunnen niet studeren als uw moeder elk nummer keihard zet en meezingt. Ik kan me er iets bij voorstellen. En het wordt alleen maar heviger en heviger. Zometeen met London Beat bijvoorbeeld.
2: Sst, luister.
3: Summer Hills.
2: Hoor je het ook?
3: Summer Hills.
2: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross. De gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen. En tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Zeg Jasmin.
6: Uh-huh.
5: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
6: Uh-huh.
5: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
6: Dat klopt.
5: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
6: Yes.
5: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
6: Joehoe.
5: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
6: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
5: Is dat geen tijd dat je eraan begint?
6: Ja, zeker. Ja.
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
9: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
10: En ook uw budgetvakantiepech.
9: Wat?
10: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
9: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
10: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
11: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
13: Dit is Joe. Met de beste muziek van de allergrootste artiesten. Van vroeger en nu. En dan nu, terug naar de 90s top 500.
14: Nummer 447.

0: Top hits uit het jaar 1990 met Jimmy Helms en London Beat. And I've Been Thinking About You, nummer 447, bereikte ook bij ons de nummer 1. En zo klimmen we omhoog en blijf zeker luisteren, want straks bij De Kok en de Koning mag er iemand voor het eerst prijzen kiezen uit het Prijzenpaleis. Het staat hier ook naast me. Het is echt gevuld met geweldige dingen die je absoluut wil hebben. Ik ga je voor 4 uur ook nog een medeklinker geven, want net zoals in de jaren 90 gaan we ook vandaag op zoek. Het is een woord van 12 letters uit de categorie 90s mode. Sven en Anke hebben al een tip gegeven, hij die ook. Ik geef ook de laatste. En kijk, het helpt je gewoon al dichter bij de goede oplossing. Je hebt ze niet nodig, want ik weet zeker, bij De Kok en de Koning krijg je ook de klinkers. En als je die hebt, dan is het gewoon easy peasy. Maar om je toch wat extra kansen te geven, geef ik je dus die extra medeklinker nog. En het gebeurt voor 4 uur. Sheryl Crow nu, die liep op een gegeven moment in een tweedehandswinkel binnen. Ze zag daar een stoffig oud boek liggen. En ze las een gedicht van een zekere Win Cooper. Een Amerikaanse dichter, die had ooit het gedicht, of heeft ooit het gedicht Fun geschreven. Ter plaatse besloot Sheryl er een nummer over te maken. Dit is de nummer 446. En het werd daar grote doorbraak.
1: This ain't no disco.

0: Tuesday Night Music Club. En nummer verdiende ook heel wat Grammys. Sheryl Crow op 446. All I Wanna Do.
1: Zometeen in de 90s Top 500.
2: Nee, je hoeft niet naar huis.
0: Marco Borsato is erbij, die krijg je voor 3 uur vanmiddag. Staat op 442, maar ook M People.
2: Ah.
0: Er staan op dit moment 2 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Antwerpen is het de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 18 minuten. En ook op de Antwerpse ring in de richting van Nederland 12 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost. Sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je minder dan 10 minuten.
1: De 90s Top 500 met Karel Smits.

0: Welkom in de 90s Top 500. We zitten aan nummer 445. Nederlandse band City to City.
1: De 90s Top 500.
0: En The Road Ahead begon eigenlijk als een commercial voor auto's, voor Mitsubishi. En oorspronkelijk duurde het nummer maar 40 seconden. Ja, een reclamespot eigenlijk. Maar het was zo succesvol dat ze echt op 1, 2, 3 in een sneltreinvaart daar een vervolg aan breien. En het werd ook een mooie hit. Nummer 445 was het. En zo klimmen we op in de lijst. We zijn toe aan nummer 444. Soms heb je geen pep talk nodig of geen grote plannen, maar alleen een nummer dat je gewoon je rug laat rechtzetten. De soundtrack voor iedereen die denkt, het is genoeg geweest, ik ga vooruit. I'm moving on up. Dit is M People. Onstopbaar.

0: en People en hun enige notering. Dat was Moving On Up, was een grote hit in 1993 op 444. De Buena Vista Social Club. Oude, maar ongelooflijk getalenteerde Cubaanse muzikanten. Ze beleefden hun tweede jeugd dankzij die iconische docu van Wim Wenders. En ze werden de heren op hun 70ste of zelfs 80ste plots wereldsterren met die mooie, pure, akoestische muziek. Chan Chan staat klaar, zometeen op 443.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal!
9: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
8: Heerlijk in de kruising!
9: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
8: Goku, score!
9: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
10: De 90's Top 500.
11: Joe.

0: legendarische Buena Vista Social Club was het. Chan Chan staat op 443.
1: De 90s Top 500.
0: Welkom bij Joe, de trip doorheen de jaren 90. We gaan nog door tot aanstaande vrijdag. We beginnen eraan iedere ochtend bij Heidi. Maar ook bij Sven en Anke in de ochtendshow krijg je al een tip om meer kans te maken op vette prijzen in het Prijzenpaleis. En er mag straks iemand voor het eerst in het Prijzenpaleis prijzen kiezen. Dat gebeurt bij De Kok en De Koning tussen 4 en 7. We zoeken een één woord, 12 letters. Ze zullen je straks alle klinkers geven. En als extra toetje geef ik je ook al één extra medeklinker. En dat gebeurt voor 4 uur. Blijf luisteren, het kan elk moment gebeuren. Ken je dit? Uit 1991, You Don't Have To Go Home Tonight was een hit voor de Triplets. Maar wij kennen het toch vooral in de versie van Marco. 6 keer staat hij in de lijst. Dit is op 442. Je hoeft niet naar huis vannacht.

0: Marco. Het is een van zijn 6 noteringen. Hij brak door op grote schaal in de Lage Landen met Die Dromen Zijn Bedrog. Maar daar had hij uiteraard ook een ijzersterke opvolger nodig. En dat was Je Hoeft Niet Naar Huis vannacht op 442. Voor 3 uur vanmiddag laat ik je nog mee. La da di, la da da zangen. Crystal Waters zingen. Niet zangen. Gypsy Woman. Eerst onze eigen Limburgse trots, Axel Red. 7 juli treedt ze op tijdens Gen Jazz. En binnenkort staat ze ook op het luchttheater, op het podium daar, Rivierenhof in Deurne. Je t'attends op 441.
1: De 90's Top 500.

0: Onze eigen Axel Red, nummer 441, Je t'attends. 90s,
1: top 500.
0: Op 441 staat de Amerikaanse zangeres Crystal Waters. Die scoorde in 1991 een internationale hit met haar debuutsingle Gypsy Woman, She's Homeless. Tot dat jaar werkte Crystal bij de FBI in Washington. En onderweg naar het werk zag ze altijd een dakloze. En dat inspireerde haar. Ze nam er wat demos op, samen met wat producers van The Basement Boys, zo heette die. En van het een kwam het ander. Iedereen liep dat jaar rond met dat refrein dat je maar niet meer uit je hoofd krijgt.
1: Dit is
2: de 90s Top 500.
1: Joe.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Als je straks in dat geweldige prijzenpaleis veel cadeaus wil uitkiezen, blijf dan luisteren, want ik geef je binnen nu en een half uur een extra letter. Samen met topplaat uit de 90's. Eerst het nieuws, want het is 3 uur. Serafien Smit.
3: Goedemiddag. Freddy Horion haalt zijn slag thuis. Studenten die veel bijklussen doen het vaak minder goed in hun studie. En een update over de inbraakpoging in Willebroek. Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Naar welk zorgcentrum hij gaat en welk regime hij daar krijgt, blijft een geheim. Je hoort misdaadjournalist Tim Leskrawaat.
4: Je hebt dat met open regimes, met gesloten regimes. Niemand wil zeggen welk regime Freddy Horion precies krijgt. Maar goed, hij gaat er natuurlijk wel met een enkelband heen. Dus hij zal daar niet zomaar kunnen buitenwandelen. En hij zal daar nu een programma moeten volgen dat hem voorbereidt op een terugkeer naar de maatschappij. Maar goed, dat zal echt wel nog niet voor direct zijn.
3: Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Heel wat studenten die bijklussen doen dat om zelf een en ander te kunnen betalen. Dingen in hun vrije tijd bijvoorbeeld. 3 op de 10 doen een studentenjob om de eigen studies te betalen. Dat blijkt uit een onderzoek van de VUB. Voor sommigen heeft die job wel een impact op de studies.
5: Dat waren ook de studenten waarvan we zagen dat zij meer uren gemiddeld presteren. Dat was ook de groep waarvan we dan zagen dat ze vaker aangeven dat ze lessen overslaan om te kunnen gaan werken. Dat ze vaker een soort van moeilijkheden rapporteren om hun studies te kunnen blijven combineren met hun studentenjob.
3: Het gaat vooral om studenten uit kwetsbare gezinnen. In Nederland zijn 3 verdachten opgepakt voor de inbraakpoging bij een juwelier in Willebroek afgelopen weekend. 2 daders vluchtten toen weg, een 1/3 sprong in het kanaal en overleefde dat niet. De vluchtauto werd internationaal geseind en zo kon de politie de andere verdachten vinden en oppakken. Er lag ook inbrekersmateriaal in de auto. Het onderzoek loopt nog. De rest van de dag zijn er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog bij 24 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer en 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig rond 18 graden.
2: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 19 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 11 minuten. En ook richting Antwerpen, de E313, tussen Massenhoven en Wommelgem 11 minuten. Y'all ready for
0: this? Dit is de 90's Top 500.
6: Met Carol Smit.
2: Vrienden van Joe, vrienden van de 90's, welkom in deze spetterende hitlijst. En ook ons spetterende prijzenpaleis dat hier naast mij staat te blinken. Iemand mag straks bij de Kok en de Koning voor het eerst een slag slaan. En voor heel veel Belgische franken cadeaus kiezen. Ja, we rekenen in Belgisch frank, maar het is met veel geld, geloof me. Eerst nog Savage Garden, To the Moon and Back op 438. En beginnen doen we met een van de lievelingsnummers van luisteraar Marco.
7: Hallo, mijn naam is Marco Goré, mijn ultieme. De ultieme 90's flashback is van Charles en Eddie. Would I Lie to You? Het eerste nummer waar ik met mijn toen toekomstige vrouw heb opgedanst.
2: Charles en Eddie staan op 439. Geniet ervan, Marco. Ja.

0: De grootste hit van het duo Charles en Eddie uit 1992. Would I Lie to You op 439.
1: De 90s Top 500, nummer 438.
0: Daar staat Zuid-Australië, Savage Garden en To the Moon and Back.

uit Australië en Savage Garden eind jaren 90 niet van de radio weg te slaan. Met een van de hits To The Moon and Back op 438 in die 90s top 500. De extra letter voor het prijzenpaleis komt eraan hoor. Eerst gaan we naar de Britse trance-producer Chicane. Die samplede op het einde van de jaren 90 een legendarische track, het nummer Team from Harry's Game, van de Keltische band Clannad. De zangeres Moya Brennan, de zus van Enya, vond die dance remix zo geweldig dat ze de vocalen speciaal voor Chicane opnieuw kwam inzingen in de studio. Moya overleed jammer genoeg 13 april jongstleden. Maar haar stem en die geweldige trance muziek van Chicane blijft verder knallen op 437.

0: 36 in de 90s, top 500. De Counting Crows zijn gesignaleerd met Mr. Jones, zometeen.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
1: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
3: Humo!
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
4: schat,
5: niet.
4: Blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
7: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
9: Go Yellow!
10: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
11: Dus ook voor klanten.
10: Yep. Go for info naar telenet.be.
12: Kissy, kendo, lekker lang uitlikken. Kissy, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Wit, wit.
14: Of net niet wit.
15: Maak het mooi bij je thuis.
16: Colora.
15: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
17: Dit is
18: de 90's Top 500.
17: Joe.
18: Nummer 450.

0: Crows, ook zij zorgden voor de sound van de 90s. Mr. Jones op 435.
1: Het prijzenpaleis.
0: Ja! Heb je dat al gezien? Je maakt elke dag kans op geweldige prijzen. Ik heb er een aantal voor je opgesnort. Een gigantische rode outdoor barbecue zit erin. Of een Nintendo Switch of een Dyson Airwrap. En voor de liefhebbers, een airfryer van Philips. Of zelfs de Lego officiële FIFA World Cup doos. Dan ben je een aantal weken rustig bezig, denk ik, als je die wil knutselen. Kijk! Je moet het woord bij elkaar puzzelen en straks je antwoord doorsturen in de app. En als je het juist hebt, dan mag je bij de kok en de koning misschien aan het rad draaien. En dan mag je lekker shoppen in Belgische frank in het Joe Prijzenpaleis. En wie weet ga jij aan de haal met een droomreis. We zoeken vandaag een woord van 12 letters, dat weet je ondertussen, uit de categorie 90s kledij. Sven en Anke hebben al een medeklinker gegeven. Heidi ook. En nu ga ik er een geven. Het is gewoon om je extra veel kansen te geven. Want om een lang verhaal kort te maken, de kok en de koning geven straks ook nog eens alle klinkers. Maar als je nu al aan het luisteren bent, dan heb je gewoon meer kans. Want ik geef je dus een hint, een medeklinker. We zoeken, concentratie, de eerste letter uit de titel van deze klassieker van Billy Joel.
2: Sing us a song, you're the...
0: Oké, heb je het gehoord? Daarvan de eerste letter. Onthoud hem, want je hebt hem nodig. En over Billy Joel gesproken, die scoorde in 1993 een van zijn laatste internationale hits in de hitlijsten. Hij deed dat met dit fijne nummer, The River of Dreams, nummer 434.

0: 73 plaatsen gedaald dit jaar. The River of Dreams, een nummer dat hij ook in zijn dromen bedacht. Is echt gebeurd hoor, Billy Joel. En als ik het nummer hoor, moet ik altijd ook wat denken. Het zit niet in die film, maar het heeft wel een hoog Lion King gehalte. Toch, die film, dat er ook kunnen in verschijnen. Maar dat kan niet, want deze verscheen gewoon al een jaar eerder. En het was Elton John die dat dan deed. Trouwens, die Who's van die River of Dreams, dat is ook nog wel een verhaal. De toenmalige vrouw van Billy Joel, Christie Brinkley, die had een schilderij gemaakt. En Billy dacht van, oké, ik zal er dan de hoes van maken. Achteraf is dat ook uitgeroepen tot de lelijkste platenhoes uit de jaren 90. Om maar te zeggen, ik denk dat die ook wat onder druk stond van zijn vrouw om dat te moeten doen.
1: Toch? Zometeen in de 90's Top 500.
0: De Funky Green Dogs en Fired Up staan klaar. Maar ook Brandy en Monica met The Boy Is Mine.

0: Eerst nog een overzicht van de verkeersproblemen. Het valt behoorlijk mee. Voorlopig alleen twee waar je meer dan 10 minuten verliest. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 17 minuten. En in de richting van Gent 13 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: De 90's Top 500
2: met Karel Schmitz.

0: twee tienersterren waren het in 1998. Brandy en Monica.
1: The 90s.
2: Top 500.
0: En die Boy Is Mine stond zelfs 13 weken nummer 1 in Amerika. Maar ook bij ons bijzonder hoog gescoord. En echt een vette wereldhit. Het was een soort muzikaal gevecht om dezelfde man. De media die speculeerde destijds dat ook de twee zangeressen elkaar in het echt niet konden luchten of zelfs zien. Maar het nummer was wel puur vriendschappelijk bedoeld. En ook met een nodige knipoog, zeg maar, een antwoord op het legendarische duet The Girl Is Mine van Michael Jackson en Paul McCartney. Brandy en Monica treden trouwens nog altijd op. Nummer 432 nu, twee kerels uit Miami. Die maakten in 1997 een zinderende underground house plaat. Zo ging dat toen. Maar dankzij de krachtige stem van zangeres Tamara groeide dit uit tot een gigantische hit. The

0: is de 90s top 500. Dit was nummer 432. Fire up. Hey, vanavond is er ook Jan Bosman met Club 90s. Het wordt een geweldige show waarvoor je geen clubkaart nodig hebt. Iedereen kan gewoon binnen. Maar Jan is van alles van plan om te doen. En je wilt dat absoluut niet missen. En dus ook straks vanaf 4 uur de kok en de koning, met voor het eerst iemand die aan het rad mag draaien in dat prijzenpaleis. Ik heb onder andere voor jou nog Kylie Minogue en zometeen Mike and the Mechanics, de hobbyband van Mike Rutherford, die lange gitarist van Genesis. Hij schreef het nummer dat vrolijk en fluitend begint, maar eigenlijk achter dat vrolijke imago schuilt toch stiekem ook wat spijt en het ongemak dat de mens kan voelen als hij zwaar ruzie heeft gemaakt. Let vooral ook op de stem van Paul Carrack, want die zingt het geweldig in op zijn unieke manier. Op 431 zometeen Over My Shoulder.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immoscoop, man!
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
9: Dit is Joe.
10: Joe.
9: De 90s
10: top 500.
9: Nummer 431.

0: Mike and the Mechanics. En natuurlijk Bob Garrick op 431. En Over My Shoulder.
1: The 90s Top 500.
0: Kylie Minogue nu, die werd destijds weggezet als zingende parkiet. Dat werd zelfs gezegd. Maar ze maakt nog altijd indruk. Er loopt tegenwoordig een nieuwe docu op Netflix. En in die docu kan je zien dat Kylie door volharding, maar ook ongelooflijk enthousiasme, het maximale uit haar talent heeft gehaald. En het is niet altijd zomaar van een leien dakje gelopen. In 1990 maakte ze al een transformatie door met een nummer waarmee ze eigenlijk definitief afscheid nam van dat brave buurmeisje-imago. Want ja, ze speelde, zoals je weet, in die soap Neighbours. En ze ruilde die brave popsound in voor een iets gedurfdere dance-pop-look, geproduceerd door het legendarische trio Stock Aitken en Waterman. Dat bleek het startschot van haar status als ultieme

0: het ons eigen Vlaams collectief geheugen, hè. Teken van leven uit 1992, Mama's Jasje op 429.
1: De 90's, top 500.
0: Oh, het worden spannende momenten. Zometeen bij de Kok en de Koning in het vervolg van deze eerste dag van de 90's Top 500. Maar zij openen ook officieel dat prijzenpaleis dat hier naast mij staat te blinken. Echt waar, met zoveel schone prijzen. Als je het nu pas hoort, je hebt nog altijd kans om deel te nemen. Blijf gewoon luisteren. En dan mag je straks hopelijk aan het rad draaien. Vanavond op televisie bij VTM3 trouwens ook een 90's feest met twee toppers uit de jaren 90. Mission Impossible begint daar om 20:30. En daarna The Firm. Alle twee films eigenlijk met Tom Cruise. Bij mij nog The Wham Do Project. Een van die lekkere clubhits van het einde van de jaren 90. Oorspronkelijk gemaakt als een rustig, dromerig downtempo nummer. Maar het was pas toen een of andere Italiaanse DJ, Roy Malone, daar een vlijmscherpe, pompende beat onder zette. En toen explodeerde het in de clubs en daarna op de radio. The Wham Do Project. King of My Castle. 90s.

0: Castle.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Goeienacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Dit is jou. Ze komen uit de 90's, ze zijn met 500 en ze zijn allemaal heerlijk om op te vreten. De 90's top 500. Als je er al bent, mag je even chamaillé roepen. In de Joe-app voor de gezelligheid. Ondertussen goed luisteren, want het is 4 uur. Nico Bosteels.
11: Goedemiddag. Veel schadeaangiftes door het zware onweer. Onderzoek naar mogelijke brandstichting in Merksem. En Donald Trump blijft erbij dat alles goed komt met Iran. De verzekeraars verwachten duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer van afgelopen weekend. Vooral door dikke hagelbollen die veranda's, dakramen en auto's beschadigden. U hoort Lars Vervoort van verzekeraar AG Insurance.
12: Ze komen nog volop binnen, de aangiftes. Wij zaten vanochtend toch al snel op een aantal 100 aangiftes. Maar ik vermoed dat kantoren van makelaars en dergelijke van het weekend gesloten waren, dat er veel vandaag, morgen, later in de week nog moet binnenkomen. Dus ik denk dat we toch snel naar een aantal duizend dossiers zullen gaan van dit weekend.
11: Vooral de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Namen werden zwaar getroffen door het onweer. De politie onderzoekt een mogelijke brandstichting in een horecazaak in Merksem in Antwerpen. Het gebeurde vorige nacht. De mensen die boven die zaak wonen konden zichzelf redden. Het vuur was daar ook snel geblust. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de brand aangestoken werd. Een expert van parket onderzoekt dat nog. De burgemeester heeft die zaak intussen ook wel verplicht gesloten. En Amerikaans president Trump roept zijn tegenstanders op om hem zijn werk te laten doen. Hij belooft dat er snel een akkoord zal komen met Iran. Leun achterover en ontspan, alles komt goed, zo gaat het altijd, schrijft Trump op zijn sociale media. Er wordt al een tijdje gezegd dat er bijna een akkoord is tussen de VS en Iran, maar een definitieve deal blijft uit. En intussen blijven beide landen elkaar aanvallen. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien bij minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer, bij 19 graden. En ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden.
13: Een heel goedemiddag. Vier plaatsen op onze snelwegen waar je 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout vertraag je 22 minuten. Ook 17 minuten trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent vertraag je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En in de richting van Antwerpen op de A12 20 minuten erbij tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord.
14: Y'all ready for this?
15: Dit is de 90s Top 500.
16: Met de kok en de koning.
10: Hallo van de radio. Cindy en Bjorn, die hebben allebei al, en Davy ook, chamaillé gestuurd. Die zijn echt helemaal mee. Die hebben dat nog meegemaakt. Er zijn ongeveer 1 miljard liedjes gemaakt, denk ik, tussen 1990 en 2000. En maar 500 daarvan hebben deze lijst gehaald.
13: Ja, dit uur de eerste van 4 noteringen voor Jasmin. En ook het favoriete van de collega die alle jingles voor ons programma maakt, Lucas.
17: Hey Joe, ik ben Lucas. En dit is mijn ultieme 90s flashback. Bij Joe. Dario G en Sunshine. Je hoort hem dit uur bij Joe.
10: Dat gaat recht naar de buik en die stem van Lucas. Goed gedaan, dat is voor straks. Maar eerst de Rockset.

0: Daarnet de eerste van Roxette, Wish I Could Fly. Je stemde ze 7 keer in je 90s top. Dit was de enige notering voor de New Radicals, die wel bezig zijn aan een kleine remonte in jouw 90s, liever top 500. En blijkbaar houdt Greg Alexander, de frontman, een grootschalige reunie of een nieuw album nog altijd een beetje af. Maar ze hebben toch een eigen versie van Murder on the Dance Floor opgenomen van Sophie Ellis Bextor.
1: Ah ja, de hype, ja. Moet iedereen op mee. Zelfs de New Radicals, waarvan ik trouwens altijd dacht dat U2 was. Die klinkt toch echt gewoon als een kopie van Bono en The Edge en zo.
0: Ze hebben er wel mee liggen rollenbollen waarschijnlijk.
1: Ze hebben er mee in bed gelegen.
2: De 90's top 500.
1: Ja, de hele week lang de 90's top 500.
0: Ja, welkom in jouw 90's top 500.
1: Ja, Jean-Paul zegt, het is niet echt mijn favoriete decennium.
0: Nee.
1: Ik denk toch dat ik 400 van de 500 nummers ga goed vinden. Hey, als dat al lukt bij iedereen,
0: goed,
1: ben ik echt heel blij.
0: Want zou geweldig zijn.
1: Jouw persoonlijke smaak kon je doorgeven vorige week. We hebben ze alle 500 in de juiste volgorde gezet. En we hebben ook een prijzenpaleis. Dus als je niet voor de muziek blijft, dan misschien wel voor de ongelooflijke, excuse my French, maar shitload aan prijzen die we deze week gaan weggeven.
0: Zeker. Letters verzamelen, dat moet jij doen. Nog niks doorsturen, want straks krijg jij van ons klinkers cadeau.
1: Ja, niet zomaar klinkers. Je krijgt van ons alle klinkers cadeau van het woord dat je al heel de dag aan het zoeken bent. Dus mocht je in het duister tasten of er nu pas bijkomen en zoiets hebben, oh, letters, ik weet van niks. Het kan nog allemaal. En als je dan straks aan het rad mag draaien, dan ga je misschien wel naar huis met onze elektrische

0: Think about the way that we live today. Dat vonden ze dus in 1994 ook al. Dat we eens goed naar onszelf moesten kijken. Ja, het is niet dat we er echt veel mee gedaan hebben sinds toen.
1: Nee, we zijn niet echt vooruit gegaan, maar eerder achteruit. Ja, Cindy laat weten, dat was mijn broer zijn muziek. Hij hield van boenke boenke, ik meer van tingeling. En tussen haakjes verklaart ze zichzelf nader. Bij de tingeling stel u een gitaar voor.
0: Ik zat bij de triangle, sorry. Dat is ook xylofoonmuziek.
1: Ja, er zijn mensen die ja, een beetje in de war zijn. Evelien onder meer en Alfons. Evelien die zegt, zie ik dat goed? Is er een reischeck ter waarde van 150.000 euro? En Alfons die zegt, een damesfiets van 65 euro netto. Dat is zeker een goudene.
0: Beste vriendjes, we zitten in de 90s.
1: Het beftijdperk.

0: beffen terug hier bij Joe. Er wordt hier heel de week gebeft.
1: Ja.
0: En als je niet weet wat dat is, zoek het alsjeblieft op. Ja. Ondertussen is Tanja ook al kwaad op voorhand als Celine Dion met My Heart Will Go On niet op 1 staat vrijdag.
1: Ach, ja.
0: Ah. Zou wel een tofke zijn. Mm-hmm. Ja. Ja, stemmen kan op joe.be. En daar kan je ons hele beffenverhaal ook nog even nakijken. Het komt allemaal goed, maak je geen zorgen.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
7: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
8: De 90's Top 500. Nummer 424.

0: De enige notering van Peter André, Mysterious Girls. Mensen met een dubbele voornaam, het zou eigenlijk niet mogen.
1: Och, Peter en André. Ja, och, zweg
0: André
1: daarvan.
0: Peter of
1: ja,
0: Peter André.
1: Het is echt nog erger, hè? Want die mens is dus geboren in Engeland, maar hij had Cypriotische ouders en hij is opgegroeid in Australië. Wat is het nu?
0: You've lost me there.
1: Kies nu toch eens. En dan krijg je dus dit, maar wel een heerlijke zomer.
0: Ja, zeker.
1: Mysterious Girl was dat. Oh, zometeen een filmplaatje.
0: Ja, origineel uit 1963, maar ja, heeft iedereen gemist eigenlijk. Het is pas een hit geworden dankzij de film Mermaids met onder andere Cher. En het was voor haar de eerste nummer 1 hit in de UK zonder haar ex-man Sonny Bono.
1: Ja, want zonder hem kon ze het ook natuurlijk.
0: Voilà.
1: Veel beter ook. Dit is de 90s Top 500 met op nummer...
2: Nummer 422.

0: 1 minuut over 4:30, de Shoep Shoep Song. It's in his case, niet de laatste keer dat we Cher gaan tegenkomen in jullie 90's Top 500. Ja, Rani, je hebt iemand boos gemaakt. Je was daarnet nogal vocaal over Peter Andre. Wat vond je daar zo storend aan?
1: Dat het moeilijk is, zo mensen met dubbele voornamen.
0: Ja.
1: Allee, zo twee namen die allebei voornamen lijken.
0: Ja, Gerry Jaak stuurt nu in de Joe.
1: Jaak.
0: Hey dan! Ja, of is het Gerry?
1: Ja, is het Gerry of is het Jaak?
0: Ja, je moet kiezen, hè. Gerry Jaak.
1: Dat zorgt dus voor problemen hier,
0: Jaak, Gerry, alle, hier staan we nu. Zometeen.
2: Zometeen in de 90's Top 500.
1: Ja, All for One en I Swear komt eraan uit 1994.
0: En ook... Hey, zoietje om buiten in de zon alle kleren uit te trekken om te gaan dansen. Vandaag kan het nog net. Wijlen Dario G met Sunshine. En wie weet... Wordt het geduld van al die mensen die sturen? Wanneer komen de klinkers? Eindelijk beloond. Eerst heel veel klinkers, medeklinkers en andere wonderen der natuur van Nico Bosteels.
3: Goedemiddag. Oplichting bij de advocaat van seriemoordenaar Freddy Orion. Die mag na 47 jaar de gevangenis verlaten. Wil met een enkel band en hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Zijn advocaat noemt dat een moedige beslissing van de rechters. En hij zegt dat Orion altijd gedaan heeft wat hij moest doen en dat ook zal blijven doen. Je hoort die advocaat hier straks in ons nieuws van 5. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is nog niet duidelijk naar welke zorginstelling hij verhuist en wanneer dat zal gebeuren. De verzekeraars verwachten duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer van afgelopen weekend. Vooral door dikke hagelbollen die veranda's, dakramen en auto's beschadigden. Vooral de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Namen werden zwaar getroffen. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Chinese partner Zhua Zhang in 2 sets van een Frans-Chinees duo in 6-2 en 6-4 werd het daar. Mertens en Zhang waren het derde reekshoofd daar in Parijs. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt dan de kans op buien bij minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer, bij 19 graden.
1: Gerry Jaak laat nog weten in de Joe-app. Voor Tom is het meneer Jaak en voor Rani is het Gerry.
0: Dat is goed, sorry meneer Jaak.
1: Merci Gerry. We gaan even door. De files, 11 files op onze snelwegen. 11 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. We beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 26 minuten aanschuiven. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 16. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West in de richting van Gent zijn dat 13 minuten. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne en 10 tussen Berchem en Antwerpen-Centrum. In de richting van Antwerpen op de A12, 23 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Een kwartier tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. 13 minuten op de E34 tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E19, 12 minuten trager tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de E17, 10 minuten tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Op de E411, 20 minuten trager tussen Overijse en Waver. Op de A201, 13 minuten tussen de tunnel aan de NAVO en Diegem Industrie.
2: De 90's Top 500. Met de kok en de koning. Nummer 421.

0: Ja, in de 90s mocht het altijd zoiets iets etnisch hebben, zullen we maar zeggen. Invloeden van over de hele wereld. Exotiek, Dario G, terwijl het volgens mij gewoon een Brit was. Sunshine Me. Hij staat er twee keer in en moet nog één keer komen, want hij heeft ook... Carnaval de Paris gemaakt.
1: Ja, uiteraard.
0: Ja, ik heb het ook maar net afgelezen. Ja. waar wij heel weinig aflezing voor nodig hebben, is onze goede vriendin en collega Jasmin. Mm-hmm. Die zo meteen de eerste keer in de lijst zit. En dat zal zeker niet de laatste keer zijn. Ik heb het opgezocht, ze staat er 7 keer in.
1: Ja, onder andere met Porselein, Diep in mij en alle meisjes aan de macht.
0: Maar wacht,
1: natuurlijk.
0: Porselein, dat gaat nu toch nog niet zijn? Dat is veel te vroeg, hè. Het is een top 500, dus nog maar aan 400.
1: Moet de eerste zijn, hè.
0: Voilà. Ik ben de tel al kwijt. Ja, het is maandag voor iedereen.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
5: Joe, dit is Joe.

0: prachtige poëzie van ons Jasmin. En ze moet dus nog 6 keer passeren in deze lijst. Jullie top 500 van de jaren 90. Als je trouwens mee wil aftellen, dat kan op joe.be. En in de Joe-app kan je alle nummers zien die hier voorbij komen. En kan je de top 10 ook nog eens door elkaar halen. Maar dat interesseert werkelijk echt helemaal niemand ook maar iets. Dat weet ik. Want iedereen zit te wachten op klinkers.
1: Het Prijzenpaleis.
2: Ja, niks meer 90's dan een prijzenpaleis. Dus hebben wij er hier ook een in onze 90's top 500. We zoeken elke dag, tenminste jij zoekt elke dag, een woord. Als je het vindt, dan kan je misschien wel 1 of meerdere prijzen plukken uit dat prijzenpaleis. Elke dag lanceren om 9:05 exact Sven en Anke de opgave. Krijg je ook een eerste medeklinker. Vandaag zoeken we 90's kledij en een woord van 12 letters.
0: 12 letters.
2: Dat is lang, hè?
0: Dat is moeilijk.
2: Ja, ook Heidi en Karl gaven je al een medeklinker daarnet. En straks geven wij jou alle klinkers van het woord dat we zoeken. Maar wat valt er op dag 1 zoal te winnen, Pierre?
0: Oh, dat zal ik je zo meteen eens vertellen, Walter. Ja, dit wordt awkward. Steel jij binnenkort de show op een gloednieuwe elektrische fiets of een design cross trainer? Of kijk je vanuit je luie nieuwe tuinstoel toe hoe je robotmaaier het gras maait, terwijl je vrouw haar ding doet met een keramische barbecue van Euroshop? Je Dyson luchtzuiveraar blaast je koelte toe. Joe klinkt uit je nieuwe partyspeaker. En je bloemen van het wekelijkse bloemabonnement van Groen van bij ons maken indruk op elke van al je schoonmoeders. Of ga je naar huis en meteen ook het vliegtuig op met onze hoofdprijs, een exotische reis ter waarde van 150.000 Belgische frank. En dat is nog maar een greep uit ons waanzinnige aanbod.
1: Top 500.
0: Goed, even kan liggen. Ik ben direct terug.
2: Amai, ja, ik wou net zeggen, zuurstof zeker. Hè? Misschien moeten we dat binnenkort voorzien in de studio. Hier een extra zuurstoffles. Gaan we ze uitdelen?
0: De klinkers, ja. Ja, je moet ze hier niet kopen, je krijgt ze gratis.
2: Voilà.
0: Zijn we er klaar voor? Jij mag
2: aftellen.
0: Oké, hier komen de klinkers.
2: Hou je klaar, want hier komen de klinkers.
0: We verschijnen op het scherm achter ons. En de klinkers in de categorie 90's kledij, 12 letters zijn... Oh, amai, daar zitten veel klinkers
2: in. En ze staan op de juiste plaats ook,
0: ja,
2: hè?
0: Lees maar even voor, Annie.
2: Ik zie de A, de E, nog eens de A, de U, de O... En nog eens de E.
0: Ja, we laten ze even staan. Als je de volgorde wilt bestuderen, dan kan dat op joe.be of in de Joe-app. Maar als ik het zou moeten voorlezen, is het...
2: Ja,
0: dat is het eigenlijk.
2: Klinkt zo'n beetje zoals de betere 90's hit.
0: Je mag nu je antwoord doorsturen. Nu in de Joe-app. Misschien mag je straks aan ons rad draaien.
3: Nummer 419.

0: vooral een stripje klassieke muziek. Dat werd ook gemaakt in de 90s, hè?
1: Absoluut.
0: Mensen vergeten dat, was niet altijd. Boenke, boenke. Mark Cohn, van wie we werkelijk niks anders meer vernomen hebben dan deze walking in Memphis, heeft nog geprobeerd. In Amerika, zijn thuisland, ging het iets beter. En nu een Hollander, waar we eigenlijk ook buiten één grote hit, maar heel weinig van terugvinden in deze lijst. Hij staat er één keertje in. C.B. Milton, It's a Loving Thing. En daarna zet al maar een potje klaar om de stroop op te vangen van All for One.
2: De 90s op 500.
3: Nummer 418.

0: Ze waren met z'n vieren, ze zagen er naar 90's maatstaven. ja, brave jongens uit. Ja. Als je dat nu terug ziet, die stijlen. Ja, maar ze hebben wel prachtige hits gemaakt. All for One uit Amerika. Een echte boysband, maar dan van de suave soort. Uit 1994 was dit, zeg. Ja. I swear.
1: Zometeen in de 90's. Top 500.
2: Oh. En Don't Let Go. Heerlijk vind ik dat.
0: Over suave gesproken, ja. E-Dead, Destiny's Child en zo, want dat bestond allemaal toen nog niet. Hè. En voor wie het iets meer beats mogen zijn.
2: Ja, boenke boenke moet er zijn in de 90's.
0: U zal bediend worden zometeen.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
3: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
4: Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Code Yellow!
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Code Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
7: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
0: We strikken onze buffalo's, we trekken nog een Bacardi Breezer open en we duwen een blad sla in onze Tamagotchi. Voor het vervolg van jouw 90's Top 500. Wat een mooie lijst. En nog maar dag 1. 5 uur, Nico Bosteels.
8: Goedemiddag. De advocaat van Freddy Orion reageert opgelucht. Duizenden schadeaangiftes door het zware onweer. En game over voor Elise Mertens op Roland Garros. Opluchting bij de advocaat van seriemoordenaar Freddy Orion. Die mag na 47 jaar de gevangenis verlaten. Wel met een enkelband. En hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Advocaat Jurgen Mille noemt dat een moedige beslissing van de rechter.
9: Ik denk dat tegenwoordig rechtbanken natuurlijk nog veel meer door alle aandacht die aan zaken wordt gegeven toch wel druk ervaren. En het is dan ook bewonderenswaardig dat magistraten toch nog altijd denken aan hun kerntaak. En dat is rechtspreken. Ook als daar niet iedereen het mee eens is. Dus ik denk dat dat een moedige beslissing is. En iemand die ondertussen bijna 79 jaar is en toch ook fysiek absoluut niet meer sterk is, ik denk dat men zich daar absoluut geen zorgen in moet maken.
8: Orion heeft ook altijd gedaan wat hij moest doen en zal het ook blijven doen, zegt zijn advocaat nog. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is nog niet duidelijk naar welke zorginstelling hij verhuist en wanneer dat zal gebeuren. In Sint-Katelijne-Waver in de provincie Antwerpen heeft het gebrand in een bedrijf. Er hing een grote rookpluim waardoor iedereen in de buurt de raad kreeg om ramen en deuren dicht te houden. Je hoort de burgemeester Ronnie Slootmans.
10: Er is een brand gebeurd op het dak naar aanleiding eigenlijk van kortsluiting van de zonnepanelen. De brand is dan vrij snel geblust kunnen worden door de brandweer. Maar nu zijn ze natuurlijk ook nog aan het nablussen, aan het ventileren. Het is een groente- en fruitverwerkingsbedrijf. Nu gaan we moeten kijken of hoeveel schade dat er is. Gelukkig waren er ook geen gewonden.
8: De verzekeraars verwachten duizenden schadeaangiften na het hevige onweer van afgelopen weekend. Vooral door dikke hagelbollen die veranda's, dakramen en auto's beschadigden. Je hoort Lars Vervoort van verzekeraar AG Insurance.
11: Ze komen nog volop binnen, de aangiftes. Wij zaten vanochtend toch al snel op een aantal 100 aangiftes. Maar ik vermoed dat kantoren van makelaars en dergelijke van het weekend gesloten waren, dat er veel vandaag, morgen, later in de week nog moet binnenkomen. Dus ik denk dat we toch snel naar een aantal 1000 dossiers zullen gaan van dit weekend.
8: Vooral de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Namen werden zwaar getroffen door het onweer. Iran staakt de vredesgesprekken met de VS, dat meldt een Iraans persbureau. Komt door de situatie in Libanon, waar Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah maar blijft aanvallen, ondanks een wapenstilstand. Iran eist dat de VS Israël verplicht om de wapens neer te leggen, zowel in Libanon als in Gaza. Zolang dat niet gebeurt, willen ze niet meer onderhandelen. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Chinese partner Shua Zhang in 2 sets van een Frans-Chinees duo 6-2 en 6-4. Mertens en Zhang waren daar het derde reekshoofd in Parijs. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien bij minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer, bij 19 graden. En ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden.
2: 10 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de E411. Een half uur trager tussen Overijssel en Waver. Op de A201, 17 minuten tussen de tunnel aan de NAVO en Diegem Industrie. Richting Antwerpen op de A12, een half uur tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. 12 minuten tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen Zuid. En op de E34 een kwartier tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 18 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West richting Gent. Een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En ook een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En tot slot op de Brusselse buitenring 21 minuten extra geduld tussen Grimbergen en Jette. Y'all ready
5: for this? Dit is de 90s Top 500.
12: Met de kok en de koning.
2: En het komende uur een eerste draai aan het rad. En ook nu of nooit van de Kreuners.
0: Ja, mag ik ook aan iedereen vragen om binnen de lijntjes van de top 500 van de 90s te blijven? Raissa stuurt een foto van Harry Styles door.
2: Ja.
0: Omdat ze hem dit weekend gezien heeft. Daar zijn wij niks mee,
2: nee.
0: Hè? We mogen hem niet draaien. Ronnie is aan het toeren met zijn 90s oldtimer. Het is een prachtige witte Peugeot. En daar gaan de volgende platen zeer goed uitklinken. Bijvoorbeeld ook het favorietje van luisteraar Freddy Wouters dat er zit aan te komen.
13: Mijn naam is Freddy Wouters uit Eeklo. En mijn ultieme flashbackplaat van de 90s is Gompie met Who the Fuck is Alice, omdat ik en mijn vrouw kunnen het zo'n leuke plaat vinden. Geniet ervan, zoals ik ervan geniet, en je gaat hem zo dadelijk horen.

0: Het favorietje van luisteraar Freddy Wouters en zijn vrouw Gompie en Alice. Hoe de is Alice.
1: Ja.
0: En daarvoor nog Iggy Pop en Kate Pearson en Candy.
1: Ja, die Gompie, ik heb dat nog eens opgezocht. Dat was een Hollandse band uit Nijmegen. Die hier dus echt de wereld mee zijn rondgegaan. Dan ga je de wereld rond met iets.
0: Ja.
1: Hoe de fuck is hij af?
0: Ja, ja,
1: je moet ergens je stempel drukken.
2: The 90s. Top 500. It is
1: John. Beste vrienden, het is zo fijn om te zien hoe jullie aan het genieten zijn op deze iets wat frissere, maar toch zonnige dag van de lijst met de 500 beste liedjes uit de jaren 90. Wij bij Joe, wij waren erbij. We hebben het allemaal meegemaakt in de jaren 90. Dus dat is hier geen zever. Het is echt de crème de la crème. Niet alleen de boenke boenke en de foute plaatjes, maar ook de...

0: We genieten vooral ook verder van de muziek. Ja, we zijn het net al, En Vogue, dat was eigenlijk zo'n beetje, ja, Beyoncé en zo, die hebben daar allemaal de mosterd gehaald.
1: Ja, ja, ja, absoluut. Ja, ze staan er maar één keer in wel, in de lijst.
0: Ze bestaan nog altijd. Ze zijn volgens het internet hier, ik heb het maar rap opgezocht, aan het toeren. En die gaan deze zomer nog eens in Nederland passeren.
1: Och.
0: Dus voilà, mocht je dat soort muziek nog graag zien, dan kan je daar terecht. Don't Let Go, die monsterhit uit de 90's van En Vogue, staat op...
2: Nummer 414.

0: Ja, het klopt, dus ze bestaan nog altijd wel niet meer in de oorspronkelijke bezetting en Vogue, maar die toeren nog altijd de wereld rond. Die zijn al van 1989 bezig tot nu. Dus eigenlijk bijna zolang ik leef, bestaan die.
1: Goed, hè?
0: We zochten een woord met 12 letters.
1: Ja, 90's kledij. Collega's die deden jou al een paar medeklinkers cadeau. Van ons kreeg je daarnet alle klinkers.
0: Ja, we zo zijn ze, we dan wel weer. Ja.
1: Voilà, we hebben ze laten zien. We hebben ze ook nog eens apart allemaal opgenoemd. En als jij daarnet een woord hebt doorgestuurd van 12 letters en je denkt, ja, dat zou wel eens kunnen 90's kledij zijn,

0: dan moet je vooral niet te ver weglopen, want we gaan straks iemand bellen.
1: Ja, dus als iemand belt, direct terug afleggen, want wij zijn het dan straks misschien. Hè, dus de schoonmoeder of zo, die kunnen wel even wachten.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig.
5: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
8: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
7: die gaan mij helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
8: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
7: Ah, ja?
8: En daardoor veel minder potten verf, hè?
7: Ah, bon.
8: Ja.
7: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Allee, verras mij eens.
11: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
13: Dat ga ik eens proberen.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
14: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
15: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
2: De 90's Top 500. Nummer 413.

0: Nee, dat denk ik nu persoonlijk niet eigenlijk. Dat ik better off alone zou zijn. Het zou hier maar heel triestig zijn, zo zonder Rani en zonder jullie. DJ Jurgen en Alice, DJ better off alone. Sandra stuurt ons nog een foto van de Mini Cooper waarmee ze rondreed in de jaren 90. Heerlijk. Oh, daar zou ik zo jaloers op geweest zijn, want ik was daar als kind echt helemaal kirwiet van.
1: Ja, en veel Camino's, hè?
0: Ja, ja.
1: Wendy, die zegt, onze twee zonen, die kregen allebei een Camino voor hun 16e verjaardag. Dat krijg je met ouders die in de 90s tieners waren, hè?
0: En die goed hun Camino hebben bijgehouden. Leuk, vind dat nog maar eens nieuw. En Karin zegt, oh nee, ik had een sollicitatiegesprek. Nu heb ik al die letters gemist. Ja. Ja, Karin, voor vandaag zal het dan misschien te laat zijn, maar gelukkig spelen we dit de hele week. Hier gaan we, dames en heren, voor het eerst bij Joe.
2: Het Prijzenpaleis.
1: Om kans te maken op één of misschien meerdere prijzen uit ons Prijzenpaleis mag je tijdens deze 90's Top 500 elke dag letters verzamelen. De eerste medeklinker en de opgave krijg je elke morgen bij Sven en Anke. Heidi en Karl geven je daarna nog elk één medeklinker cadeau. En de klinkers, die krijg je altijd van ons. Vandaag waren dat de A, E, A, U, O, E. Ik voel me precies een apje in de zo. Met wat gaten daartussen. En we zoeken een 12-letterwoord uit de categorie 90s kledij. Als jij iets hebt ingestuurd via de Joe-app, dan mag je nu vooral niet gaan lopen, want we gaan iemand bellen.
3: Hallo, met Anne?
1: Is dat Anne uit Merelbeke?
3: Ja, dag Rani.
1: Dag Anne.
3: Ja.
1: Hey.
3: Hallo.
1: Ja, de computer heeft er jou uitgepikt. Beste Anne, hoe heb jij de 90's beleefd?
3: Toen was ik 18 jaar. En 1990 was ik 18 jaar.
1: Mm-hmm.
3: Dus ik heb bewust beleefd, want ik ben gehuwd in 1992.
1: Aha.
3: Met mijn man en op jonge leeftijd. Maar, ja.
1: En wat mag er voor jou op één staan?
3: La Bouche. Maar ja, die staat er niet tussen.
1: Oei.
3: Die staat er niet tussen. Hè. De lijst, ik heb gekozen op de lijst voor Céline Dion.
1: Okay.
0: Die kan wel
1: Céline
0: nog.
1: Ja. Amai, dat zijn wel twee uitersten. Van La Bouche en Céline Dion.
3: Ja.
1: Oké. Okay.
3: Ja.
1: Ja, we gaan het jou moeten vragen. Welk woord uit de categorie 90s kledij zoeken wij vandaag?
3: Plateauzolen.
1: Plateauzolen. Is het juiste antwoord? Proficiat, dat wil zeggen dat jij als allereerste uit ons Prijzenpaleis mag kiezen.
3: Oké.
1: Maar we gaan eerst eens luisteren wat er zoal in dat Prijzenpaleis staat vandaag. Pierre.
0: Ja, sorry, het is weer aan mij, excuses.
1: Of Tom of Pierre.
0: Een gloednieuwe elektrische fiets of een design crosstrainer. Of een luie nieuwe tuinstoel om te staren naar je robotmaaier en je keramische barbecue. Een Dyson luchtzuiveraar of een rap haardroger, een nieuwe party speaker of een droomreis ter waarde van 150.000 Belgische frank. En dat is nog niet eens de helft van de mogelijkheden. Het rad beslist over jouw lot. Succes!
1: Ja, Anne. We hebben hier een prachtig rad in de studio staan. Ja. Ik weet niet of je aan het binnenkijken bent via de Joe-app.
3: Ja, toch wel.
1: Ja, de prijzen die Tom daarnet opnoemde, dat was nog maar een greep uit ons bomvol Prijzenpaleis. Ja, jij mag het roepen. Jij mag zeggen wat ik moet doen.
3: Ja, goed draaien alles.
1: Ja, zeg maar. Draaien maar.
3: Woehoe, draaien maar.
0: En je zit op... Oh, de reis is voorbij. Je zit op... Oh, nee!
1: Wow, zie je het? Anne, zie je het?
3: Ik zie het nog niet. Nee.
1: 100.000!
0: 100.000 vragen!
1: Holy shit!
3: Wow, dank u!
0: Wow. Wat ga je kiezen, Anne, uit onze Prijzenpaleis? Wow. Zeg het maar, wat mag het zijn?
3: Ja, graag de fiets.
1: Ja, de fiets.
3: De elektrische fiets van mij is stuk, dus...
0: Dan is er al 65.000 frank af. Wat wil je nog?
3: De barbecue.
4: De barbecue van 32.500 Radio Verista.
1: Meteen de grote
4: kruipers.
5: 67, 97, 500.
4: Ja. Je hebt nog 2.500 Belgische frangen over. Wat kies je?
3: Oh, dat is niet veel meer. Ik gooi de melk schuimer nog, maar dat lukt niet meer.
4: Nee.
3: De thermos en een vaas, alsjeblieft.
4: De thermos en een vaas. En als er dan nog iets over is, dan maken we er een bon van.
3: Voilà. Ja, maar dat is niet veel meer.
1: Nee, maar dat is wel chic, hè? 100.000 frank, zeg.
3: Goed gedaan, Rani.
1: Als allereerste. Ja, jij hebt, het is vooral door uw draaien maar dat zo fantastisch gegaan is de eerste keer, aan. Jouw dag is goed, zeker, hè?
3: Ja, tuurlijk. Van moet stuk, hè?
1: Ja.
4: Zullen we nog eens luisteren naar wat je gewonnen hebt?
1: Ja.
4: Is it a bird? Is it a plane? Nee, het is Anne die voorbij zoeft op deze elektrisch aangedreven damesfiets van prestige. In stijlvol mat zwart scheur je vol genot naar je bestemming. Je krijgt er gratis Ruben van Gucht bij die van op de bagagedrager commentaar geeft. Zeg niet zomaar barbecue tegen deze outer Kamado. Met meerdere keramische lagen een knalrode parel voor het oog. Je kan er werkelijk alles mee. Grillen, roken, bakken, stomen, braden, slowcooken en pintjes bijdrinken met de vrienden. Smakelijk! En dan moet ik heel ver naar beneden scrollen om dan te zien dat je ook nog je Nespresso heerlijk warm kan houden in deze Nespresso thermos. Tenzij je zo lui bent om hem er te laat in te kieperen en hij op voorhand al koud is. Eigen schuld. En in deze fleurig gestreepte vaas voelt elke bloem zich thuis. Met extra grip om naar het hoofd van je ex te gooien, mocht dat nodig zijn. Proficiat al!
3: Dank u wel!
1: Proficiat al!
4: We sturen het allemaal op en iedereen die er heeft naastgegrepen, ha! Dikke pech, maar morgen spelen wij opnieuw.
6: Nummer 412.
4: Nico, heb jij nog 2 minuten?
7: Zeker.
1: Dan amai, zeg.
4: Luister eerst naar Sascha. Ik ga even aan de zuurstof.
1: Ja, het is goed dat we een rustpunt hebben nu.
4: We komen zo terug.

0: In de 90's maakten de Duitsers niet alleen spectaculaire auto's. Oh, schoon BMW's dat er toen bestonden. Maar uiteraard ook hele goede muziek. Sascha is een Duitser. If you believe. Zometeen Vlamingen uit Lier, om het nog veel erger te maken. De Kreuners. Die gaan ook een paar keer in deze lijst passeren, denk ik. Altijd heerlijk. We genieten. Maar eerst hoog tijd dat we even langs Nico gaan. Ja, sorry, we zaten hier met een prijspaleis, Nico.
1: Geen probleem.
0: Ja, en je kan stoppen met zeuren voor die elektrische fietsen. Hij is weg.
2: Ja.
0: Het is gebeurd. 6 minuten over 5:30 al. Wat gebeurt er?
3: Wel, goedemiddag. Opluchting bij de advocaat van seriemoordenaar Freddy Orion. Die mag na 47 jaar de gevangenis verlaten. Wel met een enkelband. En hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Zijn advocaat noemt dat een moedige beslissing van de rechter. Orion kreeg 1980 levenslang voor 6 moorden. Iran staakt de vredesgesprekken met de VS, dat meldt een Iraans persbureau. Komt door de situatie in Libanon, waar Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah maar blijft aanvallen, ondanks een wapenstilstand. Iran eist dat de VS Israël verplicht om de wapens neer te leggen, zowel in Libanon als in Gaza. En zolang dat niet gebeurt, willen ze niet meer onderhandelen. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Chinese partner Zhang in 2 sets van een Frans-Chinees duo. Mertens en Zhang waren het derde reekshoofd in Parijs. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minimaal rond 16 graden. En morgen dan zijn er buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
2: 11 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 34 minuten trager tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 17 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En 16 tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de A12 33 minuten tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. En op de E34 10 minuten tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E411 tussen Hoeilaart en Waver vertraag je 24 minuten. 1 minuut minder op de A201 tussen de tunnel aan de NAVO en Diegem Industrie. Op de Brusselse Buitenring 20 minuten tussen Grimbergen en Jette. Op de E314 richting Nederlandse grens 11 minuten tussen Heverlee en Herend. En ook 11 op de Gentse ring richting Zelzaten tussen de Brugse Vaart en Evergem.
4: De 90's Top 500.
5: Met de kok en de koning.

0: Ja, zoveel enthousiaste reacties. Chris stuurt, hey maatje, Walter, groetjes uit Brugge. Sophie vindt het een van de schoonste liedjes van de Kreuners. En Johanna uit Heist op den Berg, die stuurde op 14 februari 1998 de liefde van mijn leven ontmoet, terwijl Nu of Nooit van de Kreuners speelde. Oh. We zijn al 28 jaar samen en intussen zelfs anderhalf jaar getrouwd.
1: Ja, die Nu of Nooit heeft dan even uitstel gekregen wel.
0: Ja, ja, je krijgt trouwens nog 3 keer in de lijst.
1: Maar terecht ook.
0: Als Kreuners.
1: Goeie cafémuziek ook, vind ik, de Kreuners. En dat betreft, want Evi stuurt ons de groeten uit Café Batavier in Antwerpen. Ja. Hallo, Café Batavier. Tournee generaal. Nee, dat heb ik niet gezegd. Want die zegt, normaal gezien zetten wij hier vanaf 5 uur een playlist op om het zo'n beetje voor de mensen wat rustig te houden. Ja. Maar nu niet. Het blijft opstaan tot 7 uur.
2: Leuk. Tof.
1: Vinden wij heel erg leuk. Ja, alleen moeten wij onze winkel wel even bij aanvullen, want ja, Anne heeft hem net leeg gekocht.
0: Sorry, ik heb misschien een te stevige draai gegeven aan het rad. Meteen 100.000 frank. Ja. Buitige bonjour, denk ik.
1: Dat was wel heerlijk. En er zijn nog heel veel goede prijzen. Gewoon even meegeven dat die elektrische fiets verdwijnt dan misschien wel. En die hele mooie rode barbecue, die is er ook uit. Maar we hebben nog een voorraad. Dus morgen een vers prijzenpaleis met letters. Noël vraagt ook nog, zeg, ik heb gehoord dat Ruben van Gucht mee in de prijzen zit. Ja, nee, die is weggegeven.
0: Nee, die is onbetaalbaar, hè.
1: Die zat bij die fiets. Dat kan je niet. Maar wie weet, wat zit er nog allemaal in? Morgen zeker opnieuw meespelen. En nu vooral blijven luisteren voor Robbie Williams zometeen.
3: Vanavond in Huisgemaakt bij VTM krijgen de duo's een laatste kans om de jury te overtuigen. En grote verbijstering bij VTM 2 als alles uit de hand loopt in All Her Fault. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Ja, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
5: Kijk eens in mijn jas.
4: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
3: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard en lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
6: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
7: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Laatste dag. Corendon.
12: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
13: Volkswagen.
14: De 90s Top 500.

0: of DMF. En dan wist je meteen van, ah, instant classic. Dit wordt over 500 jaar nog gedraaid. Zombie Nation Kernkraft via Honard. 1999 was dat. En stond op 409 in jullie lijstje met beste plaatjes uit de jaren 90.
1: Ja, hier is stuurt door Jiha, boenke boenke. Sandra stuurde via de Joe App mijn vroe in de gel en gaan.
0: Ik zei daarnet dat er in Duitsland mooie muziek, maar ook heel mooie auto's gemaakt werden. Mieke bevestigt dat, oh, de BMW M3, eind van de jaren 90 in het geel.
1: Ja.
0: En Diego heeft er gewoon zelfs eentje staan. Die zegt, hier zie, BMW 325i Cabrio uit 1989. Dat telt nog net, denk ik, voor de 90's.
1: En heb je Nicolas een foto gezien?
2: Ja,
1: hey, ik ben gekeurd met de Mini Cooper Sportpack van 1998. Ik dat is echt een Mr. Bean auto.
0: Ik moet even bekennen, maar ik heb dat hier vorige week, denk ik, verteld. Hadden we het over verzamelingen.
1: Ja?
0: Dat was dus mijn verzameling. Ik verzamelde schaalmodellen van de Mini Cooper. Van dat
1: origineel. Ja.
0: En ik was daar zo zot van, En dat was mijn grote droom, was zo'n mini hebben.
1: Ah ja?
0: Tot ik dan volwassen was en dan was die liefde precies een beetje over. Maar als ik dat nu terugzie, denk ik, oh, Nicolas, mag ik daar eens mee rijden?
1: Echt wel tof, hè?
0: Dus als je daarmee in Vilvoorde geraakt, ergens deze week tussen 4 en 7, dan doe ik daar eens een toertje mee hier op het rondpunt. Ik heb daar nog nooit in gezeten, in zo'n Mini Cooper.
1: Dat is een super tof bakstel. Oh,
0: en als ik dat nu zie, ik ben er weer helemaal verliefd op.
1: Ja.
0: Ik ga mijn collectie nog eens bovenhalen thuis. Wij gaan door met, ook een beetje een one-hit wonder.
3: Nummer 408.
0: Sixpence and None the Richer uit 1999. Kiss Me.

0: Het was eigenlijk een 70s rockliedje van Peter Frampton. Maar in de 90s kreeg alles een reggae-sausje. En ja, dan kreeg je dreadlocks en dit. Big Mountain, Baby, I Love Your Way.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
3: Humo!
4: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
0: De sfeer zit goed en de lijst met muziek ook. Ze zijn met 500, ze komen uit de 90s en jullie hebben ze in de juiste volgorde gezet. Maar eerst naar de man die door in de hele 90s het woord dreadlock een nieuw gestalte gaf. Nico Bosteels.
6: Goedenavond. Opvallende wending in het onderzoek naar het drama in Buggenhout. De advocaat van Freddy Orion is opgelucht en Iran wil niet meer over vrede praten met de VS. Het parket onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die in Buggenhout gegrepen werd door een trein, waarbij 4 doden vielen, onder wie die chauffeur zelf. Aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van die man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde, op zijn gsm bezig was terwijl hij reed en geen voorrang gaf waar dat moest. Het parket wil alleen zeggen dat het op de hoogte is van die klachten en dat die dus ook onderzocht worden. Eerder werd gezegd dat die man geen strafblad heeft. Busmaatschappij De Lijn heeft het over 2 kleine snelheidsovertredingen in een zone 30. Het blijft onduidelijk hoe het ongeval in Buggenhout kon gebeuren. De autopsie op het lichaam van de chauffeur leverde niks op. En de resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn er nog niet. Opluchting bij de advocaat van seriemoordenaar Freddy Orion. Die mag na 47 jaar de gevangenis verlaten, wel met een enkel band, en hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Advocaat Jurgen Mille noemt dat een moedige beslissing van de rechter.
7: Ik denk dat tegenwoordig rechtbanken natuurlijk nog veel meer door alle aandacht die aan zaken wordt gegeven toch wel druk ervaren. En het is dan ook bewonderenswaardig dat magistraten toch nog altijd denken aan een kerntaak, en dat is rechtspreken, ook als daar niet iedereen het mee eens is. Dus ik denk dat dat een moedige beslissing is. En iemand die ondertussen bijna 79 jaar is en toch ook fysiek absoluut niet meer sterk is, ik denk dat men zich daar absoluut geen zorgen in moet maken.
6: Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Een vrouw van 70 uit Sleidingen in Oost-Vlaanderen is aangehouden in het onderzoek naar de dood van haar neef, een man van 48. Ze wordt verdacht van doodslag. Het lichaam van die man werd afgelopen weekend gevonden in een huis in Sleidingen, waar die vrouw eigenaar van is. Het is nog niet duidelijk wat er daar precies gebeurd is en waarom. Iran staakt de vredesgesprekken met de VS, dat meldt een Iraans persbureau. Het komt door de situatie in Libanon, waar Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah maar blijft aanvallen, ondanks een wapenstilstand. Iran eist dat de VS Israël verplicht om de wapens neer te leggen, zowel in Libanon als in Gaza. En zolang dat niet gebeurt, willen ze niet meer onderhandelen. Jordi Meus heeft de openingsrit in de ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint en Meus is daar ook de eerste leider in Wallonië. En 3-op-3 voor de Italiaanse Elisa Balsamo in de ronde van Italië. Ronde van Italië voor vrouwen, klopt. Ze won ook haar 3e etappe in de sprint van een uitgedund peloton en Balsamo verstevigt ook haar roze leiderstrui. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt dan de kans op buien bij minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. En ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden.
8: Ja, Gilles en Linda, die moet ik ontgoochelen, want er is geen 15 seconden quiz vandaag. We zitten in de 90s top 500 natuurlijk. En Andy vindt het geweldig. Het is nog maar de eerste dag en ik voel me weer een tiener. Wat gaat dat geven op vrijdag als we de echte top van de top gaan meemaken?
0: Gaat hij terug een kleuter zijn waarschijnlijk. Ja, ja. Zo blijft het verder gaan.
8: Ja, leg die pamperken maar al klaar, Andy. We gaan even door de files en daarna natuurlijk verder met de lijst. 9 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 33 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 18 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent vertraag je 13 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de A201 een half uur tussen de NAVO en Diegem Industrie. Ook een half uur op de E411 tussen Hoeilaert en Waver. Op de Brusselse binnenring gebeurde een ongeval. Daar vertraag je 23 minuten. minuten tussen de bocht van Vorst en de Astridlaan. Op de Buitering een kwartier tussen Grimbergen en Jette. Richting Antwerpen op de A12 20 minuten tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Op de E313 17 minuten tussen Ranst en Antwerpen Oost. Y'all ready
5: for this? Dit is de 90's Top 500.
3: De kok en de koning.
8: Ja, en dit uur nog Mr. Boombastic, Shaggy en Clouseau met ik, jij, hij of zij.
0: Dat is een hele woordenboek. Maar ook dit uur het favorietje van luisteraar Pascal, die voor deze gestemd heeft.
9: Goedendag, mijn naam is Pascal. Mijn ultieme flashback van de 90's is Feel What You Want van Christine W. Je hoort hem zo meteen.

0: is the beating of my heart. And not some sweet pillow talk. I'm bombastic.
1: Sorry, we waren niet met Shaggy aan het lachen.
2: Nee.
1: Komt zo meteen. Ja, het komt zo meteen. Shaggy was dat Mr. Lava Lava uit 1995.
2: Ah, ja, hè?
1: Ja, juist.
2: Waar zijn mocht het uit 85 komen?
1: Ja, of uit 1895, daar zaten we helemaal naast. Dit is jouw lijstje met de beste platen uit de jaren 90. En je weet, wij bij Joe, wij waren erbij. Wij weten hoe het toen was.
3: 90's Top 500.
1: Heb je dat bericht van Nora al gelezen? We hadden het daar straks over auto's uit de 90's en dat ik zo zot was van die Mini Cooper. Hè,
2: ja,
1: van de originele Mini.
2: Ja.
1: Bij Nora thuis hadden ze er zo eentje. Dat was dan wel veel vroeger dan de 90's, in de 60's. En die waren met drie kinderen en die gingen met die Mini op vakantie, maar dan moest er iemand anders meerijden met de bagage.
2: Allee. Ja,
1: maar onder andere Katrien en Sandra, die hebben dus net als ik zo nog een hele verzameling oude schaalmodellen staan.
2: Ja?
1: Ja, dat was toen heel populair, dat autootje.
2: Dat is tof.
1: Er zijn verschillende mensen die er nog één hebben.
2: Ja, Leen van den Bergen heeft een fotootje doorgestuurd.

0: Dus deze 90's Top 500, elke dag letters verzamelen. De eerste medeklinker en de opgave krijg je telkens bij Sven en Anke in de ochtend. Heidi en Karel, die geven je daarna nog elk één medeklinker cadeau. En de klinkers krijg je altijd van ons.
1: Ja, wij zijn super cool. Je hoeft hier niks te kopen. Wij geven die gratis weg. En voor je het weet klinkt er dit uit je telefoon.
2: Het Prijzenpaleis.
0: Ja, het overkwam Anne uit Merelbeke, die een suggestie had doorgestuurd van dat 12 letterwoord dat we zochten. We zochten plateauzolen en zij had het goed. En ze mocht dus als eerste kiezen uit dat Prijzenpaleis. Ja. En ja, ik moest aan het rad draaien.
1: We hebben al naar ons voeten gekregen van de baas.
0: En ja. Ik heb eigenlijk al bijna alle prijzen uitgedeeld vanaf de eerste dag. Het bleef meteen staan op 100.000 Belgische frank.
1: Ja.
0: En dat is het hoogste bedrag dat erop staat.
1: Ja, er staat nog één hogere prijs op. Dat is op reis staat erop. Dat is een reis ter waarde van 150.000 bef.
0: Ja, dat is dan voor morgen.
1: Maar die 100.000 bef heeft Anne mogen uitgeven in ons winkeltje. Ja. Waardoor er nu de volgende situatie is ontstaan. Er moet een elektrische fiets uit. Er moet een grote barbecue uit.
0: Ja.
1: Er moet allerlei kleine huisraad uit.
0: Ja.
1: En dat zijn Jan Bosman en een paar van onze collega's nu aan het doen. Er is al, dat kunnen we al prijsgeven in de avant-première. Er is een wasmachine in de plaats gekomen. Die kan je dus vanaf morgen weer winnen.
0: Ja.
1: En er staat nog altijd zo schattig om Jan daarmee bezig te zien.
0: Ja.
1: De beste aurore in hem komt naar boven.
0: Echt, hè?
1: Er staat ook een hoge drukreiniger in. Een relaxzetel. Je kan een weekend naar Disneyland. Je kan een
0: heggenschaar.
1: Die hele lange heggenschaar. Een party speaker. Je kan een spelconsole van Nintendo winnen. Je kan een bloemabonnement winnen. Je kan een home trainer winnen. Allee, eigenlijk zo zot als je het maar kan bedenken. Het staat er allemaal in.
0: Ja. Dus morgen luister naar Sven en Anke. Iets voor 8:30 krijg je een nieuwe opdracht en een eerste medeklinker.
3: Nummer 404.
1: Oh, een jankende gitaar.
0: Oh.
1: Gary Moore, still got the blues for you. We gaan naar de bronnen van de jaren 90.

0: zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: De 90s top 5.

0: De eerste gigantische hit voor Fabienne de Mal uit Hasselt. Natuurlijk, wij kennen ze als Axel Red. Ja, ze brak helemaal door in België en ver daarbuiten. 4 keer stemde je haar in je 90s top 500. Je t'attends hoorde je al, die stond op 441. Maar sensualité en parce que c'est toi krijgen we nog.
1: Eigenlijk veel straffe Belgische muziek gemaakt,
2: ja,
1: hè? In de 90s. Echt, absoluut. En jullie zijn er volop van aan het genieten. Mensen blijven ook maar stoeven met hun camino's. Lutgard, ik wou nog even laten weten dat ik vroeger ook een camino had, maar de stoere uitgave, een custom. En mijn Vintic heeft via Facebook iemand gevonden die nog altijd camino's gewoon en de customs repareert en terugverkoopt. Ja, dat is echt een business die nog altijd heel erg levend is. En nu vraag je ook af van, ah ja, is goed, Zeveraars, jullie draaien daar 90s muziek, allemaal leuk en wel, maar wat gebeurt er straks na 7 uur als jullie weer weg zijn? Dan is er Jan Bosman met Club 90s. En dat is eigenlijk alles wat wij daarover weten.
0: Ja, de rest gaan we misschien hem zelf vragen.
1: Wat is die mens eigenlijk allemaal van plan?
0: Ja.
1: Er gebeurden ook in de 90's rare dingen. Straffe drugs ook toen natuurlijk. En een man die er alles van wist van straffe drugs, dat was Bob Marley. Maar die was tegen de 90's al lang overleden. En toch heeft hij nog een grote hit gescoord. Want in 1992 werden oude, nooit uitgebrachte opnames van zijn stem voorzien van een poppy jaren 90 beatje. En hij had daar opnieuw iets mee. Dus zo. Zo kan het dat er een versie van Bob Marley and the Wailers, Iron Lion Zion uit 1992 op
3: nummer 402
1: staat.

0: Allee, vooruit, Lena had een Honda Novio. En haar broer Luc een gele Camino. Het was een hele leuke tijd. En dan zijn er ook nog mensen die hun Honda CB1000 doorsturen. Dat was al het iets beter werk. Welke brommer had jij in de 90's?
1: Ja.
0: Had jij een brommer eigenlijk, Rani? Jij bent zo'n brommertype, hè?
1: Nee, ik ben eerder een motto. Dat is echt.
2: Zometeen in de 90's top 500.
0: Oh, ja.
1: Oh, ik moet dan altijd denken aan die rode duivels. Die rode duivels-versie.
0: Ja, dat was echt letterlijk zo. Ja. Gelukkig gaan we die niet draaien, maar wel het origineel van de Pet Shop Boys Go West. En ook wel...
1: Oh, dat blijft toch een prachtig nummer, hè. Yusun Doer en Lainey Sherry.
0: Komt er allemaal
1: 7 seconds.
0: Ja, komt er inderdaad allemaal nog aan over 7 seconds of iets later. Ja. Maar voor 7 uur zal dat zeker zijn. 6:30, naar een andere classic uit eigen huis dan Nico Bosteels.
3: Goedenavond. Het parket onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die in Buggenhout gegrepen werd door een trein, waarbij 4 doden vielen, onder wie die chauffeur zelf. Aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van die man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde en op zijn gsm bezig was terwijl hij reed. Het parket wil alleen zeggen dat het op de hoogte is van die klachten en dat ze dus ook onderzocht worden. Eerder werd gezegd dat die man geen strafblad heeft. Enorme teleurstelling bij de nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion. Die komt na 47 jaar vrij met een enkelband, al verhuist hij wel naar een zorginstelling. Johan Steyaert verloor zijn broer. Hij kan niet geloven en ook niet begrijpen dat Orion nu vrijkomt. Je hoort hem hier straks in ons nieuws van 7. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. En nog een koersbericht. Jordi Meus heeft de openingsrit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint en Meus is daar ook de eerste leider in Wallonië. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien bij minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer en 19 graden.
1: 9 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker nog 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout vertraag je 23 minuten. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier erbij. In de richting van Gent 13 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de A201 nog altijd 22 minuten trager tussen de tunnel aan de NAVO en Diegem Industrie. Op de E411 18 minuten tussen Overijse en Waver. Richting Antwerpen op de E313. 21 minuten tussen Ranst en Wommelgem. 11 minuten op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Ook 11 op de Brusselse binnenring tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde-Donsaarlaan. En op de E314 richting Brussel gebeurde een ongeval tussen Maasmechelen en Genk-Oost. Je vertraagt er 10 minuten.
2: De 90's Top 500. Met de kok en de koning. Great music to this show. Nummer 400.

0: Naar het schijnt was dit eerst zo een typisch YouTube-nummer met gitaren eronder. Maar werd het dan geremixed door Paul Oakenfeld. Die het deze stadionsound gaf. Het voelt alsof je in Boudewijnstadion
1: ja,
0: zit, als
1: goed,
0: je zo hoort. Heerlijk, hè? U2 was dat op 401 en niet voor het laatst natuurlijk.
1: Nee, nog drie keer heb je ze te goed.
0: Oeh, hele mooie nummers gemaakt in de 90s. Ja, dan alles wat voer en vlog in de 90s. Ja, ze hebben wel wat mensen waar ik jaloers op ben. Geraldine had een Peugeot Vogue. Dat is een soort Wallaroo-achtig ding.
1: Ja.
0: Maar heb je nu geen spijt dat je nooit een brommerken hebt gehad eigenlijk, Rani?
1: Nee.
0: Allee, de Honda Monkey van Tanja. Ken je dat, een monkey?
1: Een monkey, nee.
0: Dat is, ik zal eens voordoen alsof ik erop zit. Ja? Dat is zo.
1: Oei, dat is zo'n heel kleintje.
0: Ja, ik verdwijn dan onder tafel. Ah, superklein.
1: Maar heeft hij nog altijd. Het is ondertussen een oldtimer en hij staat als sprongstuk in de living.
0: Ik hoop dat de olie eruit is dan. Dat was met Vitesse en zo, was echt wel speciaal. Anja had een PX met een Kickstarter. Olivia had een MBK en later Honda NSR. Oh, dat waren de patsers van de speelplaats.
1: Ja,
0: ja, patser, Olivia.
1: Claudia had een Solexke. Je moest langer trappen om die in gang te krijgen dan dat je ermee reed.
0: Ja, de Solex, dat was eigenlijk zo'n soort fiets vermomd als brommer. Maar dat was eigenlijk, een dynamo eigenlijk.
1: Ja.
0: En, ja, en Claude heeft zijn machine uit 98 doorgestuurd. Dat is een CBR. Ah ja, een Honda CBR is dat. Ja, voilà. Een dikke machine. Hè. Mocht jij ook nog een 90s voertuig in de garage hebben staan?
1: Ja, Tom Michels. Die had een spuuglelijke groen-gele Motobécan mobilet.
0: Ah ja, MBK.
1: Ja, iedereen lachte ermee, maar ik reed tenminste mijn pistool niet kapot. Na het opdrijven, de vrienden gingen in de serre tomaten plukken om de kosten van hun pistool te kunnen bekostigen. Geweldige tijden waren dat.
0: Ja, en als mensen willen weten, niemand vraagt het, dus ik ga het gewoon zelf vertellen waar ik zelf mee rondreed toen ik 16, 17 was. Dat was met een Yamaha booster met een speciale Bilalo uitlaat, waardoor die meer lawaai maakte, want dat vonden wij op een of andere manier supercool.
1: Ah, ja.
0: Als vandaag iemand zo door mijn straat zou rijden, maar ik zou spijkers smijten, ik zou hem tegen de grond werken en het zou zijn beste dag niet zijn.
2: Nummer 400.
0: Hopla, 100 gehad al zeg. En hier ons Madonna.
1: Is dat niet wat vroeg?
0: Uiteraard was dat weer een schandaal, ja, zoals alles wat Madonna uitbracht. Hoe vaak komt die nog langs?
1: Het is wel een goed nummer, hè?
0: Madodo.
1: Madodo.
0: Nog vier keer.
1: Nog, inderdaad.
0: Na deze. Justify my...

0: Als je net als ik wel eens op zoek ging in het bureau van je vader naar allerlei verboden stripverhalen en zo in de jaren 90, dan is de kans groot dat je daar ook een videotape tegenkwam waar deze clip op stond.
1: Ja, Geert heeft die gezien. Ongecensureerde video. Ja, ja. Krijg het er nog warm van, stuurt hij.
0: Zelfs MTV wilde hem niet uitzenden en dan heeft Madonna maar gewoon op VHS uitgebracht, wat uiteraard garant stond voor een totaal verkoopsucces.
1: Ah ja, uiteraard.
0: Mocht je die video hebben liggen, stuur ons eens een kopietje alsjeblieft, dan kunnen wij meegenieten.
2: Met de mulch van Vrittel houd je je keuken fris en vrij van stinkend GFT-afval. De mulch droogt en vermaalt je keukenresten tot een droog, compact residu. Geen geur, geen fruitvliegjes, geen gedoe. Kies voor meer gemak en hygiëne in je keuken. Ga nu naar jo.be en win de mulch van Vrittel.
3: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Zeg, Jasmin.
6: Uh-huh.
5: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
6: Uh-huh.
5: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
6: Dat klopt.
5: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
6: Yes.
5: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
6: Joehoe.
5: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
6: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
5: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
6: Ja, zeker. Ja.
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Laatste dag. Corendon.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immoscoopman.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
14: En ook uw budget vakantiepech?
13: Wat?
14: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
13: Oh nee?
14: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
14: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
15: Dit is Joe. Met de beste muziek van de allergrootste artiesten.

0: Doe me meteen denken aan de zoele zomeravonden van 10 om te zien. En voor liefhebbers van 10 om te zien, daar komt een flashback podcast of aflevering morgen van online, waarin Anne en Willy heel bijzonder nieuws hebben. Oh. Voor de hele wereld. En ik kan het weten, want
1: ze
0: ik was erbij.
1: Ze hebben toch een kind.
0: Blijkt ze toch al die jaren al een buitenechtelijk kind. En het heet Jan Bosman.
1: En het zit in onze studio.
0: En het zit hier in de studio.
1: Hey Jan, wat ga jij doen in jouw club 90's?
2: Ja, ik heb een clubje opgericht en heel veel 90's gaan we daarin doen. Heel veel toffe dingen ook. Bijvoorbeeld, ik geef een spelpakket weg met allemaal 90's spellen. Dankzij Dreamland ga ik dat weggeven. Ik ga bellen met elke week, of de hele week lang eigenlijk, met Pat Crimson.
0: Ja,
2: die gaat, die gaat alles vertellen over de 90's. Alle,
0: Hey, maar die weet, die was overal bij, hè?
2: I know. Ja, I know. En die weet ook heel veel wat er allemaal gebeurd is voor en achter de schermen. En ik ben eigenlijk heel erg jaloers op wat Carlos Schmitz in de namiddag doet. Normaal, bij de normale programmatie, dan swipet hij altijd.
1: Ja?
2: Ik ga op een heel speciale manier swipen.
0: Dus als je deze uitspraak van Jan Bosman isoleert, dan kan je er alle kanten mee op. Ja, ik ga dat kader thuis.
2: Ja, ik ga dat op een heel bijzondere manier swipen. Ja, want het is inderdaad anders dan de gewone swipe van Karel. Ik ga swipen.
0: Ik ga precies toch zo meteen in mijn auto springen en zorgen dat ik zo ver mogelijk van Vilvoorde ben tegen dat jij dat begint
2: te doen. Nee, niet doen. Het gaat te tof zijn. Je gaat zo graag terug willen komen om mee te doen. Het is niet te geloven.
0: Absoluut luisteren. Zo meteen naar Club 90's. De 90's pret houdt hier niet op. Wij gaan de hele week lang door met onze top 500 van de 90's. Ja. Ons prijzenpaleis is al aangevuld met een wasmachine.
2: Amai.
0: Maar er is ook nog een fiets die vervangen moest worden. Daar zijn ze volop mee bezig. Komt ook een hele leuke prijs.
2: Ik weet het al.
0: Ja, wat wordt het? Mogen we het weten?
2: Ik dacht, als ik het goed heb gehoord, een pastamachine komt erbij en ook een wijnkoeler. Echt een heusse frigo, hè?
1: Komt dat uit de keuken van Sven Ornelis?
0: Ja. Dat kunnen wij niet betalen.
2: Dat is een afdankertje.
0: Zo duur zijn onze prijzen.
3: Nummer 398.
0: Morgen moeten we opnieuw letters verzamelen en dan met een beetje geluk ben jij het die bij ons virtueel aan het rad mag dragen. Ja. Rani doet
1: en als ik nu nog eens 100.000.
2: Dan zijn we failliet, Rani.
0: Ja, dat doen we dan niet. De top 500 van de 90's vroegtijdig.

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com. Dit is jou.
4: Zoals gezegd, we hebben een clubje opgericht, de Club 90s. En daar begin ik zo meteen met heel veel goesting aan. Na het nieuws van 7 uur. Je hoort Nico Bosteels.
5: Een goeie avond. Opvallende wending in het onderzoek naar het drama in Buggenhout. Teleurstelling en onbegrip bij de slachtoffers van Freddy Orion. En Jordi Meus pakt de openingsrit in Wallonië. Parket onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die in Buggenhout gegrepen werd door een trein, waarbij 4 doden vielen, onder wie die chauffeur zelf. Aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van die man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde, op zijn gsm bezig was terwijl hij reed en geen voorrang gaf waar dat moest. Parket wil alleen zeggen dat het op de hoogte is van de klachten en dat die dus onderzocht worden. Eerder werd gezegd dat die man geen strafblad heeft. Busmaatschappij De Lijn heeft het over 2 kleine overtredingen, snelheidsovertredingen in een zone 30. Het blijft onduidelijk hoe dat ongeval in Buggenhout kon gebeuren. De autopsie op het lichaam van de chauffeur leverde niks op en de resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn er nog niet. Enorme teleurstelling bij de nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion. Die komt na 47 jaar vrij met een enkel band, al verhuist hij wel naar een zorginstelling. Johan Steijaert verloor zijn broer.
6: Totaal ongeloof eigenlijk. Ik wil je dat niet horen. Ze hebben mij gebeld 5 voor 12 van slachtoffer rondgaan in Gent. Ik had dat ook gevraagd van alsjeblieft, laat het mij eerst weten. Ik stond op een trap, ik heb mij neergezet. Ik heb heel zeker 5 minuten op een trap gezeten zonder dat ik iets kon uitbrengen. Iedereen kent het individu. Vorig jaar is elektronisch toezicht nog afgewezen geweest. Categoriek, hoe is het mogelijk?
5: Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is niet duidelijk wanneer hij precies naar die instelling verhuist. En Jordi Meus heeft de openingsrit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Meus is ook de eerste leider in Wallonië. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien bij minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer, bij 19 graden. En ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden.
4: De situatie onderweg richting Brussel staat file op de E314 tussen Maasmechelen en Genk-Oost. Dat zorgt voor een vertraging van om en bij de 20 minuten. Op de A201 tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie schuif je ook al aan en verlies je daar een kwartier. En op de Antwerpse ring richting Nederland, daar wordt file gemeld tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Daar een verliestijd van een 10-tal minuten. Als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.
7: Y'all ready for this? Dit is Club 90s. Met Jan Bos.

Vorig jaar nog nummer 50 in de 90s top 500. Benieuwd waar ze dit jaar zal eindigen, maar dat zal waarschijnlijk pas voor vrijdag zijn dat we dat te weten zullen komen. We gaan heel veel doen in deze Club 90s, maar we gaan vooral ook heel veel goede muziek draaien. Iconische muziek ook, bijvoorbeeld dit Franstalige muziek uit 1990, geschreven door Jean-Jacques Goldman, maar heeft het niet alleen gezongen, want hij heeft hulp ingeroepen van Carol Fredericks en Michael Jones samen met Jean.

Nog maar net begonnen met deze Club 90's en ik heb al twee keer goed nieuws meteen, want ik mag straks een spellenpakket weggeven van Dreamland ter waarde van 100 euro. Dat is een gezelschapsspellenpakket met allemaal spellen van de jaren 90 natuurlijk, want in dat decennium zitten we. Dus dat is voor zo meteen. Maar eerst heb ik ook nog goed nieuws voor de fans van Céline Dion. Want Céline Dion die heeft aangekondigd dat ze 10 extra concerten gaat geven in Parijs, want ze heeft er al een aantal aangekondigd, die waren in een wip en een gauw uitverkocht. Dus dacht ze van, ik ga er nog een aantal toevoegen. 10 in totaal. Yeah. En de voorverkoop daarvoor start nu woensdag 3 juni om 10 uur in de ochtend. Dus als je wil gaan, moet je je vooraf hebben ingeschreven op de wachtlijst. En dan nog maar eens hopen dat je eventueel tickets kan scoren. I can't.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig,
1: zie je niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar nachtje blijven. Dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En

0: Wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
0: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Code yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Echt? Een heel jaar?
5: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
7: Wit-wit?
8: Of net niet-wit?
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
9: Club 90's.
10: Good times.

van Oasis, Don't Look Back in Anger. Te winnen nu een 90s gezelschapsspellenpakket ter waarde van €100. En wat gaan we daarvoor doen? Ik heb een echte 90s danceklassieker in zeg maar poëtisch Nederlands omgezet. En aan jou dus om te achterhalen over welk nummer het gaat. Het is echt een heel bekend nummer. Heb je door, dan stuur je maar titel en uitvoerder door via de Joe-app. En bij meerdere juiste antwoorden, ik veronderstel dat dat wel zal gebeuren, zal de computer het werk doen en kiest die er dan een winnaar uit. Dus, krijg van mij een stukje tekst. Welk nummer uit de 90s zit daarachter? Dat is de vraag. Daar ga ik. Ik doe wat ik wil en ik doe het nu. Geen wet of grens die mij bestuurt. We zijn niet te stoppen, we gaan maar door. Dus zing het mee, sluit aan in koor. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Er is geen limiet. We bereiken de top, we gaan tot het gaatje. Wees er klaar voor, dit is ons plaatje. Schoon, hè? Voilà, perfect omgezet in poëtisch Nederlands, zeg maar. Maar over welk liedje gaat het? Op een gegeven moment moest het toch wel heel erg duidelijk zijn. Dus laat maar weten waar jij aan denkt. Titel en uitvoerder via de Joe-app doorsturen. En dan fingers crossed dat jij eruit gepikt wordt als winnaar van dat 90s spellenpakket. Oplossing krijg je straks natuurlijk. Eerst nog even de jungle in met Jimmy Cliff. Dit

0: Veel juiste antwoorden binnengekomen. Wie wint, dat hoor je zo meteen. Een geweldige van Simple Minds die klaar staat. Let There Be Love. En twee files. In de richting van Brussel, eentje op de E314. Daar staat file tussen Maasmechelen en Genk-Oost. Door een ongeval verlies je daar een kwartier. En richting Antwerpen op de E17 tussen Beervelde en Lokeren schuif je aan. En daar komen 10 minuten bij.
1: Club 90's met Jan Bosman.

0: Persoonlijk vind ik het een van de betere van Simple Minds, Let There Be Love. Alhoewel, ze hebben heel veel goede muziek gemaakt, voor alle duidelijkheid. Daarnet een heel poëtische tekst voorgelezen over een heel grote danceklassieker uit de jaren 90. Jij moest achterhalen over welk nummer het ging. Heel veel mensen hebben het juiste antwoord doorgestuurd, want achter de tekst zat natuurlijk dit nummer. Too Unlimited met No Limit, dat was het juiste antwoord dat je had moeten doorsturen. Veel mensen, zoals gezegd, hebben dat gedaan. Vooraleer we hem helemaal gaan beluisteren, nog even de naam ingeven van de winnares in dit geval. Want dat is Anne Fleur Germijs. Zij woont in Lummen. En zij krijgt dus van ons die spellenbon, zeg maar, €100 in totaal. Waarmee ze zelf 90 spelletjes kan uitzoeken. Waarmee ze de hele familie kan verblijden natuurlijk. En de hele avond lang met de familie kan spelen.
1: Dit is Jam.
2: Club 90's.

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Laatste dag. Corendon.
1: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi. Altijd slim.
3: De Tiro Goal Edition. Vanaf 339 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859 euro. Info op volkswagen.be.
4: Club 90's. Yeah.

Liedje uit 1993 in onze hitlijsten. Niet echt veel gedaan, deze Window of Hope van Ulita Adams. Maar het gaat over hoop en de hoop nooit verliezen. Dus mag regelmatig eens passeren natuurlijk. Voor als je eens een minder moment hebt bijvoorbeeld. Jaren 90, we gaan ze gewoon doorploegen. Zometeen bel ik met Pat Crimson. Die weet denk ik zowat alles over de jaren 90. En gaat ons daar heel veel over kunnen vertellen.

0: Nog altijd bijzonder populair en vorig jaar op nummer 149 in de 90s top 500. In de loop van de week kom je natuurlijk te weten waar hij dit jaar zal eindigen. Sebastase una canzone was dat van Eros Ramazzotti.
1: Club 90s.
0: In deze Club 90s gaan we dus de hele 90s ook proberen uit te spitten met iemand die die 90s ook helemaal heeft beleefd. En dat is een man met heel veel stielen en ook heel veel namen. Je kent hem als Patrick Laassen, Patje Crimson. Zijn er zo nog, Patrick?
2: Eigenlijk is het Pat Crimson.
0: Ja?
2: Maar iedereen noemt me Patje Crimson. En het is wel vervelend als ik dan flyers binnenkrijg met Patje Crimson op.
0: Ja?
2: Maar het is eigenlijk zoals wel sympathiek, ze noemen me Patje. Maar de artiestennaam blijft natuurlijk Pat Crimson.
0: Ja?
2: En ze kennen mij natuurlijk ook onder Toe Fabiola, onder Noemka,
0: ja?
2: Onder Leopold 3. Het zijn heel veel namen waar ik in de 90s onder verschenen ben, dat klopt.
0: Ja, dus laten we die 90s eens chronologisch overlopen. Ik denk, Leopold 3, dat dat de eerste stap was richting muzikale carrière, of waar we jou toch hebben leren kennen, denk ik.
2: Dat klopt. Ik ben eigenlijk begonnen in 89 voor de platenfirma beginnen te werken, dus zo ging ik de 90s eigenlijk binnen.
0: Mm-hmm.
2: Als promojongen van andere artiesten. Ik mocht andere artiesten begeleiden. Bijvoorbeeld Bea van der Maat bij 10 om te zien, dan mocht ik bij Bea meerijden.
0: Ja?
2: En zo ben ik eigenlijk een beetje in de stil gerold. En in de 90s, ik had eigenlijk twee levens. Ik had eigenlijk Patrick Laassen, dat was Nederlandstalige popmuziek, onder Leopold 3.
0: Ja?
2: En als Pat Crimson deed ik heel veel techno. Ik was een van de eerste techno-producers in België eigenlijk. In 1990 had ik mijn eigen label,
0: mm-hmm,
2: Dance Opera. En ik was ook al op tour met Praga Khan toen.
0: Ah ja.
2: Ik was met Maurice Engelen, waren we met Praga Khan eigenlijk aan toeren in Engeland en in Japan. Dus ik deed al heel veel dingen door elkaar en eigenlijk heel verschillende dingen. Want je hebt dan het 10 om te zien wereldje,
0: ja,
2: met Leopold 3. En je hebt dan eigenlijk de... ik speelde op raves in Berlijn. En zo van die hele maffe zaken waar dan mensen onder invloed kwamen en toestanden.
0: Ja, ja.
2: Dus het waren twee uitersten eigenlijk. Maar dat vond ik altijd wel leuk in mijn carrière.
0: Hoe viel dat eigenlijk te combineren? Je hebt dan inderdaad Leopold 3 gehad, Toe Fabiola, Noemka is daar dan ook plots bijgekomen. Hoe heb je dat allemaal kunnen combineren? En waarom wilde je graag zoveel afwisseling?
2: Jan, dat is een hele goede vraag. Ik heb al mijn agendas nog van de 90's. Dat waren van die geschreven agendas.
0: Ja?
2: Als ik er soms terug in kijk, dan denk ik... Jong, hoe heb je dat allemaal gedaan? Maar dat is wel niet van een leien dakje gelopen. Hè, want bijvoorbeeld bij Leopold 3, dat heeft jaren geduurd.
0: Ja?
2: Ik denk een drie, viertal jaren, tot die eerste hit er was. Want ik zei altijd tegen iedereen, hoort je dat dan niet? Dat dat gaat doorbreken, dat is Nederlandstalige popmuziek. En ja, waren toch veel mensen die dachten...
0: Die daar aan twijfelen.
2: Ja, ik weet niet, het lukt niet. En dan in één keer in 1993, dan waren we toch 4 jaar bezig, kwam de doorbraak. Ik denk dat we toen 8 nummer 1 iets naar elkaar gemaakt hebben bij 10 om te zien.
0: Geweldig.
2: Het Gouden Oog gewonnen bij VTM.
0: Ja?
2: Als beste groep van België. En je moet het toch maar doen tussen Clouseau, Soul Sister, de radio's, noem maar allemaal op.
0: Ja, natuurlijk. Zeg, en is er nu van al hetgene dat je gedaan hebt, iets waar je nog net iets meer fier op bent in de jaren 90?
2: Mijn antwoord zal dan zijn Atmos, mijn discotheekproject.
0: Ah ja, toch.
2: Ik heb mijn discotheek toen gedaan in 96 in Hasselt. In 98 heb ik een tweede discotheek in Vossela gedaan. Ik had 2 Atmos-clubs. En dat Atmos-concept, dat loopt nu nog altijd. Ik ben heel fier op dat concept eigenlijk.
0: Ja?
2: Maar ik ben eigenlijk fier op alle dingen eigenlijk. Ja, Toe Fabiola doen we nu nog altijd.
0: Mm-hmm.
2: Leopold 3 met Erik hebben we ook nog altijd heel veel contact. Dat was ook dat was eigenlijk mijn eerste succesverhaal. Dus eigenlijk heeft alles een beetje bijgedragen aan de persoon die ik nu geworden ben.
0: Ja.
2: En de artiest die ik later geworden ben natuurlijk.
0: Ja, geweldig. Geweldige verhalen trouwens. Patte, ik stel voor dat we over clubs en discotheken, dat we het daar morgen over gaan hebben. Want die waren er en masse en heel veel in de jaren 90. Dus daar gaan we het morgen over hebben. Dan hoor ik jou graag terug. Tot dan, hè.
2: Tot morgen.
1: Club 90s.

0: Je kent ze natuurlijk vooral van Saturday Night, maar deze Wickfield heeft dus nog een ander hitje gehad. Deze Think of You. Dit is jou. Deze Club 90's blijft nog open tot 10 uur vanavond. En zometeen gaan we voor de eerste keer swipen. Hoe dat gaat en in zijn werk gaat, dat leg ik zo meteen graag uit. Na het nieuws van 8 met Nico Bosteelt.
1: Goedenavond. De provincie wist van de klachten over de buschauffeur van Buggenhout. Teleurstelling bij de slachtoffers van Freddy Orion. En comeback van tennislegende Serena Williams. De provincie Oost-Vlaanderen was op de hoogte van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. De man zou geregeld te snel rijden of op zijn gsm zitten achter het stuur. Je hoort gedeputeerde Kurt Moens.
2: We waren daarvan op de hoogte over recente klachten, maar ook klachten in het verdere verleden. Die klachten die zijn altijd overgemaakt aan de busmaatschappij, besproken met de busmaatschappij, en die klachten zijn vorige week ook overgemaakt aan het parket. Ik ga mij niet verder uitspreken over het onderzoek. Het lijkt mij toch zo te zijn dat er wel klachten bij waren die zwaar en zeer ernstig waren.
1: De busmaatschappij heeft nog niet gereageerd. Bij dat ongeval in Buggenhout werd een schoolbus gegrepen door een trein op een gesloten overweg. Er vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen en de chauffeur zelf. Enorme teleurstelling bij de nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion. Die komt na 47 jaar vrij met een enkel band, al verhuist hij wel naar een zorginstelling. Johan Steyaert verloor zijn broer.
3: Totaal ongeloof eigenlijk. Ik wil dat niet horen. Ze hebben mij gebeld 5 voor 12 van slachtoffer ontgaan in Gent. Ik had dat ook gevraagd van alsjeblieft, laat het mij eerst weten. Ik stond op een trap, ik heb mij neergezet. Ik heb heel zeker 5 minuten op een trap gezeten zonder dat ik iets kon uitbrengen. Iedereen kent het individu. Vorig jaar is elektronisch toezicht nog afgewezen geweest. Categoriek, hoe is het mogelijk?
1: Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is niet duidelijk wanneer hij precies naar die instelling verhuist. En Serena Williams gaat weer tennissen. Dat meldt de organisatie van het grastoernooi in Queens in Londen. Serena Williams is 44 en lag bijna 4 jaar stil. In Londen gaat ze dubbelen. Serena Williams won in haar carrière 23 Grand Slam toernooien. Vanavond zon en wolken en droog. Vannacht dan meer wolken en geleidelijk buien bij minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer en 19 graden. En ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden.
0: 3 over 8, nog 1 file is er overgebleven. In de richting van Antwerpen staat hij op de E17. Je schuift eraan tussen Beervelde en Lokeren. Daar verlies je op dit moment zo'n 10 minuten. Y'all ready
4: for this? Dit is Club 90's. Met Jan

Rechtstreeks lijn met hierboven blijkbaar heeft Genesis toch met Jesus, He Knows Me. Je kent waarschijnlijk wel de Swipe of Like van Carl Schmidt. Elke namiddag in zijn programma. Wel hier in Club 90's gaan we dat ook doen. Zij het wel op een iets of wat andere manier, want elke dag werken we rond één centraal thema. En je krijgt sowieso 5 mogelijkheden te horen en je houdt er uiteindelijk eentje van over. Een nummer dat ik dan speciaal voor jou helemaal draai. Jouw volledige keuze. Dus wil je meedoen met dat centrale thema van vandaag, want dat zijn boybands, dan stuur je mij nu in de Joe-app. Ik was in de 90's gek van boybands. Dat is wat je moet sturen. Ja, dus ik was in de 90's gek van boybands. Stuur dat even door en dan pik ik er voor zo meteen iemand uit die met mij gaat 90's swipen rond boybands. Ja, dus de beste groepen van die tijd krijg je dan een nummer van te horen, maar jij mag er uiteindelijk eentje van overhouden. Ik ben benieuwd wat dat zal worden. Ondertussen draai ik nog Killer van Adamski & Seal en deze romantische Stevie B met Because I Love You, de Postman Song.

0: je mega fan was van boybands. Nu, je moet mij nog niet zeggen welke boyband, nee. Daar gaan we het nog niet over hebben. Maar was het een heel uiteenlopende smaak of was het toch gericht vooral op één bepaalde boyband?
1: Eén bepaalde toch
0: Eén
1: wel.
0: Bepaalde
1: ik kon de andere appreciëren, maar het was één bepaalde die toch opeens stond, met stip.
0: Ja, natuurlijk, er zijn wel wat boybands geweest in de jaren 90.
1: Ja, zeker.
0: Ja, wij hebben er, of ik ga er voor jou 5 op een rij zetten. En jij moet dan telkens de afweging maken van welke skip je. Dus je krijgt er meteen 2. En dan zeg je van, ik hou die over en dan voeg ik er nog eentje aan toe. En ja, uiteindelijk weet ik niet wie jouw favoriete boyband is. Dat zullen we dan straks wel zien. Maar ik ben benieuwd of die er uiteindelijk tussen zit. Ja?
1: Oké.
0: Dus je krijgt van mij om te beginnen 5.
1: Die zou we skippen.
0: Jo, wacht. Je weet nog niet wat er tegenover staat. Dus dat is 5 en Slam Dunk the Funk. En ik zet daar tegenover Take That met Everything Changes. Welke van die 2 hou je over? Laat je 5?
1: Take That
0: hou je over. Ja, ja. Oké. Dus we gaan verder met Take That. Daar tegenover zit ik ook nog eentje van Westlife. You know how much that. Wordt het dan Take That of Westlife waarmee je verder gaat?
1: Nog altijd Take That dan.
0: Nog altijd Take That, dus Westlife die zetten we terug in de kast. Ik heb voor jou ook nog de New Kids on the Block. Ja, dus Take That of New Kids on the Block. Wat hou je over?
1: New Kids on the Block.
0: Ah, dus Take That laat je vallen. Is jouw favoriete band er al tussen? Is die al gepasseerd?
1: Nee. Ik hoop dat de laatste toch de beste is uiteindelijk.
0: Je houdt New Kids on the Block over. Wordt het deze of worden het toch deze?
1: Daar zijn ze.
0: Ja. Oh, ik had al zo vermoeden dat het dat eventueel wel zou kunnen zijn. De Backstreet Boys, daar ga je mee verder?
1: Ja, zeer zeker.
0: Zeer zeker, zegt ze. Zeg, hoe komt dat? Waarom de Backstreet Boys?
1: Ik ben intussen 46 en ik ben al van mijn 15 fan.
0: Ja?
1: Dus ik ga zelf nu nog altijd als ze in het land zijn naar hun concerten zien.
0: Eh?
1: Ik blijf ze natuurlijk minder volgen als toen ik puber was. Maar ik volg ze nog altijd. Ze staan hier ook nog altijd regelmatig op. En van zodra ik de kans krijg om naar daar te gaan, om te zien optreden, dan doen we dat met een paar vriendinnen. En dan voelen we ons weer even puber.
0: Ja, wie van de 5 was jouw favoriet?
1: Ik zat een beetje tussen de Kevin en de AJ.
0: Heb je ze ooit ontmoet?
1: Totaal geen Nick Girl. Ja, absoluut. Ik heb ze ontmoet op een afterparty een paar jaar geleden.
0: Ja?
1: Ik heb ze echt naast mij gehad. Dus dat was een hele beleving.
0: Ah, ik dacht jaloers te maken door te zeggen, ik heb ze ooit geïnterviewd, maar ja, dan ben je eigenlijk niet meer jaloers nu.
1: Ja, toch wel een beetje hoor.
0: Ja, de Backstreet Boys. Sympathieke kerels in ieder geval. En dus I Want It That Way, die is overgebleven. Dus die ga ik dan volledig draaien voor jou, Letitia.
1: Oké.
0: Ja, gelukkig dat ze ertussen zaten op het einde nog.
1: Ja, dat is een heel fijn cadeautje. Want ik heb vandaag net mijn eerste werkdag gehad op een nieuwe job. Dus dat is mijn cadeautje als eerste werkdag.
0: Ja, de kers op de taart. Dikke proficiat.
1: De kers op de taart, absoluut. Dankjewel.
0: Dit zijn ze voor jou. Dag, Letitia.
1: Ja, salut.

0: de 90s swipe gewonnen door de Backstreet Boys met I Want It That Way. En ik dacht, moet ik de rest nu ook een tweede kans geven zoals Karel dat doet? Ik ga dat eens proberen. Ja, ik ga het toch eens doen. Ja, dus zometeen in de Joe-app kan je kiezen tussen de andere boybands. Five met Slam Dunk The Funk, Take That met Everything Changes, Westlife met Flying Without Wings of New Kids on the Block met Tonight. Daar kan je vanaf nu voor stemmen. Welke van die groepen, van die boybands, wil je graag een tweede kans geven? En de resultaten zijn bekend, dus als je stemt kan je het onmiddellijk ook zien bewegen in welke richting het uiteindelijk uitgaat. Dus zeker stemmen, zeker de Joe-app open doen en gewoon meedoen. Tweede kans, benieuwd wie het haalt.
1: Dit is Joe.
2: Good times. Great.

Here comes the hot stepper van Inika Mose. Als je nog in de pop wil iets te brokken hebben, dan moet je de Joe-app open doen. Op dit moment Westlife met Flying Without Wings. Helemaal bovenaan en zometeen dus beschikbaar voor eventueel een tweede kans. Maar je kan nog altijd kiezen tussen de rest ook. Five Take That en New Kids on the Block. Stemmen maar via de Joe-app. We gaan een verjaardag ook vieren, want ze is geboren op 1 juni 1974 en wordt dus vandaag 52 jaar. De geweldige Alanis Morissette. Fijn dat hij vandaag jarig is, want dan mag ik van haar nog eens een extra nummer draaien. En dat wordt dan deze om haar verjaardag te vieren. Hand in my pockets. Daartoe.

0: jarige Alanis Morissette, Hand in My Pocket. Onderweg geen problemen meer, dus we kunnen onmiddellijk overgaan naar de winnaar van de tweede kans. Gewonnen met 42% deze Westlife.
1: Club 90's met Jan Bosman.

gaan dit jaar en volgend jaar blijkbaar op een Westlife 25 Anniversary World Tour. Maar of ze naar België komen, geen idee. Maar als het afgaat op de resultaten is, dan moeten ze maar komen. Want dan zijn ze hier dus nog altijd heel erg succesvol.

Nek en Laura Noncheva, dat is al zover. Hè? Inge en Melina onder andere laten weten dat ze naar Westlife gaan kijken. Want die komen dus naar Antwerpen. Op 24 november van dit jaar gaan ze dus hun 25ste verjaardag daar vieren van de band. Hè? Niet van de groepsleden, want die zijn ondertussen al wel wat ouder. Dus de moeite waard om zeker te gaan kijken, lijkt mij. Blue Blood nu en Hold the Line.

Mijn vurige tong heeft het zo meteen met jou over de tv-series, populaire tv-series uit de 90s en ook films. Maar dat komt eraan na deze van Bryan Adams en Melanie C met When You're Gone.

0: Bekende tv-series uit jaren 90 op de Belgische televisie waren onder andere deze. Ik weet nog dat ik dat een geweldige tv-tune vond. Deze van Wittekerke, vanaf 1993 dus te zien op VTM. Een serie over een kustgemeente waar het hier en daar toch wel redelijk fout liep natuurlijk. Maar Wittekerke dus vanaf 1993 op televisie te zien. 3 jaar eerder zagen we op de VRT deze serie.
1: Xavier, zet dat eens af. Ik kan niks niet meer horen.
0: Ja, Xavier, jou. FC De Kampioenen vanaf 1990 dus op televisie te zien. En dus bijzonder populair, sindsdien heel veel seizoenen van gemaakt over een voetbalploeg die heel wat misverstanden meemaakt en ze dikwijls ook zelf uitlokt natuurlijk. En dan wil ik het ook graag hebben over een televisieserie en film die een hele bekende tune met zich meedroeg en een hele bekende melodie die door een Argentijnse componist werd gecomponeerd door, voor de gelijknamige televisieserie die al in 1966 op televisie te zien was. Maar je hebt waarschijnlijk ook de versie gehoord die in de jaren 90 op de markt kwam van Adam Clayton en Larry Mullen. Zij scoorden in 1996 dus een grote hit met een rock- en dansversie van die iconische titelsong van de eerste Mission Impossible. De eerste Mission Impossible bioscoopfilm toen, die mochten zij dus inspelen, Adam Clayton en Larry Mullen van U2. Waarom zeg ik dat nu? Omdat onze vrienden van VTM3 de hele week lang ook 90s klassiekers zullen uitzenden, waaronder dus The Firm, die straks te zien zal zijn om 22:50 met Tom Cruise in de hoofdrol. En ook Mission Impossible, die is nu al bezig. 8:55 is die begonnen. 2 keer Tom Cruise op 1 avond dus in de hoofdrol op VTM3. De moeite waard om te bekijken, maar ook de muziek natuurlijk van die Mission Impossible blijft legendarisch.
2: Club 90s. Good time.

0: Musical Picken, dat is van alle tijden. En straks krijg je een 90s nummer te horen. Dat gaan stelen is bij een nummer in de jaren 80. Is het nieuws van 9 uur, krijg je van Nico Bosteels.
1: Goedenavond. De provincie wist van de klachten over de buschauffeur in Buggenhout. Israël en de VS geven toe aan de druk van Iran. En Thibaut Courtois keert terug naar Racing Genk als investeerder. De provincie Oost-Vlaanderen was op de hoogte van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. De man zou geregeld te snel rijden of op zijn gsm zitten achter het stuur. Je hoort gedeputeerde Kurt Moens.
2: Wij waren daarvan op de hoogte over recente klachten, maar ook klachten in het verdere verleden. Die klachten die zijn altijd overgemaakt aan de busmaatschappij, besproken met de busmaatschappij, en die klachten zijn vorige week ook overgemaakt aan het parket. Ik ga mij niet verder uitspreken over het onderzoek. Het lijkt mij toch zo te zijn dat er wel klachten bij waren die zwaar en zeer ernstig waren.
1: De busmaatschappij heeft nog niet gereageerd. Israël stuurt dan toch geen troepen naar Libanon. Dat heeft Amerikaans president Trump afgesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijk stopt de pro-Iraanse groepering Hezbollah zijn aanvallen op Israël. Trump reageert daarmee op de beslissing van Iran om niet meer te onderhandelen over vrede, tot zolang Israël Hezbollah blijft aanvallen. En rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem opgeleid heeft en waar hij profvoetballer werd.
3: Genk is mijn thuis, Limburg is mijn thuis. Mijn carrière is hier begonnen. De Thibaut Courtois die nu in Real Madrid in de goal staat, is gekomen door de opleiding hier in Genk, door mijn kans te krijgen hier. Dus om nu deel te kunnen uitmaken van deze familie opnieuw is echt thuiskomen. Ja.
1: Het is niet duidelijk hoeveel geld Courtois in Genk pompt. Vanavond zon en wolken en droog. Vannacht dan meer wolken en geleidelijk buien bij minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer, bij 19 graden. En ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig, met soms buien en 18 graden.
0: Voorlopig geen files.
4: Y'all ready for this?
5: Dit is Club 90s.

Zo fijn om bepaalde nummers uit de 90's nog eens te mogen bovenhalen. Deze Montel Jordan bijvoorbeeld. En This Is How We Do It. We gaan zo meteen samplen. Of toch nummers die bij andere nummers hebben gepikt even aanpakken. Eerst luisteren we nog naar Elton John zo meteen. Na Nick Kamen en I Promise Myself.

aanleiding van het overlijden van Lady Diana, Prinses Diana, dus in 1997. En Elton John zong het tijdens de begrafenis. Candle in the Wind natuurlijk. Opbrengst van de single is later dus naar het goede doel wel gegaan. Ik ga samen met jou elke dag op zoek naar een 90s nummer dat wel heel erg dicht aanleunt bij een ander nummer. En vandaag heb ik het over Can't Touch This uit 1990 van MC Hammer. Die gebruikte de iconische baslijn en het refrein, zeg maar, van het nummer Super Freak van Rick James uit 1991.

Ja, ook al legendarisch natuurlijk die super freak van Rick James. Niet de makkelijkste man trouwens, die Rick James. En dat zal ook blijken, want omdat de sample de basis eigenlijk vormde van dat nummer van Can't Touch This van MC Hammer, leidde dat dus tot een rechtszaak wegens schending van het auteursrecht. En de zaak werd uiteindelijk geschikt. En Rick James die werd alsnog aan de credits van dat nummer toegevoegd als songwriter, waardoor hij dus miljoenen aan royalties heeft ontvangen. En ik denk dat het maar beter is, want die had niet zo'n goede naam, die Rick James. Was niet de meest vriendelijke man, dus dat uiteindelijk in de minnen werd geregeld, was een goede zaak. Wie haalde het dan uiteindelijk in de hitlijst? Wel, Rick James, die scoorde in 1982 een nummer 2 hit met Superfreak in onze hitlijsten. MC Hammer, in 1990 stond hij wekenlang op nummer 1 met deze Can't Touch This. Club 90s.

Nee, dank dus aan Rick James en zijn Super Freak. Trouwens, deze MC Hammer was de eerste hip-hop-artiest die de status diamant behaalde. Dat betekent dat hij met één album meer dan 10 miljoen exemplaren verkocht. Dat is dus ongelooflijk. Alleen, veel inkomsten betekent een zeer uitbundige levensstijl, waardoor hij in 1997 dan uiteindelijk failliet ging. Hij vroeg het faillissement aan. Tegenwoordig doet hij het anders en ik hoop dat hij zijn lesje heeft geleerd, want hij is ondernemer, investeerder en adviseur. Ik denk faillissement en adviseur, dat niet meteen goed samengaat. She's the

denk dat dit een van de meest herkenbare nummers toch blijft uit de jaren 90. Deze Alanna Miles en Black Velvet. Het volgende nummer heeft dat dan weer veel minder, want je moet dat dan echt leren kennen. En het is eigenlijk een achtergrondzangeres die dienst deed en werkte bij Pink Floyd. Daar heeft ze gezongen tot ze een Britse producer tegenkwam en die zei van, misschien moeten we samen eens iets een projectje oprichten. En dat werd dan Blue Pearl. En deze werd of wordt zo weinig gedraaid op de radio dat ik het ongelooflijk leuk vind dat ik die vanavond toch nog eens kan meenemen. Het is misschien nog iets dat je straks kan doen. Dancing Naked in the Rain.

0: Toch wel heel andere muziek dan die ze maakten bij Pink Floyd. Dit dansproject Blue Pearl, Naked in the Rain was dat. Straks kan je nog meewerken aan dit programma. Ik vertel zo meteen hoe je dat kan doen. Eerst nog eens meezingen.
1: Club 90's met Jan Bosman.

om te zien waren ze plots bijzonder populair. Good Shape en Take My Love. En ja, het is een nummer dat iedereen zo kan meebrullen. En dat was op de dijk in Blankenbergen niet anders natuurlijk. Mooie herinneringen daaraan. Zeg, je kan meewerken aan dit programma nog. Want net voor 10 uur draai ik nog een laatste nummer dat jij mag toevoegen aan de playlist. En de vraag is dan, ja, welk nummer uit de 90's ontbreekt er nog? Hebben we nog niet gedraaid? En vind jij dat je toch een plaatje moet geven? Hier vanavond misschien in de uitzending. Ik ben benieuwd wat er allemaal binnenkomt, want ik heb de afgelopen dagen gemerkt dat jullie heel veel leuke ideeën hebben. Stuur ze maar allemaal door via de Joe-app titels en uitvoerders. En dan kies ik er voor straks eentje uit. Moet wel een nummer zijn dat iedereen een beetje kent natuurlijk. Niet zoiets heel erg onbekend dat jij alleen leuk vindt. Nee, dat is niet de bedoeling. Het moet wel iets zijn dat, dat we met z'n allen kennen en kunnen meezingen. Dus waar denk je dan aan? Het mag ook dansbaar zijn, ja? Of ingetogen. Wat je maar graag hebt op het einde van deze Club 90's om dat helemaal af te sluiten. Voor vanavond op deze maandag. Een echt maandagnummer. Stuur maar door. Titels, uitvoerders zijn welkom. En straks uit de hele lijst pik ik er dan eentje extra uit. En nu, als je misschien eerst wil genieten van Queen, luister dan eerst naar You Don't Fool Me en stuur dan. Dat kan eventueel ook. You don't

0: Don't Fool Me, Only the Strong Survive en Gloria van Umberto Tozzi zijn toffe nummers, maar niet echt 90's te noemen. Het moet natuurlijk een 90's nummer zijn in deze Club 90's om mee af te sluiten.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta. Zo

Het waren een aantal Schotten die zich begin jaren 90 ook aan de dancemuziek waagden. En de Shaman waren dat met Move Any Mountain, wat meteen ook hun grootste hit is geweest. Isabella A, nog niet zo lang geleden onze coverartiesten geweest, maar ook heel erg bekend geworden dankzij Tien om te zien in de jaren 90. Ze zong toen Blank of Zwart.

Oorspronkelijk uit de jaren 70 natuurlijk, want eerst opgenomen door Charles Aznavour, die She uit 1974, maar in de jaren 90 dan opnieuw opgenomen door Elvis Costello voor de soundtrack van de film Notting Hill, die we... Notting Hill, niet Nothing. Notting Hill, die we allemaal hebben gezien.

Right Said Fred en Deeply Dippy. Voorgesteld liever vanavond om nog als extraatje te draaien. Was onder andere deze God is a DJ van Faithless. Ook Scatman John kwam binnen. En de volgende die moeten een van de dagen toch nog wel eens draaien. All My Life. Ja, zo mooi hè, die van Casey en Jojo en

En voorgesteld om nog eens te draaien, maar uiteindelijk ja, heb ik gekozen voor een Amerikaans dance-nummer uit de jaren 90. Ja, Erika heeft dat voorgesteld. Het is lang geleden dat we dat nog op de radio hebben gehoord en het is toch een hit, dikke hit geweest. Nummer 1 zelfs in Italië. Bij ons was het iets minder goed, maar iedereen zingt het nog altijd mee. Lick It van 20 Fingers.

0: De 90's Top 500 gaat vanaf morgenochtend 10 uur weer verder. Maar tot die tijd mogen alle andere decennia ook weer meedoen in dit programma. En bij Joe, dus je hoort muziek van alle tijden. Eerst het nieuws van 10 uur krijg je van Nico Bosteels.
1: Een goeie avond. Steekpartij aan een bedrijf in Noord-Holland. Een bestelwagen rijdt zeker 20 auto's aan op de E34. En bakken kritiek op het busbedrijf van het drama in Buggenhout. In Heer Hugo Waard in Noord-Holland is zeker 1 dode gevallen bij een steekpartij aan een bedrijf. Nog 2 andere mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De politie is daar massaal ter plaatse, heeft het gebouw ook omsingeld, omdat er mogelijk nog verdachten binnen zitten. Het is nog niet duidelijk wat daar precies aan de hand is. Op de E34 tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestelwagen zeker 20 andere auto's aangereden en ook een motorrijder. Volgens de politie vielen er meerdere gewonden. De bestuurder van die bestelwagen is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Autobedrijf Trost-Beijaard krijgt bakken kritiek op sociale media. Nu blijkt dat de firma op de hoogte was van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. Collega Jeroen van der Ouwera.
2: Zij verwijzen eigenlijk al heel de week door naar de lijn die dan de communicatie voert, maar zelf horen we ze niet. Ze hebben vandaag wel een statement op hun sociale media geplaatst. Ja. We geloven dat de deskundigen hun analyses grondig en binnen afzienbare tijd kunnen ontwikkelen. We begrijpen dat er verschillende vragen en bezorgdheden zijn, want die hebben wij ook. Dat is eigenlijk de enige communicatie die tot nu toe vanuit het Trost-Beijaard, het busbedrijf, naar buiten is gekomen.
1: Het is wel nog niet duidelijk of de buschauffeur vorige week in de fout ging bij dat drama in Buggenhout. Dat onderzoekt het parket nog. En rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem opgeleid heeft en waar hij profvoetballer werd. Courtois investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Hij legt uit wat de bedoeling is.
3: Genk is natuurlijk de flagship van deze drie clubs. Om alle drie clubs te kunnen versterken met commerciële deals waar partners drie clubs zouden kunnen sponsoren. Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit, dus het is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk vooral op commercieel vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
1: Op termijn moet dat Racing Genk 60 miljoen euro nieuw kapitaal opleveren. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. En ook woensdag en de volgende dagen wisselvallig en 18 graden.
4: Dit is Joe.
5: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goeie avond. In Heer Hugo Waard in Noord-Holland is zeker 1 dode gevallen bij een steekpartij aan een bedrijf. Nog 2 andere mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De politie is massaal ter plaatse en heeft het gebouw omsingeld, omdat er mogelijk nog verdachten binnen zitten. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Seriemoordenaar Freddy Orion mag niet naar Oost- en West-Vlaanderen gaan, mag geen slachtoffers contacteren en niet met de media praten. Dat zijn enkele voorwaarden waaraan hij zich moet houden om na 47 jaar cel met een enkelband vrij te komen en te mogen verhuizen naar een zorginstelling. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Honderden hotelgasten zijn het slachtoffer geworden van phishing. De oplichter stuurde hen WhatsApp-berichten in naam van hotels waar ze effectief geweest waren. Onder meer in naam van Hotel Astoria in De Haan. Iedereen kreeg hetzelfde bericht.
2: Maar dat er werd geëist om te betalen binnen de 11 uur, anders ging de reservatie verloren. En dat waren eigenlijk alle reservaties in ons systeem. Dus je kan je wel voorstellen dat wij niet snel genoeg konden opnemen. Mailtjes kwamen binnen en tot op vandaag eigenlijk is dit nog gaande.
1: Sommige slachtoffers zijn honderden euro's kwijt. Mogelijk is het softwarebedrijf dat die reserveringen regelt gehackt. Maar dat wordt nog onderzocht. En sport Sebastien Pocognoli is ontslagen als trainer van AS Monaco na amper 8 maanden. Monaco kon zich niet plaatsen voor de Champions League volgend seizoen. Het zijn de voorrondes van de Conference League geworden. En dat vindt het bestuur niet goed genoeg. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Er waren in de maand mei nooit zoveel faillissementen in Vlaanderen als vorige maand. Het waren er in totaal meer dan 570, of een stijging met ruim 2% tegenover mei vorig jaar. Daardoor verdwenen er meer dan 800 banen, vooral in de bouw en de horeca. In Brussel en Wallonië waren er dan weer een pak minder faillissementen. Daarnaast zitten we ook aan een recordaantal faillissementen voor de eerste 5 maanden van dit jaar voor heel België. Dat zijn er nu al meer dan 5000, dat is een stijging met 5%. Het tekort van de Vlaamse regering is groter dan gedacht. Bijna 2,2 miljard euro in plaats van 1,7 miljard, waar de ministers tot nu toe van uitgingen. Dat blijkt uit een herberekening. Die aanpassing wordt vanaf morgen besproken in het Vlaams parlement. Honderden hotelgasten zijn het slachtoffer geworden van phishing. De oplichter stuurde hen WhatsApp-berichten in naam van hotels waar ze effectief geweest waren. Onder meer in naam van Hotel Astoria in De Haan. Iedereen kreeg hetzelfde bericht.
2: Maar dat er werd geëist om te betalen binnen de 11 uur, anders ging de reservatie verloren. En dat waren eigenlijk alle reservaties in ons systeem. Dus je kan je wel voorstellen dat wij niet snel genoeg konden opnemen. Mailtjes kwamen binnen en tot op vandaag eigenlijk is dit nog gaande.
1: Sommige slachtoffers zijn honderden euro's kwijt. Mogelijk is het softwarebedrijf dat die reserveringen regelt gehackt, maar dat wordt nog onderzocht. En er nog sportverdediger Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich bij zijn club aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij morgenavond ook niet mee in de oefeninterland van onze Duivels in en tegen Kroatië. Net als Leandro Trossard trouwens, die krijgt extra rust na de verloren Champions League finale van zaterdagavond met Arsenal tegen PSG. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.